0: Grootnieuws Radio, live. Vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Sander en Angela.
1: U gaf liefde.

0: dakbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de Opwekking Top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Amnesty International zegt dat in 2025 wereldwijd het hoogste aantal doodstraffen in tientallen jaren is uitgevoerd. Volgens de organisatie gaat het om ruim 2700 executies in 17 landen. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen voltrokken. Amnesty waarschuwt dat sommige landen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en roept opnieuw op tot afschaffing. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeiden ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er gestoken is, is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Charismatisch evangelische gemeente.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig, schrijft de Telegraaf. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, kleiner te maken. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst. De vier inzittenden konden zichzelf met de schietstoel in veiligheid brengen. De vliegshow werd direct stilgelegd. Het is de eerste editie in 8 jaar nadat bij de vorige luchtshow in 2018 een Delta-vlieger om het leven kwam. Een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius is nu echt definitief positief getest op het hantavirus. Gisteren werd al gemeld dat een Canadese passagier positief had getest op het virus, maar toen ging het nog om een voorlopige uitslag. Inmiddels heeft het laboratorium de besmetting bevestigd. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een groep zorgorganisaties start vandaag de campagne Samen Infectie Veilig om mensen bewuster te maken van infectieziekten. Volgens de initiatiefnemers neemt de dreiging toe door bijvoorbeeld meer reizen en een lagere vaccinatiegraad. Jaarlijks belanden zo'n 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte. Amnesty International meldt dat er vorig jaar wereldwijd het hoogste aantal executies is geregistreerd. Volgens Amnesty werden in 17 landen ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen uitgevoerd. Amnesty zegt dat sommige landen de doodstraf inzetten om angst te zaaien. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden na een reeks willekeurige beschietingen. Daarbij raakten 4 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 zouden vanuit gestolen auto's op huizen en zelfs brandweerkazernes hebben geschoten. De politie zoekt nog naar een derde verdachte. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het droog. 'S Ochtends is er eerst veel bewolking en valt er nog een beetje regen. In de middag kan het gaan onweren. Het wordt 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Grootnieuws.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de Opwekking Top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Een nieuwe week is begonnen. Een week waar je misschien wel heel erg naar uit hebt gekeken. Want deze week gaat het weer gebeuren. Pinksterconferentie Opwekking. Daar zijn we natuurlijk live bij. Maar voordat het zover is, vandaag een dagtekst die ook alles met Pinksteren te maken heeft. Ezechiël 36, vers 27, daar staat: ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven.

0: De Opwekking Band met Talita Nawijn. Je hoorde Toon Mijn Liefde. Je hebt het misschien wel eens meegemaakt. Je leven helemaal op de rit, alles in orde. En daar komt Jezus, die draait opeens je volledige voorspelbare leven om. Ja, dat kan soms wat onzekerheid, angst en paniek met zich meebrengen. Maar hoe gaan we daarmee om? Dat horen we vandaag in de overdenking van Hans Oblast van het Evangelisch College.
1: Als er één ding van ons kleine landje gezegd kan worden, dan is het wel dat we alles strak geregeld hebben. In Nederland wordt vrijwel niets aan het toeval overgelaten. Neem de situatie op de weg. Toen ik een keer in India was, zag ik hoe anders de verkeerssituatie daar is dan bij ons. Het lijkt er één grote chaos te zijn en wie het hardst toetert, krijgt voorrang. Eens haalde ik een broeder uit India op van Schiphol. Hij was stom verbaasd dat de auto's zo hard reden op de snelweg. Jullie blijven allemaal netjes op de eigen rijbaan rijden en daardoor kunnen jullie zo snel gaan. Ons gestructureerde en voorspelbare leven wordt wel steeds vaker verstoord. Het COVID-virus bracht een grote ontregeling van de samenleving met zich mee. Internationale spanningen, de stikstofcrisis en de woningnood kunnen hetzelfde effect hebben. Het is niet langer vanzelfsprekend dat er altijd schoon water uit de kraan komt, dat de stroom nooit uitvalt en dat jouw medicijnen op voorraad zijn bij de apotheek. Bij de levensverhalen die mensen mij als hun geestelijk begeleider vertellen, is er vaak sprake van perioden van ontregeling. Het verlies van je baan of bedrijf, van je gezondheid of van een dierbare, een breuk in je relatie, een crisis in je geloof, het zijn allemaal ervaringen die je van je stuk kunnen brengen. Wat doen dergelijke gebeurtenissen met jou? Hoe is het voor jou wanneer je leven op zijn kop gezet wordt? Graag lees ik met je hoe de leerlingen van Jezus hevig ontregeld worden. Laten we kijken naar Marcus 4, vers 35 tot en met 41. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij, Jezus, tegen hen, laten we het meer oversteken. Ze lieten de menigte achter en namen hem mee in de boot waarin hij al zat en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen, Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het water, Zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen? Jezus' leerlingen denken alles onder controle te hebben. De dagen die ze met Jezus doorbrengen zijn lang en intensief. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat is de rabbi aan het onderwijzen. Ze zijn dan ook opgelucht wanneer hij eindelijk voorstelt om het meer over te steken en de mensenmenigte achter zich te laten. Aan de overkant zullen ze vast van een welverdiende nachtrust genieten. Het is bovendien een goed moment om de oversteek te maken, zo aan het eind van de avond.

collega's en kennissen. Deze ruwe mannen zien hoe groot het gevaar is. Dit is beslist geen moment om een uiltje te knappen. Jezus schijnt daar anders over te denken en daarom vallen ze hevig verontwaardigd tegen hem uit. Kan het u dan echt niet schelen dat wij vergaan? Hoe haalt u het in uw hoofd om nu te liggen slapen? Geeft u dan helemaal niets om ons? Laten we hier even bij stilstaan voordat we kijken hoe het verhaal verder gaat. De leerlingen van Jezus zijn hem in vertrouwen gevolgd. Ze blijven dicht bij hem. Ze hebben geen onverantwoorde risico's genomen. En toch wordt hun leven volledig ontregeld. Blijkbaar is het volgen van Jezus geen garantie dat ons leven gladjes verloopt. Misschien is het zelfs wel zo dat de kans op ernstige ontregeling toeneemt wanneer je doet wat Jezus van je vraagt.

0: Damone bij Groot Nieuws Radio. Je hoorde Give Thanks in Levenswoorden, waar we vandaag luisteren naar een overdenking van Hans Alblas van het Evangelisch College.
1: Het leven van veel mensen wordt vroeg of laat ernstig ontregeld. Wanneer je Jezus volgt, heb je daar niet minder mee te maken dan wanneer je dat niet doet. Integendeel, het lijkt er soms op dat Jezus ons juist in situaties leidt waar we geen grip op hebben. De leerlingen van Jezus zijn hevig verontwaardigd dat hij gewoon blijft slapen wanneer hun bootje bijna tot zinken wordt gebracht door een extreem hevige storm. Ze maken Jezus wakker en bijten hem toe

Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Jezus komt vervolgens inderdaad in actie. Met een autoriteit die alleen God bezit, gebiedt hij de storm en het water tot rust te komen. Anders dan wanneer een storm vanzelf gaat liggen, is het water in één klap volkomen rustig. Hier gebeurt iets zeer wonderlijks. Voordat de leerlingen zich dat goed en wel realiseren, stelt de meester hun een vraag. Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Deze vraag kun je makkelijk als een verwijt opvatten. Hoe is het mogelijk dat je zo bang bent? Als je maar genoeg geloof hebt, is dat toch helemaal niet nodig? Je zou kunnen denken dat echte christenen nooit bang hoeven te zijn. Dat echt geloof ons ongevoelig maakt voor dreiging en gevaar. Als je denkt dat je van Jezus niet bang mag zijn, kun je op verschillende manieren van je angst proberen af te komen. Je kunt bijvoorbeeld elk risico mijden. Als jij een van de apostelen was geweest, was je misschien nooit meer in een boot gestapt. Het probleem is alleen dat je niet altijd kunt voorkomen dat je in een gevaarlijke situatie terechtkomt. Niemand van ons vraagt om een dodelijke ziekte, om het uitbreken van een oorlog of om vervolging van jou als christen. Een tweede mogelijkheid is om elke dreiging af te wenden door je geestelijke autoriteit aan te wenden. In geloof proclameer je Gods overwinning en bestraf je elk gevaar. Je meent dat dat is wat Jezus zijn leerlingen hier wil leren. Het is goed mogelijk dat je bijzondere dingen meemaakt. Ik ken verhalen uit onze tijd van Bijbelse proporties, waarbij mannen en vrouwen van God machtige wonderen zagen gebeuren in antwoord op hun geloof. Als we eerlijk zijn, moeten we alleen wel toegeven dat het heel vaak niet zo werkt. Zou dat altijd komen doordat wij te weinig geloof hebben? Een derde optie is om je eigen denken en gemoed onder controle te brengen. Je kunt jezelf trainen in zelfbeheersing en innerlijke rust. Ademhalingsoefeningen, mindfulness, meditatie, je kunt er ver mee komen. Toch zal dat niet voor iedereen en niet in alle gevallen afdoende zijn. Sommige mensen hebben een achterstand door de trauma's die ze hebben meegemaakt. En ieder mens heeft sowieso een breekpunt. We kunnen allerlei tactieken bedenken om onze omstandigheden of onszelf onder controle te brengen, zodat we niet bang hoeven te zijn. Is dat wat Jezus met zijn vraag aan de leerlingen bedoelt? Lezen we verder, dan zien we dat de leerlingen opnieuw bang zijn. In vers 41 staat, ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen? Zelfs nadat Jezus het gevaar heeft afgewend, zit de schrik nog stevig in de benen. Nu stellen de discipelen zelf een vraag, wie is hij toch? Wat Jezus zojuist heeft gedaan, kan alleen God doen. Dit vult hen met diep ontzag. En ontzag ligt niet ver af van angst. Van deze tweede angst zegt Jezus blijkbaar niets. Wat zegt dit over de vraag hoe wij om dienen te gaan met gebeurtenissen die ons ernstig ontregelen? Het lijkt er niet op dat we nooit bang mogen zijn. Angst is een natuurlijke, door God geschapen reactie op gevaar. Ze kan ons voor erger behoeden, bijvoorbeeld door ons kracht te geven om te vluchten of te vechten. Angst kan ons ook verlammen. Ze kan ons onterecht doen uitroepen tot God. Kan het u dan niet schelen hoe het met mij afloopt? Wanneer angst tegen ons werkt, zegt Jezus ons om te handelen in geloof. In geloof zien we op hem die de zwaarste stormen kan bedwingen met goddelijke macht. Dat vervult ons met diep ontzag. We ruilen als het ware de ene angst in voor de andere. We laten ons liever leiden door de vrezen des Heren dan dat we ons laten verlammen door angst voor gevaar. Als volgelingen van Jezus kunnen we net zo bang zijn als elk ander mens wanneer ons leven ontregeld wordt. We mogen echter leren om ons niet door die angst te laten leiden, maar door vertrouwen in Gods grote macht. Zoals Psalm 56, vers 4 het zegt, in mijn bangste uur vertrouw ik op u.

Katie Nicole, je hoorde When I Fall. Daarvoor de overdenking van Hans Alblas. Wil je deze en andere overdenkingen van Levenswoorden terugluisteren? Dat kan via onze podcast. Die kun je ook volgen in jouw favoriete podcast-app. Doe dat vooral, zodat je op de hoogte blijft van wanneer er nieuwe afleveringen zijn. Of ga naar grootnieuwsradio.nl/podcast. Daar vind je ook alle andere mooie podcasten van Grootnieuws. Zometeen de nieuwe morgen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
2: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
3: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
9: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Vakantie op de Veluwe in een gloednieuwe vakantievilla? Dat kan bij Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
12: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie u door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag 150 euro cashback bij een SimOli van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
16: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
18: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
19: Hey buurman.
20: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
19: Stef?
20: Ja?
19: Waar bel jij nu mee aan?
20: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
21: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
22: ChristenCoaches.nl, de plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jou inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. ChristenCoaches.nl, geloven in verandering.
23: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
24: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
25: Grootnieuws Radio.
26: Het christelijke radiostation.
25: Het ANP-nieuws van 6 uur.
27: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een groep zorgorganisaties start vandaag de campagne Samen Infectie Veilig om mensen bewuster te maken van infectieziekten. Volgens de initiatiefnemers neemt de dreiging toe door bijvoorbeeld meer reizen en een lagere vaccinatiegraad. Jaarlijks belanden zo'n 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte. De politie ging een tijdje geleden op zoek naar oplichters die zich voerden als politieagent of bankmedewerker en was daarom een grote fotoactie begonnen met 100 verdachten. Intussen zijn er 74 gevonden. De verdachten stonden aan de deur of belden op met een vaag verhaal over sieraden of geld en pakten het dan af. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn gisteren de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen de asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeiden ze tegen NH. De burgemeester trok zaterdag het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. In de middag kan het gaan onweren. Het wordt 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen. Na een extra lang weekend, voor sommigen althans, uitzien naar het volgende extra lange weekend. Pinkster komt eraan en ja, de voorbereidingen zijn in volle gang. Wat neem jij mee van afgelopen weekend? Hoe leef jij toe naar komend weekend en dat op deze maandag? Laat het weten via een appje naar de studio. De Nieuwe Morgen is er zometeen.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Aanpakken met smaak? Ga aan de slag en solliciteer in een van onze winkels. Roosters.nl. Kip jij even langs?
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
28: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
29: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
30: Joehoe!
29: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
31: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl. De dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
32: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
33: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
34: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
35: Oh. Goedemorgen allemaal.
36: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
37: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100.
8: waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. De Nieuwe Morgen.
9: Met Annemarie Biljart.
8: Het christelijke radiostation.

0: C. Mullen en Redeemer. Het is 6:10 in de ochtend. Het kippenvel misschien al op je armen. Dat geldt in ieder geval voor Jan. Goedemorgen en gefeliciteerd. Ongelooflijk. Wat een mooi nieuws.
1: Dankjewel Annemarie. Ja, dat is inderdaad een prachtig nieuws dat we afgelopen vrijdag een kleinzoon mochten ontvangen, genaamd Ruben.
0: Wat echt. Jan, wat loop jij al lang met ons mee? Letterlijk, want je bent heel vaak aan het wandelen 's ochtends vroeg rond dit tijdstip. Je belt op dit moment vanuit de kleedkamer in de sportschool. Want zometeen oppassen op Nienke, de zus van nieuwe kleinzoon Ruben. Het lijkt nogal gisteren dat Nienke werd geboren, volgens mij. Wat hebben we daar ook meegeleefd met elkaar, zeg?
1: Klopt, ja. Dat is, Nienke die was inderdaad veel te licht, 1,5 jaar geleden toen ze geboren werd. Oh, en ja. Inmiddels is dat een hele leuke, grote meid geworden. Waar we iedere maand op staan te wachten om op te passen. En waar we een superleuke interactie mee hebben. En we hopen dat ook, we gaan ook vanuit dat we dat met Ruben ook gaan hebben. Ja. En Ruben is ook iets eerder geworden, omdat er ook een paar kleine complicaties ook waren. Maar gelukkig is alles goed gegaan en zijn we zeer dankbaar dat er weer een gezond kindje geboren is.
0: Nou, zeg dat niets vanzelfsprekend, hè?
1: Zeker niet, nee.
0: Hey, en ik weet nog inderdaad 1,5 jaar geleden dat jij, want Nienke is jullie eerste kleinkind, dat jij zo verwonderd was, stil. Je raakte er soort niet over uitgepraat en er waren geen woorden voor. Wat is dan zo'n moment, Jan, dat je voor de allereerste keer een kleinkind in je handen houdt? En of dat nou Nienke was 1,5 jaar geleden of afgelopen weekend dan ook kleinzoon Ruben. Wat is dat?
1: Er is heel wonderlijks wat je... Ja, wat ik misschien 1,5 jaar geleden zei, heel weinig woorden voor heb. Maar het is iets zo unieks en zo compleet. Ja, iets om ongeveer dankbaar voor te wezen. En je kan het pas ervaren inderdaad als je het hebt. Anders, voor die tijd kon ik het totaal niet inschatten dat zoiets zou zijn eigenlijk. Nee, het is gewoon het zijn kleine wondertjes zijn.
0: Ja, ja. Wat mooi, Jan, dat zowel Nienke als Ruben zo'n opa hebben.
1: Ja, ik hoop ook, net als voor Nienke, voor Ruben ook een hele goede opa te worden. En daar gaan we ons best zeker voor doen, Annemarie.
0: Ja, een opa die voor ze bidt. Dankjewel, Jan. Geniet ervan, hè. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Goeie

luisteraars. Het weekend zit erop, een gewoon weekend. Zaterdag verklust om verder onze verbouwing af te maken. Zeker gordijnen weer ophangen, jaloezieën ophangen. En gisteren heel dag op de rommelmarkt te staan. Als je verbouwt, hou je spullen over. En in ieder geval nu weer onderweg naar Wolvenga. Fijne uitzending.

0: verzoek van Jan. Afgelopen weekend opa geworden van kleinzoon Ruben. C.C. Winans en Holy Forever.
1: De dagtekst.
0: Uit Ezechiël. Als het eerst gaat over een levend hart krijgen in plaats van een hart van steen. En dan in Ezechiël 36, vers 27, daar lees je: ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven. Ezechiël 36, vers 27 is de dagtekst van vandaag. Het is al lekker druk in de app. De Club van Wakkere Mensen, een lijstje hoor je zometeen na Casting Crowns.

0: Reni en Elisa, een nieuwe tijd. De tijd gaat inderdaad snel, appt Rianne. Alweer bijna tijd voor opwekking, nou inderdaad. Met jou en een heel aantal anderen die zich wakker meldt in de app, zoals Roel. Die deed dat al om 3:30 vannacht, rijdend door de nacht. Denk het aan de mensen die het moeilijk hebben. Dat is mooi, Roel, en ook dat je dan voor ze bidt. Hendrik uit Urk is erbij, gezellig. Eline en Remco melden zich. Klaas die zegt, donderdag vertrekken we naar Biddinghuizen. Kan niet wachten. Eerst uitslapen op donderdag, want donderdag op vrijdag begint de nachtdienst met de meldkamer op opwekking. Oh ja, dat is waar, Klaas, dat doe je altijd. Dank alvast aan jou en al die andere vrijwilligers die opwekking mede mogelijk maken. Henk heeft lekker geklust van het weekend, nu onderweg naar Wolvenga. Marianne stuurt een foto van de auto met caravan, want op dit moment onderweg naar Normandië voor een mooie vakantie. Nou, gelukkig komt het mooie weer er daar ook aan. Gert-Jan laat weten erbij te zijn vanaf het mooie reizen weer naar Den Helder. De andere Gert-Jan, die is er ook. Marald en Henriette waren een weekje op vakantie, maar zijn er nu weer. Wanda is al een paar uur wakker. Arjan die zegt goedemorgen Annemarie na een fijn weekend. Onderweg naar Dordrecht om te lossen. Fijne uitzending. Nou, Arjan, dat wens ik jou ook, want die uitzending gaan we gewoon samen beleven. André, die laat ook weten wakker te zijn. Kijk ik naar buiten, zie ik dat we de tuin geen water hoeven te geven. Dat scheelt inderdaad. Dat is wat ander weer dan in Spanje, André, waar jij toch wel een gedeelte van de winter in ieder geval doorbrengt. En Marcel die laat weten onderweg te zijn. Ook inderdaad naar de bouwplaats om stenen weer weg te gaan leggen. Groet ons vanuit Kokkenne en heeft een supergezellig weekend gehad bij goede vrienden in Denemarken. En je weet het, de Club van Wakkere Mensen is niet compleet zonder jou. Dus wakker melden, dat kan nog altijd.
1: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
2: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace.
1: Nieuw.
2: Dien. Heel mijn hart zingt.
1: Grootnieuws Radio.

0: Battle Music. Het is 6:30. Goedemorgen. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Nog niet eerder werden in een jaar zoveel mensen geëxecuteerd als vorig jaar. Volgens Amnesty waren het er zeker 2700. Vooral in landen als Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië krijgen mensen nog steeds de doodstraf. Mensen moeten zich bewuster worden van het gevaar van infectieziekten. En daarom start vandaag een speciale campagne. Nu belanden elk jaar 200.000 mensen in het ziekenhuis door infectieziekten. En het aantal moet niet stijgen, is het idee. In Bommerveer, boven Zaandam, is vannacht een woonboot in brand gevlogen. Twee mensen zijn gewond en naar het ziekenhuis gebracht. Brandweer heeft het vuur inmiddels geblust.
2: Groot nieuws update.
0: Terwijl de Indiaanse premier Modi dit weekend in Nederland met minister-president Jette sprak over handel, water en technologie, rouwen christenen in zijn land om drie vermoorde baptistenvoorgangers. Ze werden vorige week doodgeschoten op de terugweg van een vredesconferentie. Dat wordt voor christenen in India steeds moeilijker, schrijft het ND. In Washington D.C. was gisteren een grote christelijke viering, Rededicate 250. Ter voorbereiding op het 250-jarig bestaan van Amerika, 4 juli aanstaande. De bijeenkomst was een idee van president Trump. Veel muziek en sprekers op het podium, onder meer de kleindochter van Billy Graham, Sissy Graham, die zei: onze kracht zit niet in ons leger, onze economie.
3: The true source of our strength is found when we humble ourselves before God. The question is not whether God will be faithful to America. He has. The question is, will we be faithful to him?
0: Ja, niet is hij trouw, maar zijn wij trouw. Vandaar ook het event Rededicate opnieuw toewijden. Critici zeggen dat Trump het geloof op deze manier opnieuw inzet voor eigen gewin en noemde de bijeenkomst hypocriet. De kerk als activistisch belegger strijdt steeds vaker voor mensen en klimaat, kopt het Financiële Dagblad. Volgens de krant hebben kerken wereldwijd zo'n 260 miljard dollar onder beheer. Valt het niet bij de duizenden miljarden dollars van grote vermogensbeheerders en banken. Maar ze willen als beleggers invloed door het gesprek aan te gaan met bedrijven. En Herman Niesink is politiemedewerker, theoloog en dyslectisch en kreeg als een van de eerste een dyslexievriendelijke Bijbel. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap bracht die pas uit. Je hoorde erover bij ons in Brandstof. Niesink is er blij mee, want hij weet als geen ander hoeveel het scheelt als je een tekst in grote letters kunt lezen, met meer witregels en in een rustige opmaak. Groot Nieuwsradio weerbericht dan van Buienradar. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Er vallen enkele buien met lokaal onweer. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Verkeersinformatie is er, krijg je van de ANWB.
4: De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel over 7 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 9. A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend 5 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht ook 5. In alle gevallen is de vertraging 10 minuten. De N59, Burghaamsteden richting het Hellegatsplein, is voorlopig dicht tussen Bruinisse en de Grevelingendam. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via uitwijkroute 21.
5: Annemarie Biljart.
0: Ja, wat een mooi weekend om alvast naar uit te kijken. Jan laat onder meer weten naar opwekking te gaan helpen. En ook Alexander maakt zich klaar vanaf donderdag kamperen.
2: De Nieuwe Morgen.
5: Het christelijke

Ja, Martijn Buvalda komt ook nog langs in de tent van Groot Nieuws Radio tijdens Opwekking. Hij komt niet alleen maar langs, hij gaat ook spelen en zingen. En jij kunt daar natuurlijk bij zijn. Sowieso van harte welkom, want we zenden het hele weekend live uit. Zometeen in de Nieuwe Morgen, vertrouwd rond 7:15, lezen we samen uit de Bijbel. Psalm 119 kun je er vast bij pakken. Dat gaan we niet helemaal redden, maar een heel aantal versen gaan we lezen.

0: Ik voor je Psalm 119, vers 145 tot 176 uit de Basisbijbel. Ik roep tot u, Heer, met heel mijn hart. Antwoord mij alstublieft. Ik zal me aan uw leefregels houden. Ik roep u om hulp. Red mij, dan zal ik doen wat u van mij vraagt. Nog voordat de dag begint, roep ik u om hulp. Want uw woorden geven mij hoop. 'S Nachts lig ik wakker, dan denk ik over uw woorden na. Luister naar me, omdat u van me houdt. Heer, geef mij leven, omdat u rechtvaardig bent. De schurken zijn al vlak bij me. Ze houden zich niet aan uw wet. Maar u bent dichtbij me, Heer. Al uw wetten zijn juist en goed. Ik heb altijd geweten dat uw wetten eeuwig zijn. Zie toch hoe erg ik er aan toe ben. Red me alstublieft, want ik vergeet uw wet niet. Kom als rechter voor mij op en red me. Geef mij leven zoals u het heeft beloofd. Het loopt slecht af met de mensen die u niet gehoorzamen. Ze worden niet gered, omdat ze zich niet aan uw leefregels willen houden. U bent zo goed, Heer. Geef mij leven zoals u het heeft beloofd. Ontelbare mensen willen me doden, maar ik word niet ongehoorzaam aan uw wet. Ik heb mensen gezien die slechte dingen doen. Ik ben er verdrietig over dat zij uw wetten niet gehoorzamen. Kijk toch hoeveel ik van uw wetten houd. Heer, geef mij leven, omdat u van me houdt. Uw wetten zijn juist en goed. Ze zijn rechtvaardig en zullen voor eeuwen gelden. Koningen vervolgden mij zonder dat ik hun iets had gedaan, maar ik bleef diep ontzag voor uw woord houden. Ik ben zo blij met uw woord, zo blij alsof ik een schat heb gevonden. Ik walg van leugens, ik haat ze, maar ik houd van uw wet. 7 keer per dag prijs ik u voor uw rechtvaardige wetten. De mensen die van uw wet houden, hebben vrede. Hun kan niets gebeuren. Ik wacht erop tot u me redt, Heer, en ik leef zoals u het wil. Ik houd me aan uw leefregels. Ik houd daar heel veel van. Ik doe wat u van me vraagt, want u ziet alles wat ik doe. Hoor mijn geroep, Heer. Leer me wat ik moet doen, zoals u heeft beloofd. Luister alstublieft naar mij en red me, zoals u heeft beloofd. Ik zal u aldoor prijzen, want u zal mij leren om me aan uw leefregels te houden. Ik zal over uw woord zingen, want uw woorden zijn goed en juist. Kom mij helpen, want ik heb ervoor gekozen om uw wetten te gehoorzamen. Ik verlang er zo naar dat u mij redt, Heer. Ik houd van uw wet. Laat mij leven, zodat ik u kan prijzen. Laat uw wetten mij helpen om goed te leven. Ik was afgedwaald als een schaap. Zoek mij nu alstublieft, want uw wetten vergeet ik niet.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Michael W. Smith en Great Is Thy Faithfulness. Terwijl Eline zich nog wakker meldt. John in Arnhem, regenachtig. Ja, maar het goede weer komt eraan, John. Ali, goedemorgen zeg ik ook speciaal tegen jou. Wat een mooie club mensen zijn we toch bij elkaar.

0: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: soep.
1: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
2: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
10: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
10: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
14: Gardenonline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. Gardenonline.nl.
15: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. De nummer 1 in kantoormeubelen.
16: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
17: Klopt, minstens 2 dagen per week.
16: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
16: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
16: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
18: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 7 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Vorig jaar heeft een record aantal mensen wereldwijd de doodstraf gekregen. Volgens Amnesty waren het ruim 2700. Vooral in Iran werden meer mensen geëxecuteerd. 2 keer zoveel als in 2024. Ook landen als Noord-Korea en Saoedi-Arabië gebruiken de doodstraf om angst te zaaien en tegenstanders de mond te snoeren, zegt Amnesty. Een groep zorgorganisaties komt met een campagne die wijst op de risico's van infectieziekten. Doordat we ons minder vaak laten vaccineren en verder reizen, hebben bacteriën en virussen meer kans. Bescherm daarom jezelf en anderen, is de boodschap. Elk jaar belanden 200.000 mensen in het ziekenhuis door infectieziekten. In Wormerveer, boven Zaandam, is vannacht een woonboot in brand gevlogen. 2 mensen zijn gewond en eentje is er slecht aan toe. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Brandweer heeft het vuur inmiddels geblust. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. En tussen de buien door schijnt de zon. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Grootnieuws Radio Verkeer.
0: ANWB.
1: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Veel bijzonderheden zijn er nog niet. De dagelijkse files veroorzaken 5 tot 10 minuten extra reistijd. De twee langste files staan op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en knooppunt Empel, 6 kilometer. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Rabenstein, 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 tot 15 minuten.
22: Goedemorgen, Hemelvaart ligt net achter ons en het Pinksterweekend is aanstaande. Nou weet ik dat er op opwekking al heel veel mensen zijn die alles voorbereiden. Druk bezig om te zorgen dat het daar vanaf vrijdagavond los kan gaan. Misschien ben jij een van die mensen die nu al luistert vanaf een druilerig grasveld. Gaat allemaal beter worden, maar toch, misschien zet je wel stoelen klaar in de grote tent. Bekommer je je om de wc-hokjes of doe je heel wat anders? Ben jij op dit moment al op het terrein in Biddinghuizen? Neem ons even mee, meld je via een appje aan de studio. Ik spreek je heel graag zo meteen.
23: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
25: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
26: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
27: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
26: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven. Van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
28: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
29: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
30: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
31: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
30: Het allround BOVAG-autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
32: Gek op lage prijzen?

0: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
2: I can breathe safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
1: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
3: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf 35 euro ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
1: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
4: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder, bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws.
4: De nieuwe morgen.
5: Met Annemarie Biljart.
4: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Elevation Worship, dat is dit. Elevation Rhythm komt op de EO Jongerendag. Dat klinkt ongeveer zo. Oh ja, oké. Niet verkeerd.
1: Goodbye yesterday.
0: Ja, mooi. Dus natuurlijk wel voor de wat jongere generatie. Of degene die zich jong van hart voelen natuurlijk, waaronder ondergetekende. Goedemorgen. Voor mij was het Hemelvaartsweekend een bon weekend, à Paris. En dat was fijn, een paar uurtjes met de trein en je bent er in een compleet andere wereld vol straatjes waarin ik vrijwillig verdwaalde. En monumenten die ik ongegeneerd kon afstrepen van mijn lijstje. Zo, ook weer gezien. Is gelukt, het meest althans. Ik ga zeker nog een keertje terug. Nu terug in de reuring voorafgaand aan het Pinksterweekend. Kampeerspullen verzamelen, wie rijdt er allemaal wanneer met wie mee? Hoe doen we dat met eten? Kan die gang nog voller met dingen waarvan je denkt dat het heel handig is dat ze alvast klaar liggen? Je kunt er de hele week nog over struikelen. Natuurlijk nemen wij bij Groot Nieuws Radio je mee in de voorbereidingen. Het allerbelangrijkste is dat zowel als je zelf naar opwekking gaat, als wanneer je onderweg bent aankomend weekend, of gewoon het allemaal vanuit huis volgt, Groot Nieuws Radio is er het hele weekend. En ik weet dat er op dit moment al heel wat mensen op het terrein zijn om te zorgen dat het allemaal piekfijn in orde is daar. Onze dank is groot. En je weet het, vanaf vrijdagmiddag ontzettend welkom in de tent van Groot Nieuws Radio. Niet te missen op het hoofdterrein. En ik kreeg net een fotootje van Hans. Die tent, die staat al helemaal klaar.
2: De dagtekst.
0: Zometeen even meer over horen. De dagtekst uit Ezechiël. Als het eerst gaat over een levend hart krijgen in plaats van een hart van steen. En dan staat er vervolgens in Ezechiël 36, vers 27. Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven. Ezechiël 36, vers 27, is de dagtekst van vandaag. Het is nu nog maandag. Adem in, adem uit.

0: met ons.
1: Schrijvers voor gerechtigheid, dan bent u met ons. Hans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dat ligt hij er mooi bij, hè? Jongen, jongen. Ja. Op het hoofdterrein.
2: Recht tegenover de samenkomst. En ja, niet. Daar kijken daar mooi op.
1: Te missen, man. Hey, nee. Vanaf wanneer ben jij al op opwekking? Het is toch nog niet begonnen, hè? Even voor de goede orde.
2: Voor jullie nog niet, voor ons al wel.
1: Oké, nee. Ja, precies, ja.
2: Maar wij mogen ook genieten, hè.
1: Ja, dat is wel zo, hè. Zeg, jij spotte de tent van Groot Nieuws Radio, die dus al helemaal klaar is. Althans, de buitenkant.
2: Ja, dit jaar wel. Andere jaren is dat heel laat. Dus vandaar dat ik nu even klaar ben. Ja, hij staat er al.
1: Nee joh, dat kan niet meer misgaan. Ik bedoel, nee, fantastisch. Nee. Heel veel mensen zijn al op opwekking. En jij zegt terecht, ja, voor ons, die mensen die nu al bezig zijn om alles voor te bereiden, is het al een beetje begonnen. Ja. Want wat jij doet, dat heeft een naam. Praktisch ondersteuner.
2: Klopt.
1: Ben je dan heel erg druk de hele dag met wat voor dingen?
2: We zijn de hele dag eens gevuld. En het is eigenlijk allemaal oplossingsgericht van, oh, hier ontstaat wat. Hoe gaan we het oplossen en bedenk wat.
1: Oké.
2: Dat is het mooiste.
1: Ja, precies. En is dat iets waar jij je helemaal senang bij voelt?
2: Ja, dat is waar onze kracht eigenlijk ligt. Ah. Ik kom uit de bouw vandaan, dus overal hebben we wel eens een idee van.
1: Oh, heerlijk.
2: Ik heb een autootje bij gereedschap mee, dus...
1: Ja, precies.
2: Problemen zijn er niet, we moeten het alleen oplossen.
1: Nou, en wat voor uitdagingen heb je al opgelost?
2: Ze leggen een vloer neer in een tent. En dan als daar dan die ledschermen opgezet worden met stevige voeten, fundering.
1: Ja.
2: Ja, en die kinderen beginnen te springen in die tent. Ja, dan gaat die vloer heen en weer. Dus wij moeten die vloer dan stabiel maken. Nou, schroeven een paar planken eruit.
1: Hey, jij bent niet gek te krijgen, Hans. Dat hoor ik al wel. Dat komt niet goed. Hé, hey, mooi man. Zeg, ik verheug mij enorm op aankomend weekend om meerdere redenen. Maar ik ben ook eerlijk gezegd wel heel blij dat het weer een beetje beter wordt. Want hoe is het bij jou op het grasveld op dit moment?
2: Het gras is nat, maar het is droog.
1: Oké.
2: Maar het heeft net geregend. Vanaf.
1: Ja, okay, ja. En is het een beetje te doen in de caravan?
2: Ja, zeker. Kachelt ie mee.
1: Nou, lekker man. Helemaal goed. Hey Hans, dank dat jij even een fotootje van onze studio hebt. Dank dat jij geen problemen ziet, maar alleen maar uitdagingen met oplossingen. Een praktische man, dat ben je met al die andere vrijwilligers op opwekking. En kom even langs hè, van het weekend. Lijkt me leuk om even een bakje koffie te drinken.
2: Zal ik zeker doen.
1: Dankjewel, Hans.
2: Oké, tot de volgende keer.
1: Tot volgend weekend. Hoi, hoi.
2: Doei.

bezig met haar All Joy Tour. En dat is één grote vreugde natuurlijk. Terwijl Hans laat weten dat hij van schrik te vroeg is voor het ontbijt op opwekking. Nee, opwekking is nog niet begonnen, maar voor al die duizenden vrijwilligers weer. En ja, dank daarvoor nogmaals.

Beleef het Pinksterweekend samen met Grootnieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de...

0: Om 16, ik val niet uit zijn hand. En dat is een geruststelling. Goedemorgen, het is 7:30 geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De politie slaat alarm over valse advertenties op Facebook en Instagram. Mensen worden gelokt met aanbiedingen met hoge korting. Maar als het geld is overgemaakt, krijg je helemaal niks, meldt de NOS. Over je salaris praten met collega's is nog steeds taboe, schrijft de Telegraaf, naar aanleiding van nieuwe regels over loontransparantie. Door die regels moet je bij werkgevers na kunnen gaan wat collega's die hetzelfde werk doen, verdienen. Het aantal doodstraffen in de wereld was in tientallen jaren niet zo hoog als vorig jaar, meldt Amnesty. Vooral landen als Iran en Noord-Korea executeren mensen om de bevolking angst aan te jagen en politieke tegenstanders uit te schakelen.
2: Groot nieuws update.
0: Terwijl de Indiaanse premier Modi dit weekend in Nederland met minister-president Jette sprak over handel, water en technologie, rouwen christenen in zijn land om 3 vermoorde baptistenvoorgangers. Ze werden vorige week doodgeschoten op de terugweg van een vredesconferentie. Het wordt voor christenen in India steeds moeilijker, schrijft het ND. In Washington D.C. was gisteren een grote christelijke viering, Rededicate 250, ter voorbereiding op het 250-jarig bestaan van Amerika, 4 juli aanstaande. De bijeenkomst was een idee van president Trump, veel muziek en sprekers op het podium, onder meer de kleindochter van Billy Graham, Sissy Graham, die zei: onze kracht zit niet in ons leger, onze economie.
3: The true source of our strength is found when we humble ourselves before God. The question is not whether God will be faithful to America. He has. The question is, will we be faithful to him?
0: Ja, niet is hij trouw, maar zijn wij trouw aan hem. Vandaar ook het event Rededicate opnieuw toewijden. Critici zeggen dat Trump het geloof op deze manier opnieuw inzet voor eigen gewin en noemde de bijeenkomst hypocriet. De kerk als activistisch belegger strijdt steeds vaker voor mens en klimaat, kopt het Financiële Dagblad. Volgens de krant hebben kerken wereldwijd zo'n 260 miljard dollar onder beheer. Dat valt in het niet bij de duizenden miljarden dollars van grote vermogensbeheerders en banken. Maar ze willen als beleggers invloed door het gesprek aan te gaan met bedrijven. En hij wordt bewonderd en verguisd. Tom de Nooier, leider van het Christelijk Verbond Oldebroek, won met zijn felle verzet tegen een grootschalig asielzoekerscentrum de verkiezingen. Een uitgebreide analyse staat in het RD, in de kop een uitspraak van hemzelf. Want wat drijft Tom de Nooier? Ik hoop van harte dat het asielbeleid vastloopt, zegt hij. Het Groot Nieuwsradar, weerbericht van Buienradar. Er vallen buien vandaag. Het wordt af en toe ook wel droog. Temperatuur tussen de 14 en 17 graden. Verkeersinformatie is er, krijg je van de ANWB.
4: De ochtendspits komt verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken 8 kilometer met een kwartier vertraging. A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel en Meteren 8 kilometer. Ook daar is het oponthoud een kwartier. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 11 kilometer. Met daar 10 minuten extra reistijd.
5: Annemarie Biljart.
0: Ja, vooruitkijken naar aankomend Pinksterweekend. Wat een feestje was het ook afgelopen weekend. Martijn die appt: het Strandheemfestival ben ik geweest. Dat is echt energiek. Ja, Martijn.
2: De nieuwe morgen.

0: Blessing Offer en Lift Me Up. De man die gisteren ook nog op het podium stond bij dat grote evenement in Amerika, Rededicate 250. Ter voorbereiding op het 250-jarig bestaan van Amerika. Maakt even gebruik van de gelegenheid om iemand te bedanken.
1: I always tell people that I get to do what I do because the gentleman back there named Chris Tomlin took an interest in me. Can we give him a hand, please? So in honor of Chris and because I love this song, we're gonna do a little of this.
0: Amazing. Ja, Chris Tomlin, die Blessing Offer inderdaad ooit ontdekte, of in ieder geval het setje gaf de goede richting in, en maakt dat we nu kunnen genieten van zijn muziek. Rededicate 250. Er is ook veel kritiek op het evenement, vertelde ik je eerder vanochtend al, omdat het geloof gebruikt zou worden voor politiek gewin. Nou ja, daarover verschillende meningen in ieder geval. Zometeen krijg je de overdenking van Nadine de Vos. Rabbi en meester is het thema. Na muziek van Roof van Manen en Kees Kraaienoord.

0: blijft een waanzinnig goed nummer. Ralf van Manen en Kees Krijenoord. Wie gelooft? Overdenkingen in de nieuwe morgen. Soms zet je je klok erop gelijk rond 8:15 en 8:45. Vertrouwde stemmen in de ochtend op maandag Nadine de Vos. Rabbi en meester, daar gaat haar overdenking over.
1: Een van mijn favoriete bijbelteksten staat in Johannes 8, vers 32. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Jezus is in dit bijbelgedeelte in gesprek met een groep schriftgeleerden. Mensen die echt vanuit liefde Gods woord tot op de punt en komma bestudeerden. Ze waren altijd op zoek naar waarheid en wat klopte en hoe de schrift bedoeld was. Maar Jezus confronteert hen hier en zegt: jullie hebben de waarheid gezocht en proberen vast te leggen in regels en religie, wetten en gewoonten. Maar daar ligt de weg naar het leven niet. Ben je op zoek naar vrijheid? Ken dan de waarheid. Jezus zegt: de waarheid zal u bevrijden. Dat Jezus hier benoemt dat er bevrijding nodig is, betekent dat de mensen tegen wie hij spreekt op dit moment dus niet vrij zijn. Ze zitten vast. Verderop in het gesprek geeft hij daar verder woorden aan. Hij zegt in Johannes 8, vers 44 dat de mensen kinderen van de leugen zijn geworden. Dat ze zijn gaan luisteren naar de vader van de leugen, de duivel, in plaats van naar de vader van de waarheid. Jezus zegt: u zit vast aan leugens die u bent gaan geloven. U bent er slaaf van geworden. En ik kom om u daarvan vrij te zetten. Hoe komt Jezus dan? Hij komt niet met wapens. Hij komt ook niet met een nieuwe set aan wetten. En ergens ook opmerkelijk, Jezus komt ook niet te paard als koning met alle hemelse heerlijkheid. Hij komt niet met een enorm leger als heerser. Hij komt niet met zwaard of geweld. Nee, Jezus kwam niet als krijger met de wapens van deze wereld. Jezus komt als rabbi, als meester, als leraar. En als je erover nadenkt, dan snap je het. Natuurlijk. Want wat doen leraren? Leraren leren ons dingen. Ze dragen kennis over. Ze leren hoe de zaken werken. Jezus wist dat zijn strijd niet was tegen mensen, wetten of gewoonten. Nee, zijn strijd was tegen de leugens, de onwaarheden die mensen zijn gaan geloven en uitleven. En daarom loopt hij als rabbi over de aarde en vertelt verhalen. Hij deelt wijsheid, hij geeft les. Hij komt om te bevrijden met waarheid van binnenuit. Omdat hij ziet wat ons ten diepste gevangen houdt. Hij ziet dat de leugens ons kapot maken. Hij ziet dat dat ons op een dwaalspoor zet. En het is daarom dat hij zegt: de waarheid zet vrij. De liefde die wint. En toen ik erover nadacht, dacht ik: ja, daarom heeft ten diepste ook geen zin om Al-Qaeda te bombarderen. Want het is niet de mens waar we tegen strijden. Het is de ideologie, dat wat zij zijn gaan geloven, waar onze strijd tegen is. En het heeft geen zin om te vechten tegen die jou haten. Want het is wat tussen hun oren leeft, wat daar een leugen is, wat waarheid nodig heeft. Jezus kwam als rabbi, als meester, als leraar. Om ons de juiste dingen te leren die leiden tot het leven. Om ons die lessen mee te geven die ons ten eerste van binnen veranderen, waardoor we in het leven van volheid kunnen wandelen. En dat deed hij in alle nederigheid, met geduld, aandacht en liefde. Laten wij vandaag in zijn voetstappen gaan. Blijven in zijn waarheid. Want we hebben het nodig om te zitten aan de voeten van de beste leraar. Juist in deze wereld vol onzin en onwaarheden. Om te luisteren naar hem die ons denken vernieuwt, ons binnenste hield en ons daarmee tot een leven in volheid leidt.

0: komend weekend tijdens opwekking. Mooi dat jullie dat even laten weten via de app. Brian en Jen Johnson hoorde je voor The One. Na de overdenking van Nadine de Vos, die je natuurlijk ook het volgende uur de Nieuwe Morgen weer hoort.
1: En verder vandaag.
0: In Brandstof met Lucas is influencer Noor van der Weijden te gast. Hij heeft heel veel volgers op Instagram en TikTok. Deelt daar over haar leven en vooral ook over haar geloof. Dat wordt een mooi gesprek straks tussen 10 en 12. Collega Hans ontvangt in Backstage Christophe. Afgelopen maand presenteerde Christophe Brusset zijn tweede EP, Way Up in the Tree. The Tree, inderdaad. Vorig jaar is You Are Enough al verschenen. Vandaag is Christophe in de studio voor een nadere kennismaking. En je hoort daar dus van tussen 2 en 4 in Backstage.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
5: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
4: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
5: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Bezoek op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
7: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
7: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
11: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
12: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Hey, ik kan niet werken vandaag.
15: Hoezo?
14: Sorry, het is WK.
16: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
17: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
18: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
19: Gek op lage prijzen? De prijs

0: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
1: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een duizendpoot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
2: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een waarschuwing van de politie. Pas op voor advertenties op Facebook en Instagram. Die zijn vaak te mooi om waar te zijn. Mensen worden gelokt met hoge kortingen, maar als je geld hebt overgemaakt, blijft het stil, meldt de NOS. In bijna een jaar tijd heeft de politie ruim 500 van dergelijke criminele webwinkels ontdekt. We vinden het nog steeds lastig om met collega's over het salaris te praten, meldt de Telegraaf. Ondanks nieuwe regels voor loontransparantie houden we wat we verdienen liever privé. Door nieuwe regels die er komen, zou je bij je baas moeten kunnen nagaan wat een collega die hetzelfde werk doet, krijgt. Het moet ongewenste loonkloven blootleggen. Het aantal doodstraffen in de wereld was vorig jaar het hoogste sinds het wordt bijgehouden, meldt Amnesty. Het waren er ruim 2700 en vooral landen als Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië zijn verantwoordelijk voor die cijfers. Mensen worden daar geëxecuteerd om angst te zaaien en andersdenkenden het zwijgen op te leggen. En nu het weer van Weer Online. In de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. En tussen de buien door schijnt de zon. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB. De ochtendspits verloopt tot dusver niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A4 naar Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet 7 kilometer met een kwartier op onthoud. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Hardingswald-Giessendam 7 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht. 5 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
8: Goedemorgen, toeleven naar Pinksteren. Dat ga je deze week helemaal meebeleven. Ja, richting de conferentie van Opwekking. Maar er is aankomend weekend nog veel meer te doen. Hoor je zometeen meer over in de Nieuwe Morgen en muziek van... You move, I'll move, I will follow you. Ja, precies, Chris Tomlin.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
11: Milner.
10: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
14: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist, die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede of kijk op kachelhuis.nl.
15: Oh. Goedemorgen allemaal!
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
18: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
19: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
20: Klopt, minstens 2 dagen per week.
19: En jij?
20: Ik meestal maar 1 keer per maand.
19: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
20: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
19: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
21: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
22: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
23: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
24: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.

0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Grootnieuws. De Nieuwe Morgen.
5: Met Annemarie Biljart.
4: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: ene lange weekend is nog maar net achter de rug. En het volgende staat alweer voor de deur. Goedemorgen. Na muziek van Chris Tomlin, die gisteren bij een grote nationale viering was in de Verenigde Staten, Washington DC, Rededicate 250. Een grote bijeenkomst waarmee het land zich opnieuw aan God toewijdt. Ter voorbereiding van het 250-jarig bestaan van Amerika, 4 juli aanstaande. Een idee van president Trump was er ook bij. Chris Tomlin was er ook, was een van de vele christelijke artiesten. En het nummer Good Good Father van hem bijvoorbeeld kwam ook in Getuigenis en hele andere versies voorbij. Critici zeggen dat Trump het geloof door dit evenement opnieuw inzet voor eigen gewin, noemen het hypocriet. De initiatiefnemers zeggen: God was erbij toen ons land werd opgericht, zal ook nu over ons waken. We moeten ons opnieuw toewijden, we hebben hem nodig, klonk het. Nou, als we de politiek even laten voor wat het is, dat we God nodig hebben, daar kunnen we elkaar in ieder geval wel in vinden, denk ik zo. Dan eensgezind Pinkster vieren, dat is ook heel verbindend. Maar als jij nou denkt dat het automatisch over opwekking gaat, nou, dat klopt niet helemaal of helemaal niet, want er is nog veel meer te beleven aankomend weekend. Zoals het Amazing Grace Festival. Ik neem je er zo meteen al even mee naartoe.
1: De dagtekst
0: uit Ezechiël. Als het eerst gaat over een levend hart krijgen in plaats van een hart van steen. En dan vervolgens in Ezechiël 36, vers 27. Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven. Ezechiël 36, vers 27 is de dagtekst van vandaag.

0: veilig in mijn armen van Maaike van Putten en Anne Michel, die volgende maand optreedt met dat waanzinnige koor Harmony of Grace. Een mooie concerttoertje met band, blazers en strijkers. Dus een dikke aanrader wat mij betreft. Het is 7:15. Deze week gaat veel aandacht naar de Pinksterconferentie Opwekking. Dat is niet gek natuurlijk. Duizenden christenen komen naar Binnenhuizen. Als Groot Nieuwsradio staan we daar ook. Maar er is veel meer te beleven dit weekend. En daar wil ik even bij stilstaan. Zo kan je bijvoorbeeld ook je tentje opzetten in Onstwedde in Groningen voor het Amazing Grace Festival. Een mooi programma. Onder meer New World Sun, Jolien Damsna en Mosaic Worship komen voorbij. En dit jaar is een bijzondere editie. Het familiefestival viert namelijk het eerste lustrum. Rob van der Struik, hoofdorganisator van Amazing Grace. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eerst maar even de meest prangende vraag. Een festival organiseren tijdens opwekking. Hoe spannend is dat?
1: Ik denk dat spannend niet het juiste woord is. Het is ieder jaar weer een uitdaging om een festival te organiseren. En we hebben ons eigenlijk nooit willen meten aan het grote gebeuren in Binnenhuizen. Het is ook een heel ander kaliber festival, zeg maar.
0: Ja, want het is een familiefestival. Maak je daarmee onderscheid? Of ook op andere manier?
1: Ik denk dat in Binnenhuizen zijn ook genoeg families, denk ik, die daar heen trekken.
0: Denk het ook.
1: Dat denk ik wel. Dus, maar wij hebben meer ingezet destijds 5 jaar geleden op het kleinschalige van het verhaal. Ik kan mij voorstellen, ik ben zelf ook wel vaker naar Binnenhuizen geweest, naar de grote opwekking. En wat mij dan zelf opvalt, het is erg massaal, het is erg groot. En dat is natuurlijk, op zich is dat natuurlijk een verschrikkelijk fijn gevoel om met zoveel christenen bij elkaar te komen. Dat is geweldig. Alleen, ik hoorde dus ook wel in mijn omgeving van mensen die dat allemaal te vinden. Allemaal te groot. Mm. En die vinden dat spannend. En toen hebben wij dus ook gezegd van, ja, een kleinschalig festival waar het gewoon bijna het ons kent ons. Nu is dat inmiddels ook al niet meer zo, maar toch een beetje meer het kleinschalige.
0: Ja, ja, ik vind het mooi. Het ons kent ons in Onstwedde. Dus het komt allemaal heel mooi samen. Neem mij eens even mee naar Amazing Grace in een paar woorden. Ik sta daar, ik zit daar voor mijn tentje. Wat zie ik, wat hoor ik, wat ruik ik misschien wel?
1: Nou, de omgeving is natuurlijk. We zitten midden in het land. Waar natuurlijk ook. Het is mooi ontbost. Het is een vakantiepark waar we op zitten. Daar is het eigenlijk ook een beetje geboren, dat hele gebeuren van het festival. En je ruikt de koeien en je ruikt het graan van een stukje verderop. Je hoort de koeien ook. Je hoort de vogels. 'S Ochtends wakker worden met vogelgeluiden. En daarna komt het op gang. Dan zie je gewoon alle mensen langzaam wakker worden. Dan beginnen we met een ontbijtbuffet. En zo krijg je dan een heel erg enerverende dag waarin gewoon heel veel gebeurt.
0: Ja, ja, een mooi programma. Allemaal te zien op de website. Wat staat er dit jaar op het programma waarvan jij zegt, nou, daar kijk ik toch wel in het bijzonder naar uit?
1: Ik ben zelf bijzonder fan van New World Sun.
0: Ja.
1: New World Sun heb ik ooit eens mogen ontmoeten op het Flevo Festival. Ik was direct verkocht aan die band. Ik vind het gewoon echt. Hoe ze het brengen, de manier waarop ze het brengen. Maar ook de boodschap die ze brengen in het jasje wat ze hebben van funk. Dat vind ik zelf heel erg geweldig.
0: Ja.
1: Dus ik nodig ze ook ieder jaar uit. Niet op het festival, maar ook op andere plekken. Daar kijk ik zelf wel heel erg naar uit.
0: Ja, leuk man. Maar ook dat je ze weet te krijgen. Hè? Dat mag ook wel even genoemd worden. Dat is best bijzonder.
1: Het gaat wel een beetje via. De boeker, de landelijke boeker, die belt mij ieder jaar. Die zegt van, nou, ze komen dan en dan naar Nederland. Heb je een plek voor ze? Ja, zeker. Ik heb altijd een plek voor ze.
0: Ja, man. Superleuk. En je zegt, ja, Amazing Grace, het ons kent ons. Al is dat tegenwoordig ook al niet meer zo. Want hoeveel mensen verwachten jullie aankomend weekend?
1: Per dag zal dat ongeveer richting de 1000 gaan inmiddels.
0: Ja. Ja, nou ja, vergeleken met het overvolle opwekking is het natuurlijk gewoon echt wel ons kent ons. Het is een mooi programma en het wordt een mooi festival. Ook daar in Groningen in Onstwedde. Er zijn nog kaartjes te krijgen. Het Amazing Grace Festival. Ik zie jou al helemaal zitten voor je tent, Rob. Dank je wel. Ik wens je een heel mooi weekend toe.
1: Dank je wel. En dank dat ik even in de uitzending mocht.
0: Zeker.

0: gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: van Need to Breathe en Maverick City Music. Daarvoor hoorde je Philippa Hanna, You're Still God. Ze komt eind deze maand, sterker nog eind deze week, met haar nieuwe album samen met Israel Houghton. Magnificent is de titel. Philippa Hanna, die daarom deze periode meerdere interviews geeft. Ik heb gisteravond eentje gelezen. Dat is toch wel heel wat door haar turbulente leven in een zeer muzikale familie. Haar broer betrokken bij Jamiroquai. Dat is even een leuk feitje dat ik zomaar even op de radio kan vertellen. Maar ze heeft een heel turbulent leven gehad. En daar deelt ze ook heel eerlijk over. Onder meer dat ze last heeft van dwanggedachten en dwanghandelingen. Bijvoorbeeld obsessief googelen naar informatie over gezondheid. Een hyperfocus heeft ze daarop. En toch zegt Philippa Hanna, niet christelijk opgevoed, maar eigenlijk is het woord van God iets geweldigs om je op te focussen. Het bevestigt ons voortdurend in onze identiteit, ons doel en onze waarden. Zonder het woord van God zou ik in een hele donkere periode zitten. Zegt Philippa Hanna, die daarmee niet zegt dat alle ellende er niet is, maar wel dat dit ook zo ontzettend waar is. Het is bijna 8:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram, waarin met hoge kortingen wordt geschermd. Die zijn te mooi om waar te zijn en je bent vaak je geld kwijt, meldt de NOS. Het aantal gewapende misdrijven waarbij jongeren betrokken zijn is in jaren niet zo hoog geweest, heeft RTL uitgezocht. Vorige week werd al duidelijk dat de politie een record aantal wapens bij minderjarigen in beslag heeft genomen. In Oekraïne zijn vannacht meer dan 20 mensen gewond geraakt door Russische aanvallen met drones en raketten. Die kwamen onder meer neer in Odessa en Dnipro, waar onder meer huizen en scholen werden getroffen.
2: Groot nieuws update.
0: Terwijl de Indiaanse premier Modi dit weekend in Nederland met minister-president Jette sprak over handel, water en technologie, rouwen christenen in zijn land om 3 vermoorde baptistenvoorgangers. Ze werden vorige week doodgeschoten op de terugweg van een vredesconferentie. Het wordt voor christenen in India steeds moeilijker, schrijft het ND. De kerk in Kampen, waar al 1,5 jaar een uitgeprocedeerd gezin uit Oezbekistan wordt opgevangen, heeft de Overhoopprijs gewonnen. De jury heeft grote bewondering voor het kerkasiel, omdat het laat zien dat een kleine geloofsgemeenschap een hoopvolle beweging in gang kan zetten. Positieve ontregeling heet dat. Iets overhoop halen. De uitreiking is aanstaande vrijdag. Hij wordt bewonderd en verguisd. Tom de Nooier, leider van het Christelijk Verbond Oldebroek, won met zijn felle verzet tegen een grootschalig asielzoekerscentrum de verkiezingen. Een uitgebreide analyse staat in het Reformatorisch Dagblad. In de kop een uitspraak van hemzelf. Want wat drijft Tom de Nooier? Ik hoop van harte dat het asielbeleid vastloopt. Aldus Tom de Nooier. En Herman Niesink is politiemedewerker, theoloog en dyslectisch en kreeg als een van de eerste een dyslexievriendelijke Bijbel. Mensen gaan hier veel aan hebben, zegt hij in Trouw. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap bracht die pas uit. Je hoorde er bij ons over in Brandstof. Niesink is er blij mee, want als geen ander weet hij hoeveel het scheelt als je een tekst in grote letters kunt lezen met meer witregels en in een rustige opmaak. Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Er vallen enkele buien, lokaal met onweer. Het wordt ongeveer 15 graden. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
3: Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste files staan nog in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Knoopend Deil en Knoopend Everdingen 10 kilometer met een 30 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en Leidschendam 10 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Door een kapotte auto is daar 1 rijstrook dicht. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A29 is een ongeluk gebeurd van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht 10 kilometer file met daar wel 1 uur vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht.
0: Biljart. Ja, Pinksterfeest Veenklooster is er ook nog aankomend weekend. Pinksterfeest 316 in Friesland, opwekking. Maar hoe bereid je nou praktisch voor op zo'n festival? Ga je zo over horen.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het Christelijke Radio.

0: Worship. Zondagavond bij het Amazing Grace Festival in Onstwedde. Ja, dan is Pinksteren en het festivalseizoen extra officieel geopend. Excuus. Goed, het is een beetje een gekke week, Martin. Goedemorgen.
1: Zeker, ja, goedemorgen.
0: De inpak, stress voor opwekkingen en andere festivals is begonnen.
1: Ja, en daarmee natuurlijk ook het grote nadenken over de vraag: wat moet ik eigenlijk allemaal meenemen? Meestal bij mij is dat last minute, maar nu moest ik iets meer voorbereiden. Nog gauw een tentje bestellen, aan de buren vragen of ze nog een slaapmatje hebben. Nou, tot de conclusie komen dat je hele tuinset meenemen toch echt te veel van het goede is. En ik dacht, als een stukje service naar de mensen toe, helpen we je natuurlijk graag even met een paklijst. Niet je slaapzak en tandenborstels. Je bent autowijs genoeg om dat intussen zelf te bedenken. Nee, dit is de officiële top 5 spullen om mee te nemen naar opwekking komend weekend.
2: Nummer 5.
1: Zonnebrand. Ja, ik heb even gekeken. Het dreigt zonnig en warm te gaan worden. En dat betekent smeren, smeren, smeren, mensen. Ja, dit was mijn meest strenge, doch liefdevolle, vaderlijke toon. Voorkom dat jij degene bent die aan iedereen moet vragen om een beetje crème. En pak dit als eerste in.
2: Nummer 4.
1: Je Bijbel. Ja, we komen samen om God te aanbidden, om naar preken te luisteren, aangespoord te worden. En zo'n Bijbel-app is natuurlijk leuk en aardig. Maar noem me oldschool. Ik zeg voor dit jaar, sleur je Bijbel lekker overal mee naartoe. Zonder afleiding duiken in wat God tegen je wil zeggen.
2: Nummer 3.
1: Dat boek wat je niet gaat lezen. Ja, je weet het zelf ook. Je neemt hem mee voor die momenten dat je even wil ontspannen. Maar jij en ik weten ook dat die momenten er helemaal niet zijn. Maar het is toch fijn om bij je te hebben. En doe er maar een ruime tas omheen. Want het is elk jaar weer hetzelfde liedje. Je gaat toch weer met meer boeken naar huis dan dat je kwam.
0: Ja, dit is zo herkenbaar.
2: Nummer 2.
1: Je gitaar. Je hoort erbij. Het mag weer. Stof hem af. Leg er eindelijk weer eens wat nieuwe snaren op. En nee, het maakt niet uit dat je maar 4 akkoorden kan. Met een capo kom je namelijk in opwekkingsbundel een heel end. Dit is jouw moment om muzikaal te shinen onder de level.
0: Ja, bij voorkeur niet om 4 uur.
1: Nee.
2: Nummer 1.
1: Een radio natuurlijk. Kijk, ik weet niet hoeveel geluidsoverlast op de kampeerplaats toegestaan is, maar ik zeg, gooi dat DHB Plus radiootje in de tas erbij. Want zelfs als je daar bent, wil je dit weekend niets missen van de uitzendingen. Verslaggevers maken terrein onveilig. Je hoort de beste muziek, de mooiste verhalen in dienst. Het wordt één groot feest. Ja, en als je er toch bent, vergeet niet even langs te komen bij ons. En dan zet Annemarie met alle liefde een handtekening op die radio.
0: Ja, absoluut. En Hans, een van die vele vrijwilligers die bezig is op het terrein in Binninghuizen om op dit moment de conferentieganger proof te maken. Die stuurde vanochtend in de app al een fotootje dat de studio van Groot Nieuws Radio tip-top in orde is. Aan de buitenkant althans. En nou gaat het niet alleen om de buitenkant. Maar het is ook mooi als je mooi van binnen bent. Het komt ook helemaal goed. We zijn erbij. Het hele weekend live vanaf opwekking.

0: meestal.
1: Take it all back. Het is bijna 8:15. De overdenking vertrouwd in de ochtend, 8:15 en 8:15. Op maandagochtend verzorgd door Nadine de Vos.
2: Mijn kinderen hadden laatst de Siri-functie ontdekt op de telefoon van papa. Voor degenen die niet weten wat de Siri-functie is: Siri is een virtuele assistent voor bijvoorbeeld mobiele telefoons. Je kunt aan Siri vragen stellen of Siri opdrachten uit laten voeren door tegen Siri te spreken. Dit gaat dan bijvoorbeeld als volgt: Hey Siri, wat wordt het weer vandaag? Waarop Siri een paar seconden nadenkt en je daarna luistert naar de samenvatting van het weerbericht voor deze dag. Je kunt je voorstellen dat er heel wat vragen werden gesteld aan Siri toen de kinderen deze functie hadden ontdekt. Hey Siri, wie is de grootste man op aarde? Hey Siri, wat moet je doen als je in je broek plast? Hey Siri, hoe ver staat de zon van de aarde? En ga zo maar door. We hebben enorm veel lol gehad. Maar mijn kinderen kwamen ook met de volgende conclusie. Mam, Siri weet echt alles. En daar lijkt het inderdaad wel verdraaid veel op. Je zegt hey Siri en je krijgt een antwoord. Siri zoekt het hele internet voor je af en dat is handig. Ook ik in het dagelijks leven maak vaak gebruik van internet om snel tot inzichten te komen. Tegelijkertijd droeg ik de uitspraak van mijn kinderen met mij mee. Siri weet alles. Ik weet natuurlijk en ik geloof dat dat helemaal niet zo is. Ja, Siri is wel lekker snel en ook effectief vanuit ons wereldse werkperspectief. In één druk op de knop heb je gevonden wat je zocht en ligt de wereld als het ware aan je voeten. En daar ligt denk ik precies het gevaar. Want de snelheid van onze informatiebehoefte wordt bevredigd door Siri. Terwijl in het leven met God het luisteren naar zijn stem vaak vraagt om te vertragen, om tijd en ruimte en stilte, om te zijn bij de rabbi. En de veelheid van informatie die non-stop beschikbaar is op het internet, die klinkt enorm hard en is overduidelijk. En lijkt daarmee zo in contrast te staan met de stilte van de fluistering waarin God ons wil ontmoeten, waarin de rabbi

tot ons spreekt. Hey Siri kan voor veel momenten heel handig zijn. Maar zo dacht ik in die week. Voor mezelf in ieder geval, Nadine, blijf altijd eerst zeggen: Hey Rabbi. Hey Rabbi in plaats van Hey Siri. Laten we ervoor waken bij Siri onze waarheid, richting en antwoorden te halen voor het leven. Laten we in eerste instantie blijven komen tot de Rabbi. En samen met Simon Petrus zeggen in Johannes 6: Heer, naar wie, naar wat zullen wij heen gaan? Want u alleen hebt woorden van eeuwig leven. En afgelopen week kreeg ik een mooi gesprek met een vriendin over deze gedachte. Het gebruik van Siri, het gebruik van internet. En zij deelde daar een paar mooie gedachten over met mij. Zij deelde hoe ze vaak voordat ze haar laptop open eerst Hey Rabbi bidt. Zij deelde over voordat ze onderweg gaat, voordat ze een meeting start, voordat ze voor de klas gaat staan, voordat ze aan een stuk voor haar werk begint. Ze eerst begint met Hey Rabbi, een gebed. En wat een mooi voorbeeld. Dat we voordat we de wereld starten, voordat we onze laptop openen, voordat we Siri vragen, eerst de Rabbi blijven vragen. Ook vragen om de prachtige uitvindingen van deze wereld goed te laten gebruiken. Maar steeds gewoon weer in de juiste volgorde. De Rabbi eerst. Een mooie gedachte, in ieder geval voor mezelf en mogelijk ook voor jou om mee te nemen vandaag. Wanneer je jouw laptop of mobiele telefoon er weer bijpakt. Is het nodig om wellicht eerst de Rabbi om een antwoord te vragen? Ik geloof dat je dan op nog mooiere dingen komt. Ik wens je een prachtige week toe.

0: van de opwekking bent, zal zeker een plek krijgen in de opwekking top 100. Of is het nu de opwekking top 200? Ja, min of meer wel. Er zijn zoveel mooie inzendingen gekomen dat we vanaf donderdag al van start gaan. Tim, goedemorgen.
1: Donderdag?
0: Ja, donderdag. Ja.
1: Zo.
0: Ja, dat is, het is gewoon zoveel goede opwekkingmuziek.
1: Ja, klopt. Ja, dat is geen enkel probleem om meerdere dagen te vullen.
0: Bonjour, trouwens.
1: Ja, bonjour.
0: Ik ben van het weekend in Parijs geweest.
1: Oh ja, tuurlijk. Oh, hoe was het?
0: Ja, het was heel mooi.
1: Ja?
0: We hebben alles gedaan dat toeristen doen.
1: Ja.
0: Notre-Dame, Sacré-Cœur, Champs-Élysées.
1: Zo.
0: Een fietstour door de stad. En die fietstour die werd geleid door een jonge vrouw. Die zei, ja, deze stad die heeft mij gewoon opgegeten. En zij is daar ooit gaan studeren en blijven hangen. En ze zei, je kunt altijd nog gaan studeren hier.
1: Oh, ja.
0: Is er misschien iemand... En toen heb ik mijn hand opgestoken.
1: Ja, je hebt studieplan.
2: De eerste blessing van de dag.
0: Ja, ik denk dat ik mijn roeping heb gemist. Maar, ja, ik zit nu hier, hè. Dus...
1: Ja. Nee, de allereerste blessing, dat wil je natuurlijk weten, die is voor Marina Buscher. En dat brengt ons in Doetinchem. Ook heel mooi, ook heel mooi. Kun je ook heel goed studeren trouwens. Vele basisscholen daar ook gevestigd. Nee. Maar de eerste blessing is voor Marina. Dus dan weet Marina dat alvast. Maar ja, blessing alert natuurlijk voor het hele land. En waar je ook maar luistert, ze komen eraan. En mocht je nou zeggen van, nou, ik heb nog een verzoek. Eentje die mee kan met de uitzending van vandaag. Dan moet je me dat even laten weten. Mag je dat even laten weten. Met een appje naar de studio. En dan kijken we of we dat vandaag nog kunnen meenemen.
0: Dat is mooi. De blessings die zijn er na 9 uur. Voor alle mensen die van het weekend in Parijs zijn geweest bijvoorbeeld. Ja. Dat was ook een hele blessing.
1: Ja, was het druk.

0: Excellent vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
4: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
5: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
8: Wij zijn Lume, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
12: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring videodeur.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
14: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
16: Hebbes.
15: Kijk op ben.nl.
17: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
18: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
20: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
21: Op vrijdag 12 juni live in Theater Castellum in Alphen aan de Rijn. Het laatste bandconcert van Ralph van Manen in 2026. Een avond die je niet wil missen. Tickets nu te koop op www.eventsforchrist.nl.
20: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,49. Lidl, je verdient het.
22: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je. Met plannen en plaatsen, zonder gedoe. Keukendesign.nl.
23: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
24: Grootnieuws Radio.
25: Het christelijke radiostation.
24: Het ANP-nieuws van 9 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
0: Trap niet in advertenties op Facebook en Instagram waarin je een hoge korting wordt beloofd, waarschuwt de politie bij de NOS. Ze zijn vaak nep en als je betaalt, ben je je geld kwijt, is de ervaring. In bijna een jaar tijd heeft de politie meer dan 500 nep-webwinkels ontdekt. Het merendeel adverteert op Facebook en Insta. Ondanks campagnes is het aantal gewapende misdrijven, waarbij jongeren betrokken zijn, in jaren niet zo hoog geweest, heeft RTL uitgezocht. Vorige week werd al duidelijk dat de politie een record aantal wapens bij minderjarigen in beslag heeft genomen. Volgens deskundigen lachen jongeren om campagnes waarin wordt gevraagd wapens in te leveren. Op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht mensen gewond geraakt door Russische aanvallen met drones en raketten. Die kwamen onder meer terecht in Odessa en Dnipro, waar huizen en scholen werden getroffen. Onder de zeker 20 gewonden zijn ook kinderen. Vorige week lag Oekraïne ook al onder zwaar Russisch vuur. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst nog overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maximaal ligt rond de 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat nog een wat langere file tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen. 10 kilometer met een half uur vertraging. Er zitten gaten in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. A4 richting Amsterdam tussen Delft en knooppunt Hoflied. 13 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. De A7 Heerenveen richting Groningen is helemaal dicht bij Groningen Europa Park door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
6: Dankjewel. Zometeen weer een gezonde dosis blessings. En een vraag aan jou is, ben je klaar voor ontvangst? En hoe zit je erbij voor morgen? Doe de check-in bij Blessings en deel jouw actuele luisterstatus. En dat kan gewoon met een appje naar de studio.
16: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
26: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten!
16: Ja, dus! Aldi.
27: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
28: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
29: Ah, chips.
28: Maak er een potje van.

0: te goed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag €150 cashback bij een SIM-only van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
9: Schuren, afplakken, lakken.
10: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
12: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
11: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
15: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
16: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
17: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
18: Groot
17: Blessings.
18: Met Tim Hendricks.
17: Het christelijke radiostation.

Hillsong United met Oceans aan de start van Blessings. En wie ook aan de start van Blessings staat, dat is Tineke. Die stuurt haar luisterstatus, zegt genoten van een prachtig strandheemfestival. Veel regen en kou, maar het voelde warm om samen met andere gelovigen God te aanbidden. En Jitske voegt daaraan toe, ik zou heel graag alle vrijwilligers van het strandheemfestival willen bedanken voor het goede verloop van het festival. Ondanks de regen waren zij tot zegen. Ja, dan de luisterstatus van Ton, die zegt weer lekker genieten van jullie mooie muziek. En daarna naar Laura, mijn dochter, die vandaag 12,5 jaar werkzaam is bij Gemiva, Gehandicaptenzorg Zuid-Holland. En zo mooi dat ze dat al zo lang doet. Gefeliciteerd Laura en tot zo, je vader Ton. Vanuit Vlissingen schakelt Joke in, die spullen aan het klaarzetten voor opwekking. Ik zie een gasfles, ik zie een paar kratten. Die zegt zo de auto inladen, woensdag de laatste boodschappen doen en donderdag op tijd weg. Dan Gert-Jan die zegt goedemorgen, ik check in vanuit Den Bosch, sta bij de RDW voor een nieuwe keuring. En geniet nog heerlijk na van een prachtig weekend. Alle dank aan hem en een mooi uurtje voor een ieder met de blessings die we alle nodig hebben. En zo is het wie je ook bent, waar je ook luistert en wat je status ook is. Dit zijn de blessings van vandaag maandag 18 mei in het jaar 2026. En de eerste blessing brengt ons in Doetinchem. Marina Buscher, goedemorgen. En een goedemorgen namens Miep Blij, de afzender van het volgende lied dat ik voor je mag draaien. Dit is Grote God, wij loven u. De Ben Lef, wat een heerlijk begin van de uitzending ook trouwens. En zegt Miep, Marina, dit is nog voor je verjaardag. Een muzikaal cadeautje voor je verjaardag van 11 mei. Van harte en blessings. En een lied om het te vieren. God te aanbidden. Lef, Grote God, wij loven u. Daar gaan we.

Lieve Mirjam, vandaag is het 25 jaar geleden dat wij ons jawoord aan elkaar gaven. We hebben over bergtoppen gewandeld en door dalen. God heeft ons laten zien dat Hij altijd in ons midden was en is. Ik ben Hem intens dankbaar dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft en twee prachtige zoons geschonken heeft. God is goed. Vandaag zijn we onderweg naar Frankrijk voor een heerlijk weekje samen uit. Ik kijk ernaar uit samen met jou hiervan te genieten. Deze blessing is voor jou. Liefs, Hugo.

Cici Winans op deze maandagmorgen. Op jouw zender Grootnieuws Radio. Blessings met het lied Goodness of God. Voor Mirjam van Hugo. Liefde op de radio, dat horen wij graag. Gefeliciteerd jongens. En ja, Corina, goedemorgen. Steven, leuk dat je weer inschakelt. Ad is er weer bij in de vrachtwagen. Morgen Daniel. En Els, mag ik jou feliciteren samen met Ralf... met jullie 46-jarig huwelijksjubileum. Zaterdag, begrijp ik, was officieel de dag. En overdag kwamen de kinderen. 'S Avonds gingen jullie samen uit eten. Gaaf dat het geslaagd was. En dat jullie het zo hebben mogen vieren met elkaar. Marien Schenkel die laat even weten. Goedemorgen. En alle medewerkers, vrijwilligers die bezig zijn met de opbouw in Biddinghuizen. Heel veel succes en Godzegen. En tot vrijdag. Ja, je voelt het, hè? De opwekking hangt in de lucht. En ook de opwekking top 100 hangt in de lucht. En ja, bekend is geworden dat we er 2 dagen van maken. Dus donderdag al beginnen met de opwekking top 100. Niet 100, maar 200 nummers die voorbij zullen komen. Supermooi. Ja, samen onderweg. En we zijn in Dordrecht voor mama. De mama van Laura. Laura zegt, lieve ma, een liedje voor jou. Omdat jij de beste moeder bent. Van je dochter, Laura. En dit is Martijn.

Martijn Buwalda met een liedje over het leven. En ja, het hoopvolle geluid. We hebben God, we hebben elkaar en dat is hier te horen. Liefde in actie, zeg ik vaak hier in Blessings. En Esther de Graaf met heel veel liefde voor haar vriendinnen. De lieve zusjes uit Wijken Aalburg, zoals je ze noemt. Lieve zusjes, even een blessing voor ons, zegt Esther. We zijn zo'n bijzondere vriendinnengroep. Het geloof staat bij ons centraal en het heeft ons bij elkaar gebracht. En ik wil even laten weten dat ik super blij ben met jullie. Dankbaar voor al die jaren vriendschap die we met elkaar mochten delen. En ik hoop dat we nog heel lang van elkaar mogen genieten. En nog veel mooie en leuke dingen met elkaar mogen doen. Heel veel liefs en een dikke knuffel van Esther. En ze heeft er een gave plaat bij uitgezocht. Dit is Testify to Love van Wynonna.

Mooi, Esther koos voor deze uitvoering Testify to Love, Wynonna Judd, hier op Grootnieuws Radio deze morgen. En de stromen van zegen komen jouw kant op. Op verzoek van Lydia van der Meil is dit lied te horen. Stromen van zegen voor alle bewoners en begeleiders van de Tamboerijnlaan in Noordwijk. Bedankt voor de fijne vakantie, iedereen. Ja, en Lydia zegt het dus met deze plaat. Joke Buijs, stromen van zegen.

komt met bak uit de lucht. Als druppels stromen van zegen op deze maandagmorgen. Ga er lekker onder staan. Cato de Haan, goedemorgen. Cato uit Krommenie, om precies te zijn. Mocht daar nog verwarring over zijn, Cato. Het gaat even over jou. Want je krijgt via de radio een dikke knuffel van opoe, Henny van der Steenhoven. Ze zegt, lieve Cato, gisteren was je jarig, mocht je 9 jaar worden. Jouw feestje heb je al gehad, maar vandaag nog een liedje als toegift. Een liedje op de radio. Cato, ik ben super trots op jou. Je bent altijd vrolijk, je maakt elke oppasdag tot een feestje. En ik hoop dat ik nog lang van jou mag genieten. En ik wens jou toe dat de Heer Jezus jou zal beschermen in jouw nieuwe levensjaar. En dit is hem voor je. Een dikke knuffel van Opel met het nummer Joy, Gateway Worship en Martin Smith.

Beleef het Pinksterweekend samen met Grootnieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden.

Ja, dat was alvast de opwekkingband die natuurlijk aan het opbouwen is voor de Pinksterconferentie. Zera Worship hoorde je, Javed en Sifra. En ja, heerlijke dag en een heerlijke plaat. Heerlijke muziek op je radio. En een heerlijk zonnetje daarbij Janneke. Janneke Jansen, die stuurt ons even een paar foto's vanuit Turkije. From Turkey. Goedemorgen van Janneke en de volgende plaat. The Joy of Jesus. Die ga ik draaien.

0: Joy of Jesus. Met Mar McPaul en Ellie Halkam hier. Met de groeten vanuit Turkije van Janneke. En daar is het 28 graden. Hoeveel graden is het bij jou? Goedemorgen, Harmke.
1: Bij ons is het niet zo warm.
0: Nee, hè?
1: Ik denk een graad of 11.
0: Hey, maar we gaan het wel lekker opstoken hier met veel warmte via de radio. Ik ga een mooi lied draaien en we gaan een mooie boodschap doorgeven, een blessing doorgeven. Vraag aan jou, Harmke, welke plaat en voor wie?
1: Ik zou graag een plaat aan willen vragen voor mijn zuster en zwager, Tini en Kees. Ze zijn volgende week 50 jaar getrouwd en ik zou graag willen draaien. Groot is je trouw alweer.
0: Wauw, en dat voor hun gouden huwelijk, 50 jaar getrouwd, dat is nogal wat, hè?
1: Ja, dat zijn, heel veel.
0: Dat zijn cijfers, ja. Ik ga jou gewoon het woord even geven, want het leukste is natuurlijk even Kees en Tini persoonlijk toe te spreken. Dan zorg ik voor de muziek. Harmke, het woord is aan jou.
1: Oké. Kees en Tini, vanaf deze plek, ik woon niet zo ver bij jullie vandaan, maar ik wou jullie toch graag feliciteren met alvast volgende week 50-jarig huwelijksfeest. Ik hoop dat jullie nog heel veel jaren samen krijgen. Ik hou van jullie. Doei doei.

0: Kees Kraaienoord er bent en groot is uw trouw alweer. Mag ik iedereen die heeft meegewerkt aan deze uitzending, en dat zijn een hoop mensen, bedanken. Supermooi, alle blessings vandaag weer te horen, te mogen doorgeven. Heb je zelf blessings voor de komende periode? Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings. En Lucas, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tim.
0: Fijn dat jij er ook bij bent als voor zometeen brandstof. Mijn zoontje die zag mij in het Grootnieuwsradio t-shirt lopen. Blessings voorop. Hele mooie groene. En die zegt, gaaf shirt, pap. Zo, die is echt vet.
1: Ja, die is heel vet. Heel mooi.
0: Zoals mijn zoontje van 9 dat kan zeggen. Supermooi. En hij was ook helemaal enthousiast over de clip met de dag van vandaag. Laurens Luuk.
1: Ja.
0: Over de echte liefde geef je hoop.
1: Ja, niet te koop is niet te koop. Echte liefde geef je hoop, inderdaad.
0: Ja, ja, dus daar is hij ook helemaal enthousiast over. Dus check ook eventjes YouTube. Als je hem nog niet gezien hebt, die gave clip. Maar t-shirt kun je dus ook bestellen. Dat kan via grootnieuwsradio.nl/t-shirt. En ja, voor een donatie vanaf €35, dan is hij voor jou. Dus ja, regel dat eventjes. En dan maak je wel de blitz. En ja, draag je hoop uit. Want dat is toch een beetje wat we willen met het station. En ook dus door je kledingstijl.
1: Zeker.
0: Zometeen in brandstof ook een hoop vol geluid. Maar
1: ja,
0: hoe dan?
1: Ja, je noemt al even YouTube. Ik vroeg me af, Tim, zit jij graag op Instagram of TikTok?
0: Ja.
1: Ja,
0: nou. Ja, zo nu en dan.
1: Nou, grote kans dat je mijn gast van vanochtend daar ook bent tegengekomen in je algoritme. Noor van der Weijden is een jonge twintiger en met duizenden volgers. Ja, kan ze gerust een christelijke influencer genoemd worden. Nou, we gaan dat eens nader bekijken. Het zijn van influencer, wat deelt ze dan? En ook organiseert ze binnenkort een retraite over het vinden van vrede in gebrokenheid. En daar zit ook een link. Ja, naar iets ingrijpends wat ze een paar jaar geleden heeft meegemaakt. En haar verhaal van Noor van der Weijden gaan we dus zometeen horen in brandstof.
0: Yes, dan breng ik je graag naar brandstof met het volgende liedje. Jordan Vlies zingt Next to Me. Misschien heb je een beetje het gevoel dat God wat ver weg is. Misschien iets te ver weg. En is dit jouw gebed? Dat God gewoon weer naast je is, daar op de plek waar je graag wil dat hij is. I've been

0: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
4: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
5: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadlands en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen-nederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
11: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
10: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen-nederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
12: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
13: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
14: Wolleswinkel Hofman. Oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
15: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverd, leuke dag gehad.
18: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
21: Klopt, minstens 2 dagen per week.
20: En jij?
21: Ik meestal maar 1 keer per maand.
20: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
21: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
20: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
22: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
23: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
24: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
25: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
26: Groot
0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het cruiseschip Hondius komt zo dadelijk aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zijn 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. Waarschijnlijk moeten sommigen in quarantaine, omdat op het schip het Hantavirus werd ontdekt. Daarom staan in de haven Porter Cabins klaar. De 4 Nederlanders aan boord mogen thuis in quarantaine. De noodverordening voor Stadskanaal rond de huizen van 2 zwaar mishandelde kinderen is opgeheven. De burgemeester zegt tegen RTV Noord dat het niet meer nodig is. Vorige week werden nog ruiten vernield, maar de sfeer is gedraaid. Van grimmig naar medelevend. Mensen leggen bij de huizen nu bloemen en knuffels neer, zegt hij. Een leuke opsteker voor alleenstaande AOW'ers, want zij krijgen deze maand veel meer vakantiegeld. Er komt zo'n 20% bij, blijkt uit berekeningen. En dat komt door de stijging van het minimumloon. Daar is de AOW aan gekoppeld. Een stel dat allebei AOW krijgt, gaat er ook op vooruit, maar niet zoveel als een alleenstaande. En nu het weer van Weer Online. Eerst nog overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maximaal ligt rond de 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuwsradio Verkeer.
4: ANWB.
7: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu goed door. Er staat nog wel file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar zitten gaten in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht.
26: Goedemorgen, het is 2,5 minuten over 10. Zometeen brandstof met muziek van Matt Maher.

0: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
11: Gek op

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Grootnieuws. Brandstof.
10: Met Lucas Kramer.
9: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: met Mar hier bij Groot Nieuws Radio. Je hoorde Holy, Holy, Holy God with us.
1: Brandstof met Lucas Kramer.
0: Een hele goede morgen. Het is de maandag na een heel feestelijk weekend. Ja, dat feest was er zeker zaterdag bij de bruiloft van Eunice en haar man. Ja, ze kwamen aan in een hele mooie auto. Ja, Eunice had natuurlijk een prachtige jurk aan. Roel ook een heel mooi pak. En ze werden onthaald met een luid applaus. En we hebben die avond een heel mooi, een heel fantastisch, een heel gezellig feest gehad. Nou, je begrijpt het, ze presenteert vandaag niet zelf het programma Brandstof. Want er staat nog een hele mooie huwelijksreis op het programma. En binnenkort ga je haar zeker weer horen hier in Brandstof. Ja, en van feest tot feest gaan we voort, zou ik maar zeggen. Want het Pinksterweekend staat ook voor de deur. Ja, zometeen ga ik je meer vertellen over wat wij daar gaan doen met Groot Nieuws Radio. En ik heb deze ochtend ook een hele leuke gast in de studio. Ja, alle mensen die graag aan het scrollen zijn op Instagram of TikTok, die hebben daar ongetwijfeld een keer voorbij zien komen. De christelijke influencer Noor van der Weijden. Ze maakt hele leuke content, want naast make-up routines deelt ze ook over haar favoriete christelijke dagboek en ook over zondag kerkdag. Nou, ik spreek haar zo meteen over het leven van een influencer en ook over de retraite die ze binnenkort gaat organiseren. En dat gaat over vrede in gebrokenheid. En zometeen hoor je ook muziek van Rent Collective en dit is Seth Sluter.

0: je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de Opwekking Top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: Afgelopen weekend waren ze op het Strandheim Festival. Je hoorde Rent Collective en You Are My Vision. En daarvoor Steph Sluter en Counting My Blessings.
1: Luister dit hele weekend naar Groot Nieuws Radio. Live vanaf Opwekking.
0: Ja, komend weekend is het gewoon al zover. We vieren de uitstorting van de Heilige Geest. En dat vieren we met Groot Nieuws Radio al sinds jaar en dag op de Pinksterconferentie van Opwekking. Ja, want hoewel het altijd een drukte van belang is in de Flevopolder waar de conferentie wordt gehouden, zijn er ook altijd mensen die liever thuis blijven. Of misschien daar verplichtingen hebben. Of misschien zit je wel in het buitenland, kun je helemaal niet op Opwekking zijn. En wil je toch graag verbonden zijn met de conferentie. Nou, goed nieuws. Hier bij Groot Nieuws Radio krijg je echt een totaalbeleving. Nou, je hoort de diensten van het hoofdprogramma. En op zondagmiddag uiteraard de zing-in. En daarnaast brengen we de verhalen en de sfeer van de conferentie bij jou thuis. Ja, en dat doen we dit jaar langer dan ooit. Want we maken in het Pinksterweekend radio elke dag tussen 7 uur 's ochtends en 11 uur 's avonds. Met ook live muziek in onze tent. Nou, check even onze Instagram voor de tijden en de artiesten. Ja, en ook heel erg leuk, dit jaar een extra dag Opwekking Top 100 op de donderdag. Want dit jaar is de donderdag ook een aankomstdag voor de kampeerders. Dus Opwekking Top 100 met 200 nummers op donderdag en ook op vrijdag. Dus nou, je hoeft helemaal niks te missen. Dus donderdag tot en met maandag, volop Pinksterfeest hier bij Groot Nieuws Radio. En zorg dat je je radio aan hebt staan op de camping, thuis of in de auto. Dan hoef je helemaal niks te missen. Ja, en ik hoop je ook te ontmoeten. Dus ben je erbij op Opwekking in de Flevopolder. Kom gezellig langs in de studio van Groot Nieuws Radio om even hallo te zeggen. Vind ik heel erg leuk. En zometeen ga ik in gesprek met Noor van der Weijden. Hier een brandstof. Maar eerst even een nummer van de Opwekkingband. Lied 915. Dit is Wij houden van die God.

0: Nou, deze kennen we inmiddels al. We kunnen hem luidkeels meezingen komend weekend op de Pinksterconferentie. Je hoorde Wij houden van die God. Lied 915 van Opwekking. Ja, mijn gast deze ochtend, die kun je zomaar tegenkomen. Ja, ook op Opwekking. Maar ook als je aan het scrollen bent op je telefoon. Ze is influencer, heeft bijna 14.000 volgers op Instagram en 17.000 volgers op TikTok. Ze houdt van God, van mensen en ook van koffie. Ja, en ook rouwt ze elke dag een beetje. En dat heeft te maken met het overlijden van haar moeder een aantal jaar geleden. En toch is ze ervan overtuigd dat er vrede te vinden is in gebrokenheid. En ook ben ik reuze benieuwd hoe gisteren haar zondagkerkdag was. Ja, dat is iets wat ze elke week online viert op haar sociale media. Ja, veel te bespreken dus. En dat gaan we ook doen komend uur hier in Brandstof. Noor van der Weijden is haar naam. Noor, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent deze ochtend. Ja, heb je vandaag eigenlijk al iets gedeeld op Instagram of op TikTok?
1: Nee, ik heb nog niks gedeeld. Ja, erg. Ik dacht ook, wat een gemiste kans. Maar bijvoorbeeld de zondagkerkdag is nog niet geëdit, niet gemaakt. Ja.
0: Ja, het is nog helemaal leeg op je Instagram vandaag.
1: Ja, helemaal leeg. Ja,
0: nou, dat wordt zeker nog wel goed gemaakt vandaag. Hey, je bent een online influencer. Ik vroeg me af, wat doet een online influencer?
1: Ja, nou, influencer is natuurlijk het soort te definiëren van je beïnvloedt. Dus je zou kunnen zeggen, ik beïnvloed mensen. maar ik deel eigenlijk gewoon mijn geloof, maar bovenal mijn leven. Ooit begonnen met gewoon laten zien dat christen zijn niet saai is. En alles wat daarbij hoort, dus mijn kleding en mijn nagels en mijn koffie. En ik geloof ook in God.
0: Ja, gewoon het hele leven, het complete leven, dat deel je eigenlijk online op je sociale media.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja. Influencer, hoe merk je dat je invloed hebt? Heb je eigenlijk invloed?
1: Ja, en dat vind ik erg een soort van, ik wil nooit te arrogant overkomen. Dus ik ben altijd een beetje indekkend, maar ik heb wel invloed en dat vind ik ook heel bijzonder. Dus ik krijg heel veel berichten, voornamelijk van jonge meiden, die dan zeggen, oh, ik vind het zo bijzonder hoe jij je geloof deelt. Of door jou ben ik me meer gaan verdiepen in het geloof. Maar ook vragen van, hey, ik heb helemaal niks met het geloof, ben niet gelovig opgevoed, maar stel, ik zou beginnen. Stel. Welke Bijbel moet ik dan kopen? Dus ze benaderen mij met heel veel berichten, vragen, getuigenissen. Door ja, de content die ik deel. Wat echt bizar is.
0: Ja, het is wel bijzonder dat je dan echt dan, nou, jonge mensen kan begeleiden in het geloof eigenlijk. En zo je invloed kan uitoefenen.
1: Ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Vind ik echt heel bijzonder. Ja.
0: Ja. Hey, en een influencer zijn, is dat een baan? Kun je daar je huur of je hypotheek mee betalen?
1: Nee. Nee, dat kan niet. Nou ja, dat zou kunnen. Hè. Ik bedoel, er zijn natuurlijk echt influencers die hier een leven van maken. Maar ik niet. Alles wat ik doe is echt geheel vrijwillig. Met veel passie en plezier. Dus het kost me ook niks. Maar ik werk hier gewoon naast. Dus eigenlijk alles is een soort tussendoor filmpjes maken. En ik heb een soort bruisbal aan ideeën. Dus ik heb altijd, oh, dit is ook leuk. En ik, oh nee, ik moet eerst even dit en dit afmaken. Dus een soort gigantische balans in mijn leven. Want het allerliefst zou ik hier echt meer tijd aan willen besteden, hoor. Wat ik doe op TikTok en Instagram. Ik maak ook een eigen podcast. Maar ja, daar gaat gewoon tijd in zitten. Ja, een tijd is geld.
0: Dus. Ja. Want als baan maak je ook video's, presenteer je video's?
1: Ja, klopt. Ja, ik focus me voornamelijk op presentatieklussen. Dagvoorzitterschap wil ik me veel meer in verdiepen. Want dat vind ik ook gewoon echt ontzettend leuk. Gewoon een zaal meenemen. Dat doe ik in de christelijke wereld. Mag ik wel eens ergens spreken. Maar dat zou ik ook gewoon zakelijk veel meer willen doen. En daarnaast bevind ik me in de marketinghoek. Dus ik doe social media beheer voor bedrijven. Dus ik doe heel veel verschillend. Zolang maar een beetje creatief en open en vrolijk. En bovenal met het echte verhaal te maken heeft. Dan heb je mij wel te pakken eigenlijk.
0: Ja. Hoe is dat voor jou begonnen? Hoe ben jij ooit begonnen met Instagram en TikTok?
1: Ja, echt knikkende knieën. Ik wilde dit altijd al wel. Dus ik wilde altijd wel delen over een soort van, ja, hoe geloof je nou in God? Ook als het ingewikkeld is. En als jonge meid heb je ook gewoon vragen. Maar dat vond ik altijd ontzettend spannend. En op den duur had ik gewoon de keuze gemaakt van, ik ga het gewoon doen. En ik ga gewoon zeggen, Heer, als u dit wil, dan ga ik viraal. En anders niet. En niet dat het mijn doel was om viraal te gaan. Maar ik dacht, dan als zijn er zegen hierop rust, dan zal het zijn. Nou, en dat gebeurde. Dus in januari 2023 ben ik ongeveer begonnen. Met filmpjes maken. Gewoon, ik ging bijbelteksten delen. Ik ging gebeden uitschrijven. Dus bijvoorbeeld, als je verdrietig bent, dan kan je dit gebed bidden. En dan merkte ik dat dat echt heel vaak werd opgeslagen. En toen ging ik ook een beetje het plezier van video's editen ervaren. Ik dacht, oh, wat leuk als je dan knipt en plakt en geluidjes en dingetjes. En toen ben ik dat zakelijk ook gaan uitwerken. Van, oh, als ik het voor mezelf kan ik het ook voor andere bedrijven. En dat is nu 2 jaar geleden. En in die tijd ben ik ook zakelijk wel weer... Dat is mijn passie wel wat meer veranderd. Nou, ik vind het voornamelijk zelf leuk om te presenteren. Maar mijn hobby is soort van altijd gebleven... dat ik het leuk vind om video's te maken voor anderen.
0: Ja, en hoe reageert je omgeving daarop? Bijvoorbeeld je verloofde, want je gaat binnenkort ook trouwen.
1: Ik ga binnenkort ook trouwen, ja. Dat is echt superleuk. Ja, nou, de grap is dat ik toen ik ging bidden voor mijn vriend... toen had ik eigenlijk twee punten. En dat was 1... mijn verlangen was heel groot dat hij God zou kennen... en dat dat gewoon echt een relatie was die hij al had. En 2, dat hij geen social media zou hebben. Omdat ik dacht, ja, ik vind het heel ongemakkelijk als hij mij zou leren kennen... omdat hij mij dan al half online kent. Dus nou, dat gebed is verhoord, want hij heeft dus niks van social media. Hij heeft gewoon helemaal niks.
0: Heerlijk, rustig leven ook wel, ja. Als je geen sociale media
1: hebt. Nou, absoluut. Dus hij is vaak na 2 TikToks is hij al afgehaakt van... jeetje, wat bekijk jij veel? Dus, maar hij vindt het wel ontzettend leuk. Maar het is wel een balans. Ja, voor hem is het echt, ja, waarom moet je je telefoon erbij pakken? Dat is toch het moment wat je nu hier samen beleeft. En ik denk, ja, vastleggen.
0: Ja, content maken.
1: Ja.
0: Maar komt hij ook echt bewust in beeld of juist niet?
1: Nee, we hebben een soort wel samen de keuze gemaakt van... ook om gewoon iets wel privé te houden, komt hij niet in beeld. Dat vinden sommige volgers heel vervelend. Die zeggen, ja, mag ik alsjeblieft een foto van hem? En mijn zusje vroeg laatst, ja, als je dan gaat trouwen... ga je dan ook echt geen foto van hem? Het komt niet zo krap, zeg maar. Het is niet een of andere dat hij altijd met een zwart balkje... op mijn Insta moet zijn. Maar om toch voor mijn ideeën iets voor mezelf te houden... en ook voor zijn omgeving. Voor hem zou het niet heel erg uitmaken. Voor mij ook niet, maar we willen gewoon iets voor ons samen houden. Dus.
0: Ja, er is ook nog een grens van wat privé is... en wat echt van jullie twee samen is.
1: Ja.
0: Ja. Hey, wat drijft nou om juist ook over het christelijk geloof te delen? Want nou, als je op sociale media ziet, zie je ook heel veel influencers die reclame maken voor hele andere zaken, waar ook grof geld mee te verdienen is. Waarom? Ja, je hebt er ook voor gebeden, vertel je net. Waarom juist over het christelijk geloof?
1: Nou, het is soort begonnen. Ik studeerde in Den Bosch en dan vertelde ik dat ik christen was. En daar was daar zoveel gewoon geen kennis over. Dus die meiden die, nou, Den Bosch is voornamelijk een beetje katholiek. Ze zeiden, oh, dus dan ga je dus naar de mis en dan eet je zo'n koekje. En dan dacht ik, nee, dat is helemaal niet hoe ik mijn geloof beleef. En daar was dus gewoon heel veel van de associatie van, oh, maar als je eenmaal christen bent, dan is je leven voorbij. En dan dacht ik, maar dat is zo zonde, want het heeft juist mij zoveel gebracht, dat ik dacht, nou, als niemand hier de schoonheid van gaat laten zien, nou, dan ga ik het wel doen. En dat vond ik heel spannend, hè. Ik bedoel, ik dacht echt wederom knikkende knieën, maar wel gedaan. Omdat ik dacht, ja, het is gewoon belangrijk dat mensen de kracht van geloven in God gaan ervaren.
0: Ja, vroeger kwamen mensen nog wel in de kerk, maar nu mensen minder in de kerk komen. En op sociale media zitten ben je eigenlijk de dominee die vertelt van hoe mooi het geloof is.
1: Ja, ik heb laatst een keer de term gekregen van je bent gewoon een beetje een online zendeling. En toen dacht ik, ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ik vertel heel veel over Gods goedheid in mijn leven. Op echt de manier, nou, je zei het al gewoon, ik doe mijn make-up en ik vertel er gewoon over hoe ik bid. De zegeningen die ik krijg. Maar wel waardoor ik mensen ook inspireer. Dus nou, je zei bijvoorbeeld net de zondagkerkdag al. Ik maak altijd dus de zondagkerkdag video. Om te laten zien hoe een zondag eruit ziet. En dat mensen dan echt reageren met zo, dit ziet zo anders dan bij mij. Of nou, de kerk heeft mij zo'n pijn gedaan, dan ga ik nooit meer naartoe. Maar bij jou ziet de zondag er eigenlijk heel gezellig uit. Dus dat je een beetje gewoon getuigd, nooit overtuigd. Maar gewoon laat zien van kijk, zo kan een zondag ook. Met heel veel gezelligheid.
0: Ja, je bent een zendeling, maar dan niet uitgezonden naar een ver land, maar uitgezonden via Instagram of TikTok.
1: Ja, bizar, hè? Ja.
0: Mooi. Ja. Hey, hoe blijf je jezelf op een platform waar het ook wel draait om aandacht, om hartjes, om likes?
1: Door gebed. Ik heb vanaf het begin echt gebeden, Heer, als dit van u is, dan zal het viraal gaan, maar ook laat me gewoon de Noor blijven die ik ben. Dus de Noor die ik op een verjaardag bij mijn familie ben, die wil ik ook online zijn. Dus het kost me ook gewoon geen moeite om online te komen. Als ik er geen zin in heb, dan doe ik het niet. Als ik verdrietig ben, dan zeg ik, nou jongens, ik ben gewoon nu even verdrietig. Dus ik blijf gewoon echt. En ook wel, nou ja, je zei net, dan komen die aantallen volgers weer even voorbij. En denk ik, god, dat is best veel.
0: Nou, duizenden, hè?
1: Ja, duizenden, ja. En dan denk ik, ja, en toch al zou er iets in mij zeggen van, nou, het wordt een idool of het wordt te veel en ik moet het afstoppen, dan zou ik het doen. Zeg maar, er zit geen identiteit van mij in die volgers. Ik vind het super bijzonder, super leuk, maar ja, mij pak je niet. Ja, dan ga ik weer offline verder als het ook maar enigszins zo. Kijk, mij is met die vele volgers. Want kijk, het is heel leuk dat ik influencer ben, maar ik zou geen influencer kunnen zijn als mensen mijn filmpjes niet leuk vinden. Dus we doen het eigenlijk een beetje met elkaar. Want anders gaat het niet viraal als niemand kijkt. Dus ja, toevallig ben ik degene die de filmpjes maakt en die de woorden aangeeft, maar ik ben geen influencer zonder mensen die ik kan beïnvloeden.
0: Ja, jullie doen het samen.
1: Ja.
0: Ik ben in gesprek met Noor van der Weijden, online influencer. Op Instagram te vinden onder @noorvdweijden met E-I-J. En dan een laag streepje aan het eind.
1: Zo, ja.
0: Ik denk dat je er heel veel volgers bij gaat krijgen deze ochtend. Zoek erop Noor van der Weijden op Instagram en TikTok mocht je daarop zitten. En zometeen gaan we meer horen wat je zoal online deelt. En gaan we het er nog even verder hebben over zondag kerkdag. Eerst muziek van Kate Nicole.

0: Komende zaterdag speelt ze in de tent van Groot Nieuws Radio op de Pinksterconferentie van Opwekking, de Lize. En je hoort haar nu hier in Brandstof met het lied Vrede. Ja, Noor van der Weijden is een jonge twintiger met een hoop invloed in de online wereld. Ja, we noemden net al even een online zendeling. Op Instagram kijken bijna 14.000 volgers haar filmpjes, waarin ze vrijmoedig haar geloof in God deelt. En ook is ze actief op TikTok. Ja, we hoorden net al iets over het zijn van influencer en haar motivatie om juist daarover haar geloof te delen. En dat doet ze, en dat zei ze net ook al, door een wekelijkse video te maken over zondag kerkdag. Ja, en Noor, dan zeggen we zondag kerkdag, jouw favoriete dag van de week, hè?
1: Dat klopt, ja.
0: Ja, wat maakt dat zondag jouw favoriete dag van de week is?
1: Nou, zondag was vroeger bij mij sowieso zeg maar zo'n familiedag. Dus altijd naar de kerk en dan gingen we iemand een bakkie doen. En dat is er gewoon ingebleven. Dus ik ben gewoon zo'n kneuterig persoon die het dan heerlijk vindt dat iedereen dan naar de kerk gaat en dan bij elkaar een bakkie doen en met vrienden, spelletjes. Nou, tegenwoordig ook een borreltje, gewoon lekker een wijntje erbij of een goede borrelplank. Maar gewoon met elkaar zijn, gewoon een hele dag. En gewoon daar even de tijd voor geven en nou, het over de preek hebben. En ja, heerlijk, even niks.
0: Ja. Gewoon een heerlijke traditionele zondag met kerk, met familie, gewoon rust. Geen werk, geen andere belangrijke dingen.
1: Geen gekke poespas.
0: Nee. Waarom geef je juist die invulling aan de zondag? Want je kan ook andere keuzes maken. Je kan ook de hele dag TikToks maken en video's presenteren.
1: Ja, dat kan. En soms doe ik dat ook wel eens op een zondag. Dan heb ik een heel leuk idee over een Bijbel en dan maak ik die TikTok ook. Maar ik kies er eigenlijk wel heel bewust voor om gewoon op de zondag gewoon even rust te nemen. En ik geloof wel echt gewoon dat dat ook is hoe God het bedoeld heeft. Dus 6 dagen zal je werken en de 7e niet. Dus gewoon even dingen laten. Dus ik doe mijn huishouden ook niet. Ik doe gewoon even helemaal niks. Ik probeer eigenlijk altijd wel voor te zorgen dat ik, als ik bezoek krijg, dat ik dan van tevoren wel even een soepje heb gemaakt. Gewoon dat ik zelf ook niet heel erg in de weer ben op de zondag. Gewoon heel rustig.
0: Ja, merk je dat het dan ook echt die rust op de zondag je ook echt dan energie geeft voor de rest van de week?
1: Het is wel een oplaaddag, ja. Ja, absoluut, ja. Nou, en nu ook zeker nu ik een relatie heb. Mijn vriend die werkt zelf in de bouw, dus die is gewoon fysiek ook veel aan het werk. Dus voor hem is de zondag ook gewoon echt een rustdag gewoon nodig in zekere zin. Dus ik ga ook wel mee in zijn rust. Dus het is, dat is gewoon fijn dat je gewoon even één dag gewoon even helemaal uitcheckt van alles wat moet.
0: Ja, ja. Heerlijk zeg. Hey, en wat voor plek heeft de kerk op jouw favoriete dag van de week op de zondag?
1: Ja, die is altijd aanwezig. Ik ga eigenlijk altijd naar de kerk. Ik vind dat ook gewoon belangrijk. Mijn kerk is een hele fijne kerk waarin ik heel veel van mijn familie en vrienden ook tegenkom. Of ik ga dus naar de kerk van mijn verloofde dan. Dus een beetje die wisseling. Maar ik vind het wel belangrijk, ook gewoon voor de structuur en om even Gods woord te horen, om in zijn huis te zijn. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dus ik ga daar wel altijd naartoe. Ja,
0: ja, met veel plezier ook.
1: Altijd met veel plezier, ja.
0: Ja, want jouw generatie

0: interpretatie, de twintigers, die is niet echt kind aan huis in de kerk. Of in bepaalde delen van de kerk misschien. Hoe interesseer je weer die generatie voor de kerk? Want jij bent er dan laaiend enthousiast over. Ja. Hoe kun je dat ook overbrengen op jouw doelgroep?
1: Nou, ik denk door ook te laten zien dat de kerk is ook gemaakt om het met elkaar te doen. Dus kerk is ook gewoon met elkaar zijn. Dus de gemeenschap die je hebt als mensen onderling. En geloven kan je zeker in je eentje. Maar ja, dat is nog veel mooier als je gewoon een vriend hebt die zegt, kan ik voor je bidden? En het leven met elkaar te doen. Dus ik denk zeker, als ik dan ook volgers heb die dan tot geloof komen bijvoorbeeld, dat ik raad hen ook altijd aan van, joh, ga vervolgens in ieder geval naar een alfacursus toe. Of zorg dat je bij een kerk aansluit. Want je hebt gewoon die mensen ook nodig. Want anders val je op den duur ook alweer in een soort gat. Maar ja, ik ben in mijn eentje. En hoe moet ik dit geloof nou eigenlijk doen? En daar heb je de kerk voor. Daar heb je de mensen voor. Dus dat is gewoon heel belangrijk.
0: Ja, hoe ervaar je dat dan zelf in de kerk? Ervaar je echt steun dan van medegelovigen? Van, oh ja, ik geloof niet alleen. Ik ervaar steun bij jou.
1: Nou ja, ik vind sowieso het feit van samenzang vind ik al bijvoorbeeld prachtig. Dat je gewoon met elkaar staat te zingen en dezelfde God staat te aanbidden. Dat vind ik heel mooi. En ik heb grote rijkdom dat eigenlijk vrijwel al mijn familie en vrienden gelovig zijn. Dus ik heb dat ook gewoon al in mijn dagelijks leven. Gewoon, ja, die community heb ik, zeg maar. Dus dat is gewoon heel bijzonder om te ervaren.
0: Ja. Krijg je ook wel eens reacties van mensen die niet gelovig zijn op je zondagkerkdag?
1: Ja, zeker. Ja. Nou, en ook dat ik ga dan zelf naar een evangelische kerk van. En dat ze dan zeggen, maar waar zijn de banken gebleven? Ja. Waarom ziet het er allemaal zo vrolijk uit? Dat kan niet. Want vroeger bij mij. Dus en ook wel mensen die zeggen, ja, vroeger ging ik altijd naar de kerk, maar dat moest altijd. Of de zondag was een dag van heel veel niet mogen. Dus nu doe ik alles. Je denkt, ja. Ik probeer juist de schoonheid weer te laten zien van, je mag alles, hè? Dat geloof ik echt. Alleen ik denk dat je een soort van door Gods geest die in je leest, dat je bepaalde dingen ook niet meer wil. Dat je de behoefte daar niet meer naar hebt. Dus ja, ik probeer op mijn manier daar een soort beetje de andere kant van te laten zien.
0: Ja, en een nieuwe generatie weer te interesseren voor de kerk. Nu was ik op je Instagram aan het zoeken naar de video van gisteren. Maar die staat nog niet online, hè?
1: Die staat niet online. Nou weet je, ik heb ook gewoon gisteren ook echt zo'n zondag gehad. Ik dacht, ja, ik zat daar ook nog gisteren over nadenken. Ja, hoe ga ik deze zondagkerkdag in elkaar flansen? Want ik heb gewoon een hele rustige zondag gehad. Het is gewoon een soort,
0: een hele saaie zondag.
1: Ja, echt een rustdag, zeg maar. Dus ja, ik dacht nog, oh, ja, ik moet toch even kijken hoe ik hem in elkaar flans. Maar ik heb gewoon even koffie gedronken en ik heb geslapen in de middag. Want dat doe je op zondag. En dan boek gelezen en nou, dat was het eigenlijk een beetje.
0: Ook het leven van een influencer is gewoon heel erg saai soms.
1: Precies, ja. Houd het lekker echt.
0: Ja, je bent gewoon een mens, denk ik.
1: Precies, ja. Nou is het echt, ja.
0: Hey Noor, over influencen gesproken. Je bent christelijke influencer, maar wie heeft jou geïnfluenced met het christelijk geloof? Van wie heb je het meegekregen?
1: Nou, het had altijd wel gewoon een rol in ons gezin. Dus gewoon christelijk opgevoed. We gingen elke zondag naar de kerk toe. En toen was ik 12 of 13. En toen heeft mijn tante mij een keer meegevraagd naar een christelijk jongerenkamp. En dat is voor mij wel echt de start van mijn geloofsreis geweest. Het waren hele mooie weken met sport en spel, maar ook gewoon diensten. En dan, ja, ik raakte opeens echt helemaal een soort echt aangeraakt door God. Dus iemand ging bijvoorbeeld een keer voor mij bidden. En ik denk dat ik 13 of 14 was. En die bad toen echt voor dat er een nieuwe vriendschap in mijn leven zou komen. Omdat het zo lastig was. En toen dacht ik, hoe weet jij dat nou? Want dat was ook toen het geval. En toen dacht ik, oké. Volgens mij praat God nu door jou heen, zeg maar. En toen heb ik best wel veel ervaringen met God dat in die weken. En toen dacht ik, ja, dit ik word beïnvloed letterlijk door Gods goedheid. Dus ik kon er niet meer omheen. Ik heb hem ervaren toen en dat is gewoon niet meer gestopt.
0: Ja, hoe zag die ervaring eruit dan? Want er bad dan iemand voor je. Hoe ervoer jij God? Of hoe ervaar jij God?
1: Nou ja, God is in mijn leven altijd gewoon heel genadig en liefdevol geweest, denk ik. Dus altijd wel, ik ken gewoon verdriet en daarin is hij altijd zo'n soort fluisterende, hey lieverd, kom maar hier geweest. En in mijn jongere tijd, gewoon 13, 14, 15, ja, dan zijn je problemen inderdaad, dat je misschien moeilijke vriendschappen hebt. Nou, en toen was er dus echt iemand die er voor mij bad. En dat ik dacht, ja, maar dit kan jij gewoon niet weten. En ik geloof echt dat Gods geest dingen openbaart aan mensen die ze door mogen geven. Ik zeg het over mezelf wel eens, ik ben gewoon een soort doorgeefluik, weet je wel. God geeft mij een idee en dan voer ik dat idee uit. Maar dat is niet mijn idee, dat is Gods idee. En zo heb ik dat toen ook ervaren in die weken. Van, dan werd er voor mij gebeden, dacht, ja, dit kan jij niet weten. Dus ja, je bent nu eigenlijk een soort doorgeeflijk, een soort postbode. Dus dit is eigenlijk wat God nu tegen mij wil zeggen. Oké, dus dan heb ik hier wat mee te doen. Dan wil ik hier naar luisteren.
0: Ja, dus je eerste ervaring was ook een ervaring met profetie erin, om het zo maar even te noemen.
1: Ja.
0: En dat mag je dan nu eigenlijk ook toepassen, die gaven van de geest, in jouw werk?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. En profetie, dat is het ook eigenlijk. En voor mij zijn het gewoon ideetjes. Maar eigenlijk is het ook wel een soort profetie. Maar dat vind ik dan zo'n groot woord. Ik denk, het is inderdaad een gave van de geest. En ik denk, ja, maar ik doe gewoon maar mijn ding, zeg maar. Dit is gewoon wat God mij gegeven heeft. Ja. Ja, dan bijvoorbeeld met mijn boeken, dan denk ik opeens, oh wat leuk, boekentips. En dan komt in mijn hoofd, met Noor de boeken door. En dan, ja, dat is gewoon zo'n idee. Ja, daar kan ik ook soort niet, fabriceer ik niet zelf.
0: Ja, het is voor jou misschien iets heel gewoons. Voor anderen is het iets heel bijzonders. Maar jij, in het gewone, zie je dan ook eigenlijk ook de geest werken.
1: Ja, zeker. Absoluut. Ja, en dat hoop ik het allerliefst te kunnen beïnvloeden aan anderen.
0: Mooi.
1: Dat hij echt in het gewone is, ja.
0: Ik ben in gesprek met Noor van der Weijden deze ochtend. Instagrammer, TikToker, online zendeling. Laten we die termen ook maar zeker inhouden. Zoek er even op, klik op follow en kijk haar leuke video's. En zometeen na 11 uur gaan we verder praten. Want ze is bezig met de organisatie van een retraite over het vinden van vrede. Ja, en dat linkt ook aan haar eigen levensverhaal. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zometeen. En dit is muziek van Battle Music.

0: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag 150 euro cashback bij een SIM-only van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
5: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
3: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Het is al bijna lunchtijd. Roosters.nl. Kip jij even een broodje?
14: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
15: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl. De dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
16: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht, net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
17: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
18: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
21: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
22: Grootnieuws Radio.
23: Het christelijke radiostation.
22: Het ANP-nieuws van 11 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Met aan boord 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. Vorige maand werd op het schip het Hantavirus ontdekt, dat 3 mensen het leven kostte. Een deel van de bemanning gaat in Rotterdam in quarantaine. Daarvoor zijn in de haven Porta Cabins neergezet. De hulpvloot voor Gaza, ook wel bekend als de flotilla, is opnieuw onderschept door militaire schepen, meldt een woordvoerder. Dit keer gebeurde het bij Cyprus. De flotilla was onderweg vanuit Turkije, nadat een aantal boten eerder bij Kreta was geënterd door Israël. In de vloot varen ook Nederlanders mee. Een aantal websites voor schoonmaakhulpen heeft hun sites aangepast na een waarschuwing van de autoriteit Consumentenmarkt. Op die sites kun je je opgeven als je een schoonmaakster zoekt, maar het was niet duidelijk dat je een abonnement van €15 per maand sloot. En dat is nu duidelijker vermeld. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling, waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien door schijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: En zometeen in Brandstof ga ik verder praten met de influencer Noor van der Weijden. En muziek komt eraan van Toby Mac en Zach Williams. Oh, no matter where I go, my
1: cornerstone. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK...

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: Sociodeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op sociodeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo.
1: Sociodeal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
3: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
5: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort Citroën. Van Citroën.
8: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
9: christencoaches.nl, de plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jou inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. christencoaches.nl. Geloven in verandering.
10: Weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
11: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
13: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Groot Nieuws. Brandstof.
14: Met Lucas Kramer.
13: Het christelijke radiostation.

0: Toby Mac samen met Zach Williams. Je hoort de Cornerstone.
1: Brandstof met Lucas Kramer.
0: Een hele goedemorgen. Welkom bij Brandstof deze maandagochtend. Ik ben in gesprek met influencer Noor van der Weijden. Ja, influencer, je kan ook zeggen online zendeling. Ja, grote kans dat je haar wel eens bent tegengekomen. Als je zat te scrollen op Instagram of TikTok, of misschien volg je haar wel. En zo niet, dan is deze ochtend misschien een mooie gelegenheid om haar te gaan volgen. Noor van der Weijden, zoek erop op Instagram of TikTok om haar video's te bekijken. Maar ze doet veel meer dan alleen video's en stories maken. Binnenkort organiseert ze een retraite in het stadsklooster Dordt. In Dordrecht is dat. En dat gaat over het thema vrede in gebrokenheid. Ja, Noor, we gaan het zo meteen hebben over die retraite waar je nu druk bezig mee bent. Eerst ook even naar jouw verhaal toe. Want ja, we praten als christenen heel graag over een God die geneest. Zeker als je in evangelische kringen beweegt. Gebrokenheid is een wat lastiger thema om over te praten. Ook best wel kwetsbaar. Op wat voor manier heb jij kwetsbaarheid of gebrokenheid ervaren in jouw leven?
2: Ja, op een hele veelzijdige manier, denk ik. Ik kom uit een ondernemersgezin, dus ik ben de oudste van twee meiden. Dus we zijn met z'n drieën thuis, was altijd ontzettend leuk. Maar ondernemersgezin, dus dat brengt ook gewoon veel met zich mee. Dus mijn vader die werkte veel, mijn moeder soort alle duimpjes in de dijk. En nou ja, vanaf jongs af aan eigenlijk altijd bijvoorbeeld enorm geleerd verantwoordelijk te zijn voor alles en iedereen. En nooit gewoon bezig geweest met ja, wat wil ik eigenlijk of wie ben ik of wat dan ook. Dus gewoon scheef steentjes thuis, denk ik. En toen in oktober 2020 belde mijn moeder mij. Toen zat ik in Madrid voor mijn studie. En toen belde ze dat er iets gevonden was. En toen bleek dat mijn moeder dus kanker had. En toen is er voor onze soort ook wel in het gezin een hele moeilijke tijd aangebroken. Gewoon een soort eilandjesprincipe. Iedereen zijn eigen emoties, maar niet met elkaar. Dus ik nog harder mijn best doen voor alles en iedereen. Zonder dat ik ook enigszins met mezelf bezig was.
0: Ja, nog meer zorgen voor de rest.
2: Nog meer zorgen voor de rest. En nog meer, dat lukt me wel. Ja, mij hoef je geen zorgen over te maken, hoor. Dus ik was ook nooit boos. Over mij hoef je me geen zorgen te maken.
0: Ja, maar de vrolijke Noor.
2: Ja, optimistisch, sterk, krachtig. Maar ondertussen, ja. Maar dat wist ik toen niet. En daarin ging mijn hart wel tekeer. En ik denk als je diep van mijn allerdiepste verlangen is gewoon een soort huisje, boompje, beestje. Ik ben echt gewoon een kneuterig persoon die van tradities houdt. Die ervan houdt als het goed is. En daar heb ik echt heel weinig voor nodig. Dus het allerliefst gewoon een gezin wat gewoon fijn was. Met gewoon spelletjes en gewoon leuk. En dat was er niet. Dus ik was daar heel verdrietig over. En ik heb daar op den duur zo voor gebeden. Van nou heer, waarom gebeurt dit nou zo? En het huwelijk van mijn ouders was ook allesbehalve stabiel. Dus dat je dan denkt, ja, het is gewoon niet wat ik liever wil dan gewoon een fijn thuis. En dat heb ik niet. Dus ik had daar zoveel pijn van. En dat bleef maar. En dat bleef maar. En dat bleef maar. En ik zat bevind me in de evangelische zin. Dus ik bidde voor doorbraak. En heer, ik weet dat u dit kan. En dan gewoon helemaal zo. Het kan gewoon niet. En het werd alleen maar meer eilandjes en meer eenzaam en meer individualisatie. Dat ik echt. En mijn hart deed zoveel pijn. En toen uiteindelijk werd mijn moeder ook ziek. Nou ja, zieker en zieker. En we hebben een soort alternatieve manier gedaan waardoor ze nog 3 jaar lang mocht blijven. Maar de laatste 3 maanden ging het gewoon heel hard. En toen is ze op 53-jarige leeftijd overleden. En toen was ik 22. En in al die gebrokenheid toch een soort van, ja, weet je, bovenal Gods goedheid wel ervaren, heb ik gezegd. Dus de vrede die alle verstand te boven gaat. Van oké, weet je, ik ervoer dat in mijn gezin al. Van ik wil heel graag heel veel en ik heb heel veel pijn met de structuur van mijn gezin. Maar heer, ik ga deze pijn aan u geven, want het lukt mij niet meer. Ik kan niet ook deze nog tillen. En toen eenmaal mijn moeder overleden was ook van oké, heer, het is een beetje een soort voor mezelf. Oké, we gaan dezelfde formule. Dit kan ik niet dragen. Dit lukt me niet in mijn eentje. Dus heer, ik heb u nodig en ik wil u ervaren. En dat heeft hij ook gedaan. En het is niet gegaan op de manier die ik had gewild. Ik had graag gewild dat mijn moeder er nog was.
0: Ja.
2: Ik ga trouwen. Ik hoop ooit moeder te worden. Weet je, dat zijn gewoon allemaal hele heftige dingen.
0: Ja, want je moeder zelf en jij ook, denk ik, hebben veel gebeden ook om genezing. Je vertelt het zelf ook al van je bid van mag alsjeblieft deze situatie in het gezin ook anders worden.
2: Ja.
0: Hoe ga je er dan mee om dat God niet je gebed verhoort zoals je dat graag zou willen?
2: Ja, nou, dat is echt gewoon een stukje op je knieën gaan en denken, oh ja, heer, u bent aan zet, zeg maar. U bent mijn heer, u bent mijn maker. Dus ik kan heel veel vinden en denken. En
0: willen.
2: En willen. Ja. En aan u vertellen hoe ik het wil. maar wie ben ik eigenlijk? Dus ik heb ook wel een stuk gehoorzaamheid geleerd van u heeft het beste met mij voor, ondanks dat ik dat nu nog niet kan zien. Dus ook na het overlijden van mijn moeder is er daarna eigenlijk heel veel moois ontstaan. Dus ik ben zelf wat meer rustig geworden in wie ik ben. Dus ik heb die hele verantwoordelijkheid veel meer losgelaten. Ik heb veel meer soort mijn eigen karakter kunnen ontdekken van, oh, ik ben eigenlijk meer zo en zo en meer zo en zo. Dus daar kwam heel veel heling. Ook mijn zusjes. Ik was een soort, ja, ze noemden mij echt een beetje moeder 2.0. Maar door het overlijden kon ik hun gaan ervaren als gewoon we zijn zussen met elkaar. Dus daar, ondanks dat ik dat nooit op deze manier had bedacht, kwam er wel heel veel heling. En daar zie ik dan ook Gods hand in.
0: Ja. Ja. Maar hoe kom je dan op het punt, want nou, liefst wil je dat je moeder geneest. Hoe kom je dan op het punt van overgave van, Heer, wat u doet, dat is goed?
2: Nou ja, zoals Jezus zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hoe heftig dat ook klinkt en hoe lastig ook. En ik heb echt mijn dingen. Hè. En ik ben echt ook vaak. Ik ben zeker aan het begin ook heel verdrietig geweest. En rouw gaat altijd met golven. Dus ja, toen mijn vriend me ten huwelijk vroeg. Dat zijn van die dingen dat je denkt, oh ja, oké. Ja. Dus dat blijft altijd. Maar daarin wel Gods goedheid ervaren. En hem ook uitnodigen. Dus ik heb ook wel echt een vrede. Dat ik denk, oké, het komt echt bottom lijn. Wordt er voor mij gezorgd en komt het goed. Dat zit zo in mijn hart. En soms verdwaal ik een beetje in het dagelijks leven hoe ik daar vorm aan moet geven. Maar diep van binnen in mijn hart weet ik dat er voor mij wordt gezorgd. Dat hij van mij houdt. Dat hij het beste met mij voor heeft. En dat het leven hier maar voor even is. Dus ook dat mijn moeder, ik geloof wel dat mijn moeder genezen is. Alleen in de hemel. Het is gewoon hemelse genezing. Niet op aarde.
0: En dat maakt dat je iets van vrede, de vrede van Christus mag ervaren in je hart.
2: Ja. Ja, dat wel. En God is nabij de gebrokenen van hart. Dus mijn allergrootste verdriet en pijn heb ik altijd in zijn aanwezigheid ervaren. Dus als ik op mijn knieën zit en echt gewoon van, Heer, ik kan het niet meer. Met open handen van, ik heb echt zoveel pijn. Dan komt ook mijn grootste pijn. Omdat ik me het meest veilig voel bij God. En dat hoeft soms maar een kwartiertje te duren. En dan ben ik weer opgeladen. Want met Gods kracht kan je echt de wereld aan. En hij heeft me zoveel weer gegeven. Ik bedoel, ook dit hele online leven, dat had ik nooit kunnen bedenken. Ik vind het superleuk dat ik zo creatief aan de gang mag. Maar ja, dat komt ook doordat ik gewoon gehoorzaam ben geweest in wat hij tegen mij heeft gezegd.
0: Ja. In je Instagram bio heb je geschreven, elke dag rouw ik nog een beetje.
2: Ja.
0: Hoe ziet je rouw eruit?
2: Ja, ik heb dat heel bewust van rouwt elke dag een beetje. Omdat als je op mijn profiel komt, dan zou je ook kunnen denken van, god, vrolijk, leuke meid, zusjes en een leuke vriend. Nou ja, die hou ik offline, maar goed, hij is er wel. Dat weet ik eigenlijk niet. Laatst had ik wel weer even mijn Insta-bio te bekijken. Denk, ja, rouw ik elke dag nog een beetje? Zeg maar, is dat echt iets? Maar eigenlijk wel, het is gewoon een onderdeel van. Dat ziet er niet heel groots uit. Soms kan je een gemis hebben of een gedachte. Soms denk ik er ook een aantal dagen niet aan. Maar het is er wel. Ja, ik heb geen moeder meer. Dus ja, ik draag dat wel met me mee, zeg maar. Dus ja, ik zou niet weten hoe ik het praktisch moet verwoorden. Hoe ik dagelijks rouw. Maar het is er gewoon.
0: Ja. Je draagt je moeder ook met je mee.
2: Ja zeker. Ja.
0: Ja. Ik ben in gesprek met influencer Noor van der Weijden deze ochtend. En zometeen horen we meer over de retraite die je gaat organiseren. En dat gaat er ook over die vrede die je zelf hebt ervaren midden in gebrokenheid. Eerst muziek van het Ademproject. Mijn

0: Total Creation.
1: Het Ademproject met Eliza en Pearl Josephson. Je hoorde alleen Jezus. Ja, we leren deze ochtend Noor van der Weijden beter kennen. Je kan haar tegenkomen op Instagram en TikTok. Haar filmpjes worden goed bekeken. En ze kan zich met recht christelijke influencer noemen. En ja, we ervaren deze ochtend ook al dat je veel gevolgd wordt, hè?
2: Ja, dat gaat tekeer.
1: Het aantal volgers neemt toe. Nou, zoek er even op en ga volgen. Leuke video's maakt ze. Maar naast haar online activiteiten gaat ze binnenkort ook even offline. De diepte in tijdens een retraite in het stadsklooster Dordt met het thema vrede in gebrokenheid. Ja, je vertelde net al even over het proces rondom het overlijden van je moeder, dat er vrede te vinden is in gebrokenheid. Je gaat er nu ook een retraite over houden. Wat gaat er gebeuren?
2: Ja, nou, de retraite gaat komen vanuit House of Irene. Dat is mijn allergrootste droom vanaf het begin van mijn online leven geweest, maar die durfde ik niet meteen online te gooien. Pas sinds begin dit jaar. En Irene is het Griekse woord voor vrede. Ik dacht eerst Hebreeuws, dus ik had het helemaal online gezet. En vervolgens zeggen allemaal mensen, dat is niet Hebreeuws. Dus het ging allemaal mis. Maar House of Irene betekent eigenlijk huis van vrede. En het is mijn verlangen dat ik content mag gaan maken, dat mensen dat gaan ervaren. Dus ik heb een programma gemaakt, Wees niet als de vrouw van Lot. Dan ga je aan de hand van 6 video's met een werkboek eigenlijk aan de hand van, hey, wat is er eigenlijk gebeurd? Want ik geloof echt, die gebrokenheid is er. Die heb je meegemaakt, dat is geweest. En we moeten niet doen van, nou, dat is nu niet meer en God was erbij en succes. Want dat is gewoon niet zo.
1: Nou, iedereen heeft te maken met gebrokenheid.
2: Iedereen heeft op een manier verdrietige dingen meegemaakt. En ik geloof echt dat we naar die momenten terug kunnen gaan en Gods geest kunnen uitnodigen en kunnen zeggen, Heer, wilt u mij laten zien dat u hier ook bij was in het meest verdrietige van mijn leven? En als je dan daar eenmaal van gaat ervaren van, oh, maar ik was hier niet alleen. God was hierbij. Dan is het ook weer tijd om verder te gaan. En ik gebruik daarbij het verhaal van de vrouw van Lot. Want de vrouw van Lot, die keek om en die werd een zoutpilaar.
1: Ja, best een bizar verhaal ook.
2: Ja, best een bizar verhaal. Ik ben er ook in gaan duiken. Het was echt heel bizar. Maar ik vond het een heel mooi voorbeeld voor waar ik in geloof. Want God die plukt hun echt uit vuur. Gewoon, hij gaat heel die stad kapot maken. En hij zegt, oké, ik trek jullie eruit. 1 ding, kijk niet om. En ze kijkt om. Je denkt, hè? Maar je krijgt alle instructies van God en dan ga je zeg maar omkijken. Maar dat snap ik wel, want dat is waarschijnlijk de plek waar ze Lot heeft ontmoet, waar ze kinderen heeft gekregen. Dus er zit geschiedenis in. En dat is hetzelfde met verdriet in je leven. Dat snap ik, dat je daarnaar omkijkt, want daar zit pijn in. Maar God wil die pijn helen. En God heeft ook iets in jou gelegd wat jij te doen hebt. Want wij zijn gemaakt voor het koninkrijk van God hier op aarde te brengen. Dus eerst erkennen wat was en dan vooruit gaan. Nou, dat is de eerste optie is een programma. Omdat ik zelf weet, als je helemaal in de gebrokenheid zit, had ik persoonlijk gedacht, ik heb geen zin om allemaal mensen te zien en allemaal verdrietig. Dus daar heb ik ervoor gekozen. Dat mag je gewoon zelf doen in je eentje met een werkboek. Heb ook besloten, dan sluit het wel of met een goede borrel aan het eind. Dus dan ga je er zelf doorheen. En optie 2 is de retraite die ik ga organiseren. Dat is 12 en 13 juni in Stadsklooster Dordt dus. Echt super toffe locatie. Met een hele leuke stadstuin zit erin. En dan ga je slapen in een pot. En dan gaan we eigenlijk gewoon eerst eens lekker gewoon met elkaar eten. En nog eens eten en koffie drinken. En mijn beste vriendin gaat zingen. Die kan prachtig zingen. 'S ochtends het ontbijt. En dan in de ochtend gaan we het dus hebben over Wees niet als de vrouw van Lot. Dus dan gaan we echt gewoon wat dieper erin met elkaar. Van hey, wat gebeurt dit? Eigenlijk een beetje ook alweer de inhoud van het programma. Iets kleiner, iets harder, of noem het iets sneller. Om echt van, ik wil gewoon dat er ruimte is voor het verdriet van de gebrokenheid. Maar ik wil ook dat mensen gaan geloven in de kracht die God in hen heeft gelegd.
1: Ja. Wanneer komt dat moment, om even dat verhaal van Lot er nog even bij te pakken, de vrouw van Lot, moet ik zeggen dan. Wanneer komt dat moment dat je iets minder achterom gaat kijken en iets meer vooruit? Tenminste, je moet ook niet te snel, denk ik, alles gaan uitpoetsen en van, er is niets gebeurd.
2: Nee, en dat is denk ik ook waarom ik hier heel veel passie voor heb. Omdat dat soms wel in de gelovige wereld kan zijn. Hè? We bidden ervoor, dus dan is het goed.
1: Ja, dan is het weg.
2: Dan is het weg, maar dat is niet zo. Ik heb dat echt zelf meegemaakt. En dat vertel ik dan ook in dat programma, in die video. Dat ik echt een moment, ik had zoveel pijn. En dat er voor mij gebeden werd. En dat die man gewoon een soort van voor mij begon te huilen. En dat hij zei, wat ben jij eenzaam geweest? En hij zei van, ga maar helemaal terug naar dat moment. Ga maar helemaal terug naar die kamer. En ik dacht, ja, wat doe je me nou aan? Daar wil ik helemaal niet over nadenken, zeg maar. Maar ik zat daar, eigenlijk was ik weer in die plek. En vervolgens zei hij, en bedenk nu maar dat Jezus naast jou zat. En het was echt alsof er zoiets van mij afviel. En terwijl, ja, die herinnering kan ik niet overdoen, dus die is er nog steeds. Maar daar zit een hele ander licht nu op. Want nu weet ik, oh, ik was daar niet alleen. En zo kan je dat met heel veel dingen doen. Gewoon ervaren van, oh Heer, u was hier echt bij. En misschien geloof je het niet, nou, dan doe je nog een keer die oefening. Weet je wel, je gaat net zo lang eerst erkennen wat was, voordat we gaan kijken wat God in jou heeft gelegd. Want ja, dan kunnen we met heel veel bravoure zeggen van en de kracht en de talenten. Maar als je gewoon pijn hebt, heb je gewoon pijn.
1: Ja.
2: Ja, dat kunnen we niet mooier maken.
1: Wat maakt het voor jou het overtuigend dat Jezus ook in de gebrokenheid bij jou was?
2: Omdat, ja, dat heb ik ook echt gewoon zo ervaren. Omdat ik soms, als ik dan in mijn leven kijk, ik doe het nu heel klein vertellen, maar ik heb echt heel veel verdriet en gebrokenheid meegemaakt. Dat ik soms menselijkerwijs echt soms denk, hoe kan ik dit? Ik praat ook wel eens met iemand, ik ga wel eens naar een therapeut. Gewoon, dat is goed voor je hart. En hij zegt, het is best wel een wonder hoe jij hier zit. En dan kan ik echt alleen maar zeggen, maar dat is echt God. Dat is alleen maar God. En aan hem alle eer, alle glorie, alles wat ik ben is van hem, tot hem, door hem. Mijn leven is een getuigenis en ik gun deze vrijheid, deze vrede aan iedereen.
1: Ja, maar hoe kom je die vrede, hoe kom je Jezus dan op het spoor? Jij hebt het ervaren dat Jezus in die gebrokenheid dichtbij was. Hoe kun je dat op het spoor komen?
2: Door hem uit te nodigen. Hij is hier nu. Hij is bij jou. Hij is nu in de auto of op de werkplaats waar jij nu bent, is hij. En we mogen ons daar gewoon bewust van worden. Van Heer, u bent hier aanwezig. Wilt u mij uw vrede geven? Want ik weet dat u hier bent. Dat u in mij leeft, maar ook naast mij staat en om mij heen bent. Dat is natuurlijk super bizar, maar het is echt. Hem uitnodigen. Hem de plek geven om te zeggen, laat maar alle lelijke dingen zien die in mijn leven of alle pijnen. Ik wil het oplossen. Ik wil de persoon worden die u voor mij heeft bedacht, zeg maar.
1: Ja, en dan is het denk ik ook wel goed om daar even tijd voor te nemen.
2: Dit is geen radicale
1: één op het een.
2: Nee, zeker precies. Niet.
1: Nou, dat kan dus tijdens de retraite in Dordrecht. Wanneer en is er nog plek?
2: Ja, er is zeker nog plek. Het is 12 en 13 juni. En er is nog plek. Dus ik krijg boekje bedje, had ik bedacht. Dus dat is via houseofirene.nl. En dan, met al die volgers die nu binnenkomen, zal ik het zo meteen maar even opnieuw delen. Maar er is zeker. En voor iedereen. Er zijn moeders die met dochters komen. Er zijn meiden van 20 in hun eentje. Het is heel divers en dat vind ik echt heel erg leuk.
1: Kijk, ja. Nou, dat gaat dus binnenkort plaatsvinden, de retraite. Online ga je ook gewoon nog lekker door. Je gaat ook naar opwekking volgend weekend. Heb je nog grote dromen trouwens op online gebied, op het maken van video's? Waar droom je nog van?
2: Och.
1: Even een lekker brede vraag.
2: Ja, nou, als je diep in mijn hartje kijkt. Nou, ik droom van een bepaalde balans. Van mijn creatieve bruisbal leven. En ook gewoon het werkleven. Dat God me voorziet in financiën, in leuke klussen. Dat het gewoon een soort dat het gewoon goed komt. Dat het beide. En ook dat ik wat meer lange content mag maken. Dus in plaats van dat ik mensen ga zeggen 3 Bijbeltips in 30 seconden. Dat ik eigenlijk mensen ga uitdagen. Kijk maar een YouTube-video van 20 minuten. Want we moeten ook een beetje af van al dat scrollen.
1: Ja, want je zit in best wel een snelle wereld.
2: Ja,
1: het gaat snel.
2: Ik draag er ook aan bij, zeg maar. Ja, dat is ook helemaal niet goed. Nee, ja, want ik struggle daar zelf ook mee. Dat scrollen en doelloos en zo. Denk ja, ik struggle ermee, maar ik maak het. Dus dat ik verlang echt naar een balans. Dat ik leuke werklussen, want ik hou ook gewoon van werk. Ben gewoon zakelijk. Ik hou er gewoon van. En tegelijkertijd ook wat God in mijn hart heeft gelegd voor House of Irene en jonge meiden. En dat er echt, echt, echt vrede in gebrokenheid bestaat.
1: Kijk. Nou, daar hoop ik ook van harte op. We gaan je volgen op de sociale media. Instagram, TikTok, daar ben je te vinden. Facebook volgens mij niet, hè?
2: Nee, ik zelf persoonlijk niet op Facebook.
1: De jonge generatie zit niet meer op Facebook.
2: YouTube wel.
1: Nou, we gaan je volgen. Noor van der Weijden, fijn dat je deze ochtend hier was. En dankjewel voor dit gesprek.
2: Dankjewel.

Oud-Nieuwsradio, live. Vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van ons.

Ja, zaterdag dan staan ze op opwekking in de tent van Groot Nieuws Radio. Sander en Angela, je hoorde ze nu met en daarvoor bij. Ja, het is 10 minuten over 11:30. Er komen nog hele mooie reacties binnen hier in de WhatsApp van Groot Nieuws Radio op het gesprek met christelijke influencer Noor van der Weijden. Truus zegt, ja, wat is dit een mooie uitzending, heel erg herkenbaar. En Marga zegt, ja, wat fijn om te horen hoe zij in het leven staat. Judith zegt, wat een mooi gesprek, herkenbaar hoe je de vrede van God kunt ervaren dwars door alle gebrokenheid in je leven heen. En Mike die refereert nog even aan de rouw. De rouw die blijft denk ik altijd, zegt hij. Mijn moeder is 19 jaar geleden overleden toen ik 17 was. En die rouw die draag ik nog elke dag mee. En Aileen die vraagt, ja, wat vind ik meer informatie over de retraite? Nou, dat kan ik beantwoorden, die vraag, Aileen. Dat vind je op houseofeirene.nl. Houseofeirene.nl. En het is dan met een korte ei. Nou, je mag ook even een appje sturen. Dan sturen we met alle liefde de link naar die website naar je toe. En dan kun je meer informatie vinden over de retraite die Noor van der Weijden dus binnenkort gaat organiseren. Dit is Brandstof op de maandagochtend van 18 mei 2026. Zometeen horen we Josiah Queen en Dusty Bibles. En dit is Hillsong Chapel, A Mighty to Save.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de Sing-In. Pinksteren is de reden.

0: Josiah Queen in Brandstof. Je hoort de Dusty Bibles. Maakt het 10 minuten voor 12. Ik zeg een hele goede morgen, Daan Hartgers.
1: Goedemorgen, Lucas.
0: Goedemorgen.
1: Kramer.
0: Ja, we hebben ons vanochtend ondergedompeld in de wereld van de sociale media. Instagram, TikTok. Toch nog even bij, ik zou bijna willen zeggen, bij de oudere generatie even checken.
1: Ja, dat ben ik.
0: Zit je ook op Instagram of TikTok?
1: Insta een beetje, TikTok niet.
0: Nee, ik ook niet eigenlijk.
1: Jij, jonge kerel. Ja.
0: Hey, maar vind je dat leuk, Instagram? Hoe ervaar je dat?
1: Ja, maar zeg. Man, wat is dat verslavend. Dat is niet goed, hè, dat spul.
0: Ja, hoe gaat dat dan? Zit je ook echt s'avonds dan uren aan het scrollen?
1: Geen uren, maar je bent zo'n uurtje verder, ja.
0: Ja.
1: Met niks, hè?
0: Nee, alleen maar korte filmpjes en...
1: Nee, maar wel... Nou, in mijn geval zijn het nu allemaal tuinfilmpjes. Ik zit in de fuik van de tuinen. Dat vind ik hartstikke leuk, want je krijgt natuurlijk ook wel leuke tips. Nee, het is niet alleen maar flauwekul, maar je bent zo'n uurtje verder.
0: Ja. En kom je ook wel eens Noor van der Weijden tegen dan, in je algoritme?
1: Ja. Ja, toevallig wel. Ja.
0: Leuk. Nou, ja.
1: Nee, mooi verhaal, hè?
0: Zeker, ja. Zeker. Ja, volg haar op Instagram of TikTok van harte aanbevolen. Hey, daar nog even checken. Ligt je slaapmatje, je tentje al klaar voor opwekking?
1: Ja. Op zolder.
0: Op zolder.
1: Ja hoor. Je ligt er prima.
0: Ja, jij gaat gewoon heen en weer fietsen, toch? Ja. Ah, heerlijk. Nou, opwekking, het komt eraan. Goed, het Pinksterweekend. Ja. Vanaf donderdag allemaal te volgen hier bij Groningen Radio. En zometeen na 12 uur de lunchroom.
1: Zeker.
0: Met Daan Hartgers. En dit is muziek van Insolvation.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
3: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
4: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
8: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
9: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp, nu van 109 voor maar €99. Na €10 cashback via philips.nl. En alleen bij Blokker, gratis een oranje OneUp dwelpad. Blokker, van je huis houden.
8: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
15: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
14: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kamperenin-workum.nl.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
18: Op vrijdag 12 juni live in Theater Castellum in Alphen aan de Rijn. Het laatste bandconcert van Ralph van Manen in 2026. Een avond die je niet wil missen. Tickets nu te koop op www.eventsforchrist.nl.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Grootnieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP-nieuws van 12 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. D66 en GroenLinks willen dat partijen zonder leden niet mee mogen doen aan de verkiezingen. Maar dat plan vindt de Raad van State te ver gaan. Beide partijen willen nieuwe regels voor politieke partijen en daarvoor moet de wet worden aangepast. Als partijen zonder leden niet mee mogen doen, dan zou de PVV buiten de boot vallen. In Leerdam is dit weekend een man opgepakt die op socials opruiende berichten had geplaatst rond de anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Wat hij precies had geschreven, wil de politie niet zeggen. Wel wordt benadrukt dat wie oproept tot geweld op social media strafbaar is en ook nooit anoniem. Na een reis van een week vanaf Tenerife is het cruiseschip Hondius aangekomen in de haven van Rotterdam. De meeste van de 27 opvarenden gaan nu in quarantaine en daarvoor zijn porta cabins neergezet. Dat is nodig omdat vorige maand op het schip het Hantavirus werd ontdekt. Morgen wordt begonnen met het ontsmetten van de Hondius. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Op de A7, de afsluitdijk, staat in beide richtingen file bij Den Hoever 4 kilometer met 10 tot 20 minuten vertraging. De brug stond daar even open. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar een kwartier.
23: Hier in onze lunchroom kunnen we flink uitpakken met allerlei toeters en bellen. Hè? Koren en orkesten. Groot, groter, groot. Maar wat is klein, juist ook heel fijn en verfijnd. Luister hier straks maar eens naar.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
9: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
14: Nog een keer! Papa, sneller!
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
16: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
17: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
16: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
19: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
20: Klopt, minstens 2 dagen per week.
19: En jij?
20: Ik meestal maar 1 keer per maand.
19: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
20: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
19: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
21: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
23: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
24: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
25: Grootnieuws.
24: De Lunchroom.
25: Met Daan Hartgers.
24: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Lauren Daigle. Wat mooi zeg. Afgelopen dagen hebben we weer een paar mooie dagen mogen beleven, toch? Van Hemelvaartsdag tot de Psalmendag op ons Blijde Klankenkanaal. Tot een trouwdag, wel van collega Unies. Tot donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag het Strandheemfestival, waar duizenden mensen van hebben genoten. Nee, zo slecht hebben we het nog niet. Een nieuwe week met alweer een speciale week. We zijn namelijk onderweg naar de opwekkingconferentie met allereerst aanstaande donderdag het uitzenden van de opwekking Top 100. En ik kreeg hier net de vraag, hoe zit het dan met die lunchroom? Blijft die gewoon geopend? Oh ja, zeker ook vandaag weer. Tot 2 uur, welkom hier allemaal bij elkaar.

0: good.
1: Good, zong Matthew West.
0: De dagtekst.
1: Die komt vandaag uit Ezechiël 36, vers 27, waar het volgende staat. Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven. Dus Ezechiël 36, vers 27, de dagtekst van vandaag.

0: Charity Gill hoorde je zojuist. Die kennen we vooral van I Speak Jesus en Thank You Jesus for the Blood. Maar we dachten, misschien is deze nog weer eens mooi om te horen. Van 5 jaar geleden. New Name Written Down in Glory. Vreugdevol getuigenislied was het eigenlijk. Charity getuigde ook niet in haar eentje, maar dat deed ze samen met onder andere zanger David Gentiles. Aansluitend hoorde je Talita Nawijn. Daarmee werd het 12:30. En daarmee tijd voor het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af met verspreid wat buien, soms wat hagel, onweer. Later wordt het vanuit het westen droger. Temperatuur die loopt op van 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Morgen dan start de dag zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Af en toe wat regen, dan 15 tot 18 graden.
1: De lunchkaart.
0: Ja. Dagje per dagje wordt het een graadje warmer. En dat belooft mooi te worden. Op naar het weekend, zou ik maar zeggen. Even kijken, wat hebben we hier? En ja, de muzikale lunchkaart voor vandaag. 18 mei is het alweer, 2026. Een unieke kaart, elke dag vers gemaakt. Door onze chef-kok Nando. Met aan zijn rechterhand Daan. Die husselt dat altijd door elkaar. En dan kun je nu even een voorproefje genieten. Ik zou zo zeggen, laat het je even smaken. Laat het even ronddwarrelen in je oren of op je smaakpapillen, geurpapillen of gehoorpapillen. En besluit welk menu je straks helemaal wil horen. Is het bijvoorbeeld deze?
1: Menu A
0: met Sing Again, Gomp Tot Hem en deze.
1: Oh!

0: En de bestellingen die stromen al binnen hier.
1: Daan Hartgers.
0: Zeg het eens. Wat gaan we straks uitserveren? Helemaal, hè? Welk menu en waarom? Laat het ons weten. Dat kan vanaf nu via onze Grootnieuws Radio app. Dus AOB.
2: De Lunchroom.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

Zo, het dak gaat eraf hier in onze lunchroom. Ja, ja. Zeg, sommige levenswegen die lopen recht toe, recht aan. Andere wegen die lopen wat kronkelend, hè, over bergen en door dalen. Dit zojuist was het levensverhaal van iemand die gelovig was opgevoed, die daar afstand van nam en uiteindelijk toch weer verlangde naar God. En ook naar de geloofsgemeenschap. Church, Take Me Back, Cochran and Co. Aansluitend Daryl Evans. Wat is het mooi om af en toe een plek te hebben waar je rust vindt. En waar vrede is en ruimte. Daarover gaat nu dit lied, uitgevoerd door Mosaic Worship en Reni Kraaienoord.

0: voor 1 precies.
1: De lunchkaart.
0: Iets heel anders nu. Ja, de uitslag van de muzikale lunchkaart van jullie bestellingen. De meeste bestellingen die kwamen binnen voor menu A. Zo, dan is dat eruit. Dan weet je dat alvast. Met dank aan onder andere Klaas en Hilde, Henny, Roel, Goof, Anne, Yvonne, Wanda, Rianne, Alexander, Astrid, Corine en heel veel anderen. Geniet ervan.
2: De lunchkaart.
0: Met als nagerecht Sing Again, hoofdgerecht Kom Tot Hem en dit is het voorgerecht. Desperate, Jamie McDonald.

0: Jullie hebben goede smaak, zeg. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Wat een mooie bestellingen, allemaal. Voor menu A. Met Sing Again, Kom Tot Hem en Desperate. Morgen 12:30, nieuwe kaart.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK...

0: rit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
4: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
3: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
6: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een 1000-poot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
13: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
14: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
15: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 1 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Ridwan Taghi krijgt misschien toch nieuwe advocaten. Ronald van der Horst en Aniek Slijters verklaren dat ze hem bij willen staan in het Marengo-proces. Er is wel een voorwaarde. Twee willen genoeg tijd hebben om zich goed in te lezen. Veel andere advocaten zouden zijn afgehaakt, omdat het Hof ze die steeds niet wilde geven. Het is drukker dan ooit bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Al maanden overnachten er steeds meer dan 2000 mensen, maar sinds een week is dat aantal gestegen tot zo'n 2200. Dat betekent dat asielzoekers op stoelen of op de grond moeten slapen, zegt het COA. Maar buiten slapen, zoals een paar jaar terug, hoeft nog niet. Shakira heeft een zaak tegen de Spaanse Belastingdienst gewonnen. Ze krijgt €60 miljoen terug. Het ging om een oude zaak uit 2011. De vraag was of ze lang genoeg in Spanje had gewoond om daar belasting te moeten betalen. Belastingdienst vond van wel en Shakira niet. En van de rechter heeft zij dus gelijk gekregen. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Groot Nieuws Radio Verkeer.
20: ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A7, de afsluitdijk, staat file richting Friesland bij Kornwerderzand 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12, Arnhem richting Oberhausen, tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer. Daar is het oponthoud 10 minuten.
21: Afgelopen vrijdag kwamen op ons kanaal Blijde Klanken alle 150 psalmen voorbij. Ook deze kwam toen voorbij en die hoor je hier over een paar minuten helemaal.

0: En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
2: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
1: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
3: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
12: Dat is het lekkere van Albert Heijn.
13: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag 150 euro cashback bij een SIM-only van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
4: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Groot Nieuws. De Lunchroom.
5: Met Daan Hartgers.
4: Het christelijke radiostation. Groot.

0: De Lunchroom. Met Daan Hartgers.
1: Met psalm 84, psalmen voor nu. Nou ja, eigenlijk voor altijd, hè. Ja. Zeg, we horen steeds vaker, kerken lopen leeg. Aan de andere kant worden soms enorm grote nieuwe kerken gebouwd. Met als meest recente voorbeeld die megakerk in Kesteren, waar plaats is voor 1750 kerkgangers maar liefst. Kosten 15 miljoen euro. Ik ben eigenlijk wel eens even benieuwd naar jouw kerk of gemeente. Zitten jullie iedere zondag vol? Of zijn er misschien nog wel wat lege stoelen over? En valt er misschien wel iets te combineren? Daar kom ik straks op terug. Dus hoe zit dat elke zondag bij jouw kerk of gemeente? Zitten jullie iedere zondag vol? Of zijn er nog wel wat lege stoelen over? We horen het graag via onze Groot Nieuws Radio-app.

0: hoorde Carrie Job, Phil Wickham en daarvoor Paul Balazs.
1: Opwekking Top 100.
0: Caitlin bracht vorige week haar stem uit op 10 opwekkingsliederen. En hoeveel daarvan in de Opwekking Top 100 terechtkomen is voor haar de vraag. Het is voor ons te weten. Ja, maar aanstaande donderdag weet zij het ook. Dan wordt hier die prachtige lijst uitgezonden met liederen die jou dichter bij God brengen. Liederen ook met herinneringen. Zo denkt Caitlin bij het horen van dit lied terug aan haar kinderjaren. Het werd toen volop gezongen en ook gespeeld. Dit was het eerste lied dat jij op gitaar hebt leren spelen. 10.000 redenen en 4 akkoorden. G, D, A mineur, B mineur. Geniet ervan, Caitlin.

0: King & Country met Psalm 40. Daarvoor opwekking 733, 10.000 redenen. Daar werd opgestemd door Caitlin en zij was niet de enige. Nou, dat liet al vast en zeker in die opwekking top 100 terechtkomen. Maar dat hoor je pas donderdag, dan weet je het vast. Het is 2:30, zo heel veel cijfers, hè?
1: Ja.
0: Ik heb er nog meer. Met betrekking tot het weer. Het volgende Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Met verspreid wat buien, soms met hagel en onweer. Later wordt het vanuit het westen droger. Temperatuur die loopt op tot 14 graden in het noorden, 17 in het zuiden van het land. Morgen dan start de dag zonnig. Later neemt de bewolking wel wat toe, met af en toe wat regen. En het wordt dan 15 tot 18 graden.
2: Daan Hartgers.
0: Ik ben eens even benieuwd naar jouw kerk of gemeente. Zitten jullie iedere zondag vol of is er misschien nog wat ruimte? En waarvoor? Dat hoor je zo dadelijk. Laat het ons maar weten.
3: De Lunchroom.
2: Het christelijke radiostation.

Beleef het Pinksterweekend samen met Grootnieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Grootnieuws Radio.

0: licht en richting geven, veiligheid en hoop bieden. Nou, dat kunnen we wel gebruiken in deze tijden. Filippa Henna die zong daarover in Lighthouse.
1: De lunchroom.
2: Schuif aan bij Daan.
0: Waar op sommige plekken in Nederland kerken leeglopen of kerkgebouwen niet de hele week volop gebruikt worden, zitten andere groepen christenen te schreeuwen om een plek om samen te komen. En ik vroeg aan jou, hoe zit dat bij jou in jouw kerk? Nou, Maartje die zegt, bij ons in Dwingelo is de kerk niet vol en we hebben ook nog eens geldtekort voor een pastorie. Eline zegt, onze kerk, Mozaïek 013-018, sorry, heeft sinds kort er een derde dienst bij, omdat de andere twee vol zaten, die diensten. Het is nu weer voldoende ruimte voor nog meer mensen. Esther zegt, wij hebben ruim 1000 mensen in onze dorpskerk in Nieuw-Lekkerland. Er zijn nog wel wat plekjes over, maar niet heel veel. Stefanie, we zitten met een grote teruggang aan kerkgangers. Heel veel lege stoelen. We werken heel veel samen met andere kerken, met name bij Hemelvaart en Pinksteren en dat soort dagen. Nou, kerken die leeglopen, mensen die op zoek zijn naar een kerk, daar moet iets aan te doen zijn, dacht Jos de Kleuver. Goedemiddag, Jos.
3: Goedemiddag.
0: Jij bent directeur Stichting Kerkelijk Geldbeheer. Jullie zijn financieel dienstverleners aan kerken binnen de PKN in Nederland. Nou, dat sommige kerken in Nederland niet elke dag, elke week helemaal vol zitten, dat is algemeen bekend. Minder bekend is wellicht dat er op andere plekken mensen juist op zoek zijn naar ruimtes om bij elkaar te komen. Door wie zoal, Jos?
3: Ja, goede vraag. En wij zien.

0: Dat zijn er ongeveer evenveel als het aantal leden van de Protestantse Kerk in Nederland.
1: Goeiedag, dat zijn er heel veel. Ja. En waar vooral? Ja, ik neem aan in de Bijlmer, Amsterdam of zo? Of?
0: Ja, dat is wel het eerste beeld. Is natuurlijk heel veel in Amsterdam, Rotterdam en de Randstad. Mm-hmm. Dat zou je denken, is ook zo. En tegelijkertijd zien wij dat door het hele land in steden aanvragen bij ons binnenkomen van geloofsgemeenschappen. Die zeggen van joh, wij zijn echt op zoek naar een gebouw. Wij zijn financieel ook al wat beter geworteld, om het zo te zeggen. En hebben een goede basis gelegd. En ja, wij groeien. En wij hebben gewoon, wij zoeken een goede plek om ook gewoon heel een goede dienst te kunnen hebben met elkaar, een goede kerkdienst.
1: Ja, en waarom lukt het niet om ruimtes te vinden?
0: Ja, het is moeilijk. Ik denk als je een nieuwbouwproject ziet, dan wordt er over het algemeen niet meteen een kerkgebouw in begroot, zeg maar. Mm-hmm. Vanuit de overheid of vanuit projectontwikkelaars. Hè. Dus er ontstaan niet automatisch plekken voor kerkgebouwen en ook niet in de bestaande woonwijken. Het is natuurlijk heel lastig. Iets moet dan bestemd zijn, hè?
1: Ja,
0: als kerkgebouw. Dat is niet een automatisme.
1: Nee, soms wordt er wel gebouwd. Onlangs een megakerk in Kesteren, hè? 15 miljoen euro. Ja, dat zijn wel megakerken.
0: Dat is een megakerk inderdaad. Ja. En daar zie je dat een hele sterke traditionele geloofsgemeenschap die geworteld is in die gemeente. Maar dat is ook een proces van jaren geweest voordat zij dat voor elkaar hebben gekregen. Het is natuurlijk als een nieuwe, relatief nieuwe gemeenschap, geloofsgemeenschap, veel lastiger om ook te weten welke wegen je dan moet bewandelen. Daar draagvlak voor te krijgen. De overheid moet daarin mee. Ja, dus een tal van uitdagingen die je dan tegenkomt.
1: Maar jij dacht, daar moet iets aan te doen zijn.
0: Ja,
1: ja
0: nou, ik denk dat je in de introductie het al heel goed hebt verwoord. Is, we zien geloofsgemeenschappen waar om allerlei uiteenlopende redenen gebouwen niet meer volledig gebruikt worden. Of ruimte over hebben. Ja, en dan is eigenlijk al vrij snel natuurlijk de gedachte van zouden juist die internationale geloofsgemeenschappen juist geen gebruik kunnen maken van die leegstaande kerkgebouwen.
1: Ja.
0: Of leegstaand, of in ieder geval ruimte misschien ook wel om die gebouwen ook te delen.
1: Ja. Nou, dan moeten ze gecombineerd worden, Jos, lijkt me. Hè? Met elkaar in contact gebracht worden, toch?
0: Ja, dat is wat wij willen doen met ons initiatief, kerkgezocht.nl. Willen wij de verschillende gemeenschappen beter met elkaar gaan verbinden, zodat ze elkaar ook in een eerder stadium kunnen vinden.
1: Ja, het lijkt allemaal heel simpel eigenlijk, hè?
0: Ja, dat gaat natuurlijk wel verder dan alleen even van... kijk, zo'n gebruik van zo'n gebouw als geloofsgemeenschap, daar maak je natuurlijk op een bepaalde manier gebruik van. Mm-hmm. En je wil ook niet met je geloofsgemeenschap 25 kilometer moeten reizen steeds.
1: Nee.
0: Dus er komen een tal van dingen, uitdagingen komen daar nog wel bij om de hoek kijken.
1: Ja, dus dat is...
0: Dat wel lukt.
1: Ja. Je bent vol goede moed. Je viel net even weg, heel kort. Maar het is een zoektocht. Hè? Van beide kanten eigenlijk, toch?
0: Ja, dat is het zeker. En wat vaak zo is bij dit soort... het is best wel ingrijpend. Hè? Om een, als je zelf privé een woning koopt, dan is dat denk ik ook best een zaak die impact heeft. Dat is natuurlijk ook voor een geloofsgemeenschap. Als je een gebouw betrekt of deelt. Dat heeft best impact. En dan helpt het ook als je elkaar beter leert kennen.
1: Ja. Nou, het kan dus via die site. Kan ik zeggen dat dat voor iedereen is? Elke groep die zoekt of die wat aanbiedt?
0: Jazeker. Dus elke christelijke geloofsgemeenschap kan zich daar aanmelden. En wij zullen dan kijken natuurlijk van waar we ook iets kunnen betekenen. Het is niet een one-size-fits-all oplossing. Je moet ook goed kijken wat bij elkaar past. Maar wij hopen zeker en wij zien ook wel dat mensen helpt om met elkaar in contact te komen.
1: Mooi. En dat kan dus heel eenvoudig via de site kerkgezocht.nl. Voor zoekers en aanbieders, zal ik maar zeggen. Dus kerkgezocht.nl. Ja. Dankjewel, Jos de Kleuver, directeur van Stichting Kerkelijk Geldbeheer.
2: De Lunchroom met Daan Hartgers. Het christelijke radiostation.

0: Colton Dixon. Hans, goedemiddag.
1: Dan, goedemiddag.
0: Het is 2:10.
1: Lekker.
0: Ben je er een beetje klaar voor?
1: Ik ben er een soort van klaar voor.
0: Ja, voor backstage, hè?
1: Ja, hartstikke leuk. We hebben een leuke gast.
0: Ja, wie?
1: Zijn naam is Christophe. Hij heeft een EP gemaakt met de naam Way Up in the Tree. We willen wel eens weten wat er in Way Up in the Tree gebeurt.
0: Wat er gebeurt, ja. Je weet het niet, hè?
1: We gaan het gewoon vragen.
0: Ja, boompje opzetten, hè, straks.
1: Dank je.
0: Ja, mooi. Veel plezier straks bij backstage. Mooie middag. Doeg.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbed en matras.nl.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Dekbed en matras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
5: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Is dit allemaal van jou?
12: Alleen de belangrijke dingen.
13: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
14: Geeft ruimte.
15: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
17: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
16: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
18: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
19: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
20: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
21: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
22: Gek op lage prijzen?

0: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadlands en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
1: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In Eindhoven is een groepje pro-Palestina-demonstranten op het dak van een van de universiteitsgebouwen geklommen, meldt Omroep Brabant. Omdat binnen laboratoria zijn waar met chemicaliën wordt gewerkt en er via het dak wordt geventileerd, zijn er zorgen over de veiligheid van de betogers, maar die willen niet weg. Burgemeester Schouten heeft iedereen bedankt die betrokken was bij de komst van het cruiseschip Hondius in Rotterdam. Ze namen ook een kijkje bij de Porter Cabins, waar de meeste van de 27 opvarenden in quarantaine moeten. De komende week wordt de Hondius ontsmet, omdat er het Hantavirus was ontdekt dat 3 mensen het leven kostte. Bij de Belastingdienst zijn ze misschien een miljoenenfraude op het spoor, waarbij Bulgaren betrokken zijn. Zo gaan om een bedrag van bijna 7 miljoen euro. En de verwachting is dat 2/3 van het bedrag niet meer terug te halen valt. Staatssecretaris Ehrenberg schrijft de Kamer dat hij toch gaat proberen alles terug te krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB. Op de meeste plaatsen kan het verkeer goed doorrijden. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
8: Vandaag een leuke gast. Zijn naam is Christophe. Hij heeft 2 EP's gemaakt en daar gaan we vandaag eens even over spreken. Want waar gaat zijn muziek over en waar wil hij muzikaal naartoe? Nou, we gaan het allemaal ontdekken. Eerst muziek van Lef.
9: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
10: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
9: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
9: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
16: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Odido.
17: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
19: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
20: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
21: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
24: Joehoe!
23: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
25: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per 1 gratis.
26: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
27: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
28: Groot Nieuws.
29: Backstage.
30: Met Hans van Vuren.
29: Het christelijke radiostation.

0: hoe sterk ook de storm. Sinds vorige week ook een officieel opwekkingslied. Dus hij zal komend weekend ook wel op de Pinksterconferentie te horen zijn.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: En we gaan een mooie uitzending tegemoet. Met ook muziek van Nederlandse Bodem. De nieuwe single van Hadassah ga je zo dadelijk horen. En we maken nader kennis met Christophe. Die een mooie EP maakte over Way Up in the Tree. Dat is de titel. Maar we zijn toch benieuwd wat gebeurt er nou precies daar in die boom. We gaan eerst het woord geven aan Chris Tomlin. MUZIEK

0: Shall I Fear, God of Angel Armies. Ja, weer een knipoog richting de opwekkingenbundel. Want dit lied is natuurlijk in het Nederlands vertaald.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Maar goed, we kunnen het wel de hele dag over opwekking hebben. Dat zal deze week nog wel vaker gebeuren. Want je hebt het gehoord. Er is dit jaar gaan we 2 dagen doen over de opwekking top 100. En daarmee gaan we de top 200 uitzenden. Maar we noemen gewoon top 100. Dan is maar gelijk even duidelijk hoe je zit. En dan de Pinksterconferentie staat in het weekend te gebeuren. Straks ook nog een lied uit de opwekkingbundel. En dan hebben we het weer even gehad voor vandaag. Want nu ga ik naar het lied van Hadassah. Het is haar derde single. En het is de derde single ook van een EP die nog voor de zomer gaat verschijnen. Ik heb maar met haar afgesproken dat ze in de studio dan wat meer toelichting komt geven. En dan gaan we ook meer ontdekken over dit lied. Een lied over vriendschap. Dat ik jou mag kennen.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de Opwekking Top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: Unbroken Praise hoorden we van Matt Redman. En daarvoor Dat ik jou mag kennen, lied van Hadassah.
1: Backstage Classic.
0: We gaan even een pareltje uit de archieven halen. Eind jaren 90 kwam het album Candy Coated Waterdrops uit. Het is het tweede album van Plum. En Plum is de artiestennaam van Tiffany Arbuckle. Een zangeres uit de Verenigde Staten. Was een aantal keer in ons land. En dat was eigenlijk altijd een feestje. Eén concert beter dan de ander. Maar we doen gewoon nu even heel erg positief. Haar bekendste lied is natuurlijk Stranded. Maar deze mocht er zeker ook zijn. Het gaat over dat gat dat wij wellicht in ons leven herkennen. Waar God precies inpast. En dat klinkt een beetje plastisch misschien. Maar soms heb je dat gevoel dat je denkt, ik mis iets in mijn leven. Nou, dat kan wel eens een zoektocht naar God zijn.
1: Backstage Classic.

0: That's My Point of View, God-Shaped Hole, hoorden we van zangeres Tiffany Arbuckle, beter bekend als Plum. Ondertussen hier in de studio al eventjes aanwezig, Christophe Rousset. Hij is zanger, heeft 2 EP's uitgebracht, de meest recente. Daar gaan we vandaag over in gesprek. Christophe, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Superleuk dat je hier wilt zijn. Je hebt hier speciaal vrij voor genomen, dus wij zijn je zeer erkentelijk. Maar volgens mij vind je het ook wel lekker om even een dagje niet op het werk te hoeven zijn.
1: Ja, dat valt goed.
0: Ja. Ja. Ja, maar heb je eigenlijk te weinig dagen in een jaar?
1: Nou, valt mee. Maar ja, ik had deze wel bewust vrijgenomen. Ik denk dat is toch wel een gave dag. Dus, ja.
0: Ja, leuk. Maar om dat toch even te benoemen, want ik vind dat jij tof werk hebt. Je werkt al 20 jaar bij hetzelfde bedrijf. Dat suggereert dat je heel oud bent, maar dat is ook niet het geval. Je bent gewoon heel erg jong begonnen.
1: Ja, dat is het denk ik. Ja, ja, als bijbaantje begonnen, toen ik 14 was. En ja, en de avonduurtjes bijverdienen. Dus ja, kleine klusjes doen.
0: Je werkt bij een lastbedrijf, was het?
1: Ja, ja.
0: Maar stel nou hè, dat je ander bijbaantje had genomen op je 14e. Had je dan bijvoorbeeld in een broodfabriek gewerkt?
1: Het zou zomaar kunnen. Ik sluit het niet uit eigenlijk.
0: Nee. Dus, nee. Dus, maar de keuze voor jouw bijbaantje op je 14e heeft je uiteindelijk je huidige baan bezorgd.
1: Ja, ja.
0: Ja. En wat is het dan aan dat bedrijf dat je zegt, hé, maar dat vind ik ook gewoon leuk. Zijn het leuke collega's? Is het leuk werk? Wat is het?
1: Nou ja, het is eigenlijk gewoon, ik ben er ook een beetje ingegroeid. Want ja, je begint met kleine klusjes doen. En eigenlijk merkte ik dat ik steeds vaker een schop onder mijn kont kreeg. Van hey, jij kan dit wel gaan doen. Of jij kan dit wel gaan doen. Mm-hmm. En dat werd steeds een beetje meer. En nou, toen moest ik op een gegeven moment ook een opleiding gaan doen natuurlijk. Dus toen dacht ik van ja, toen had ik al een beetje met muziek ook een stukje van ja, wil ik de muziek echt daar alles voor gaan doen? Of zeg ik wil het liefst huisje, boompje, beestje, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En dat was eigenlijk mijn eerste droom was muziek. En daarna dacht ik van ja, weet je, ik wil eigenlijk toch een beetje vastigheid en dat eerst eens even halen. Dus toen heb ik een opleiding erbij gedaan, wat een logisch vervolg was eigenlijk toen.
0: Ja.
1: En ja, heb ik nog steeds ook niet geen spijt van.
0: En hoe is het met je huisje, boompje, beestje?
1: Ja, goed. Vrouw en 3 kids. Dus een huis en een auto die het doet. Dus tevreden
0: eigenlijk. Dus eigenlijk een tevreden mens. Hoe oud zijn je kinderen? Jongens, meisjes?
1: Ja, de oudste is een jongen, die is 9. Marcus, middelste Evine van 7. En de jongste Floren van 4. Dus dat is een leuk gezelschap.
0: Leuke mix. Even in jouw antwoord zei je even van je eerst maar eens huisboompje beestje. Het feit dat jij nu 2 EP's in 1 jaar uitbrengt, suggereert dat je nu ook opeens de ruimte voelt om met muziek verder te gaan.
1: Ja, eigenlijk wel. En dat is ook met, zeker met de jongste, die is nu 4. En ik merk dat wel ook wat meer ruimte geeft. Dat ik denk van joh, we zijn even uit de luiers en de dingen. En dit is eigenlijk een gaaf moment om nu gewoon door te gaan pakken. Ik voelde ook steeds meer dat ik, ja, weet niet, borrelde ook gewoon steeds meer weer. Dat ik denk, ja, ik wil gewoon wat naar buiten gaan brengen.
0: Ja. Dus, ja, want nou, we gaan natuurlijk straks wat nader op de muziek in. Maar kun je uitleggen waarom dat naar buiten moet?
1: Nou, ik heb het eigenlijk altijd wel op mijn hart gehad hoor. Dat muziek is gewoon echt een groot ding. Of dat ik nou, als ik buiten loop, dan hoor ik soms al dingen dat ik denk, oh wow, daar kan ik wat mee. Of ja, whatever, wat voor geluiden ik ook om me heen hoor. Ik krijg van veel dingen wel inspiratie. En dat heb ik eigenlijk heel mijn leven wel gehad. Maar ja, soms loopt het ook een beetje zoals dat het loopt. En ga je maar gewoon door. En voor je het weet is het ook gewoon jaren verder.
0: Kun je een voorbeeld geven van iets wat je buiten hoort, wat je zegt, daar kan ik wat mee?
1: Nou, of je ziet iets, of je hoort een bepaalde toon buiten of iets. En dat wisselt heel erg. Ik weet niet waar dat wisselt.
0: Nee. Ja. Je vertelde me voor de uitzending, mijn 14e ben ik met een bijbaantje begonnen. Want ik wilde een gitaar kopen. Waar is dat muzikaal verhaal van jou begonnen?
1: Eigenlijk al wel heel vroeg. Ik vond, toen ik wel eens een filmpje zag van een drummer of iets, toen ik nog heel jong was, of dat mijn moeder wat muziek op had, vond ik dat wel heel gaaf. Nou ja, toen was ik denk ik 5, 6 of zo. Van mijn moeder dan gehoord, hoor. Dat weet ik zelf niet precies meer. Nee. Maar, toen mocht ik naar de marskraam, was er toen nog, mocht ik een pot en pannen gaan uitzoeken om zelf mijn eigen drumstel te bouwen. Want ik pakte altijd de pannen uit de kastjes en de dingen om iets te bouwen, of een kartonnen doos. En toen mocht ik op een gegeven moment zelf wat bij elkaar gaan samenstellen. En toen op mijn 8e, toen kreeg ik mijn eerste echte drumstel.
0: Ja.
1: Toen is het een beetje begonnen.
0: Echt maar wacht even, jouw moeder stuurt je naar dus een huishoudwinkel om gewoon potten en pannen. Ze had ook even bij de Intertoys een kinderdrumstel kunnen kopen.
1: Ja, nee, ik moest het wel op mijn manier doen, denk ik misschien toen al. Dus ik wilde graag, er moest een bepaald geluid zijn, denk ik of zo. Dus,
0: oh joh.
1: Ja,
0: we hadden met een speelgoeddrumstel ook gewoon niet gered waarschijnlijk dan.
1: Wellicht. Of het was in die tijd nog te duur. Ik weet niet.
0: Jij zegt, mijn moeder die keek dan muziekvideo's. Weet je nog wat jullie thuis luisterden vroeger? Dat, waarvan jij dacht, dit vind ik interessant?
1: Ja, zeker. Dat was ook een beetje in de tijd nog. Toen had je nog een Walkman en zo. Dus toen liep mijn moeder, als ik uit school kwam, als je iets slechter of dan kwam je met een vriendje thuis. En dan stond mijn moeder te zingen in de keuken met de Walkman aan. Dat was niet altijd reclame voor als je met je vriendjes thuis kwam. Maar het was wel... mijn moeder luisterde wel van alles. Ook Robin Mark was mijn moeder, die hield daar heel erg van. Mm. Michael W. Smith, noem het op. En mijn vader had wat meer van vroeger de oude muziek. Neil Young en noem het op. Die vond dat gaaf. En Fleetwood Mac. Dus een beetje van alles wat meegekregen. Mijn moeder was meer echt van de christelijke muziek. En mijn vader vaak in de auto. En dan pakte ik weer wat mee. Dus ja.
0: En waar lag jouw interessegebied als je die twee naast elkaar legt?
1: Wel beide ook. Beide. Ja, het meest raakte me ook gewoon als kind. En nog steeds als je als er echt diepgang in zit. Dat voel je gewoon, vind ik. Maar je haalt wel dingen eruit of dat je wat je hoort en dat je denkt, hey, dat is gaaf. En dat haal je uit alle muziek.
0: En wat bedoel je met diepgang? Want Pink Floyd gaat behoorlijk diep.
1: Ja, dat is waar. Nee, diepgang als in de teksten. Je voelt dat gewoon, dat het christelijke muziek is. Tenminste, ik wel, denk ik.
0: Ja, op een gegeven moment zeg je, pa, ma, hartstikke leuk. Ik ga mijn eigen muzikale keuze maken. Wat was in jouw tienertijd jouw muzikale voorkeur?
1: Ook wel gewoon wat er op de radio kwam hoor in die tijd. En wat vriendjes hadden op van die verzamel-cd's. Mm. Dus ook wel een beetje mainstream. Maar ook wel van mijn moeder. En ik weet nog dat een buurman die kwam een keer een cd'tje brengen. Want dan had ik mijn ramen openstaan als ik ging drummen, per ongeluk wel eens. Gelukkig vond die buurman het leuk. Dus die kwam dan wel eens een cd'tje brengen. En dan zei hij van, hey, dit is iets, daar moet je naar luisteren. Dus toen kreeg ik Phil Collins en een drum solo erin. Mm. Ja, dat vond ik ook te gek. Dus dat was wel iets om naar op te kijken. Dus dat was wel gaaf. En tegelijkertijd vind ik ook, wat hadden we op vakantie? Lenny LeBlanc en zo hadden we toen. Draaiden we nog de week nog in de auto. Daar voelde ik me heel goed bij als dat luisterde. Dus dat,
0: Luister je het nog?
1: Ja. Ook wel, ja.
0: Ja, dat is een mooie mix aan soorten muzikanten dus.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja, hier en daar een drummer tussen, dat is allemaal goed. Want uiteindelijk, om laat dat even benoemen. Wat ben je nou het meest? Want jij hebt je op je eigen plaat alles zelf ingespeeld. Dus je bent drummer, je bent gitarist, je bent mogelijk pianist.
1: Een beetje piano, ja.
0: Een beetje piano. Wat ben je het meest?
1: Voor nu zou ik toch wel zeggen gitarist en zang. Ja.
0: Ja, dat is even het belangrijkste.
1: Ja, ja.
0: Oké, nou, mensen thuis zijn inmiddels hartstikke benieuwd hoe dat klinkt. Dus gaan we een van de liederen horen. De EP heet Way Up in the Tree. Dit is het lied We Will Build Our House.

0: Hier komt hij toch weer even voorbij. De opwekking Band voor de Vader, U bent goed. Lied 630. Vandaag in de uitzending is Christophe. En Christophe die heeft een EP gemaakt, Way Up in the Tree. We hoorden het lied We Will Build Our House. Zie je dat ik tot twee keer toe dat liedje Will wil, dat woord Will eruit wil slopen. Waar gaat het lied over?
1: Gaat erover dat je. Dat je eigenlijk een soort statement ook. Dat je gewoon zegt van, hey, wij bouwen ons huis op de Heer en op de rots. Ik vond het ook wel een beetje een krachtig nummer. Dus er zit ook wel een wat iets voor mij doen in ieder geval. Een stevigere gitaar in, stevigere drum. Dat is eigenlijk het hele fundament van het nummer. Is gewoon zoals het is, zoals de titel ook is.
0: Maar wie is wij? Is dit een lied dat je zingt namens jou en je vrouw? Namens jou en je gezin? Of is dit een lied dat je in een samenzang zou willen invoegen?
1: Nou, daar heb ik eigenlijk ook nog over na zitten denken om dat te doen. Maar ik zag het meer ook gewoon groots voor me. Dat ik denk van, hey, dit is iets wat we gewoon, wat iedereen met elkaar kan zingen. En gewoon ja, eruit kan knallen, zeg maar.
0: Dat zou je landelijk breed bewijzen. Of wel een beetje gericht op de kerk.
1: Nou, en ook, ja, of groot, ik zeg groot, maar ook gewoon dat je als gezin mag zingen van, hey, we will build our house upon a rock, weet je wel. Wij gaan er als gezin voor en we staan daarvoor, ook daarin. En maar ook als gemeente. Dus ik had dat een soort als beeld ook voor me. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan, maar omdat ook met de gemeente waar wij toen, of waar wij in zitten, om dat gewoon met z'n allen eens een keer te zingen en erin te knallen van, hey, weet je, dat zing je gewoon uit je hart. Omdat we dat allemaal dat verlangen hebben van, hey, daar gaan we voor. Dus.
0: Want is jouw muziek geschikt voor in de kerk?
1: Gedeeltelijk, denk ik. Ja, ik vind het lastig te zeggen. Want ik zing ook wel veel in de, of tenminste veel, ja. De liedjes nu al in ieder geval ook veel in de ik-vorm. Mm. En ik vind dat ook wel, dat is wel een beetje een lastige in de gemeente, vind ik van, hey, wanneer is het geschikt, om het zo te zeggen. Mm. Omdat het ook wel persoonlijke liedjes zijn. Of ik verdiep me juist in iemand anders leven. Of ik heb dat gevoel. En in kerk, echt kerk liedjes vind ik wel ook prijs hem, zeg maar. En tegelijkertijd ook wel klein. Maar het zijn vaak wel een beetje nummers vanuit de ik-vorm, denk ik.
0: Ja, want op je vorige EP had je bijvoorbeeld een lied met de titel Thank You Father. Dat is misschien iets. Een iets geestelijker lied dan een paar van je andere liederen, mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, denk wel.
0: Ja, ja. Want met wie heb je in gedachten als je liedjes schrijft? Of heb je überhaupt niemand in gedachten en denk je, joh, ik wil gewoon iets moois maken? Wat overigens prima is.
1: Ja, wisselt. Maar ik moet ook zeggen, het komt ook wel altijd op. Het komt soms ook gewoon maar echt aan vliegen. Dan heb ik een ideetje en dan komt ook de tekst ineens, wop, in 5 minuten staat het erop. Mm. En dan schrijf ik alles op. En dan, dan ben ik dus de Heer ook heel dankbaar. En daar komen sommige andere liedjes weer uit voort. Zo'n Thank You Father misschien uit juist zo'n moment.
0: Ja.
1: Dat wisselt heel erg.
0: Ja. Ja. Want wat is je doel uiteindelijk met je muziek? Wil je gewoon iets moois maken? Of is je doel om uiteindelijk met je liedjes op het podium te gaan staan?
1: Ja, dat is wel het doel om meer op het podium te gaan staan. Ja. Ja, dat was niet altijd mijn doel van om echt vooraan te staan met gitaar en zang. Maar dat, ik vind dat toch wel, dat is wel mijn droom aan het worden. Dat ik denk, hey, ik wil die liedjes naar buiten brengen. En ik zou het tof vinden om dat gewoon zo breed mogelijk te maken. Dat steeds meer mensen ervan kunnen horen en er wat aan hebben. Ja, dat is het doel. Mm-hmm. En het zijn vaak ook wel. Dat vind ik heel fijn om te schrijven. In ieder geval troostliedjes ook. Waar mensen hun troost in kunnen vinden. En dat ze echt doorverwezen worden naar de Heer. Van, hey, daar moet je het zoeken. En niet anders.
0: Want waar komt dat vandaan? Dat

0: je mensen troost wil bieden. Heb je veel mensen in je omgeving die troost gebruiken kunnen?
1: Nou, ook wel. Ja, ik denk iedereen uiteindelijk wel. Maar ook zelf wel dat je soms misschien zoekend bent en dat je denkt, hey, ik wil me terugtrekken en de wereld gaat best snel om je heen. En ik zoek het bij de Heer en dat is uiteindelijk echt het beste. Je kan allemaal blijven malen en blijven draaien en cirkeltjes denken. Maar
0: ja.
1: Ja.
0: Stel hè, hypothetisch, hier ga ik even mee met wat je nu zegt. Dus dat is jouw antwoord, dus dat omarm ik. Veel mensen vinden het toch een stap extra om dat dan in het Engels te horen. Die hebben misschien liever dat je hun troost in het Nederlands. Is dat iets wat je wel eens hebt overwogen?
1: Ja, zeker. Zeker. Ligt ook weer in het verschieten. Ik heb weer wat ideeën liggen. En dat is wel steeds meer gekomen ook de laatste tijd. Want eerst vond ik het wel echt duidelijk toffer om Engels te maken. Gewoon omdat ik dat, ja, ik luisterde dat zelf gewoon meer.
0: Phil Collins.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Om er een te noemen. Maar het is niet zo dat ik ooit anti ben geweest. Of dat heb ik helemaal niet. Dus ik zie dat wel nog gebeuren, ja.
0: Ja. En wat houd je nu tegen? Niet dat ik je wil laten switchen, hoor. Want er wordt ook in het Nederlands heel veel gezongen.
1: Mm-hmm.
0: Waarom heb je het nu tot twee keer toe bij 10 liederen in het Engels gekozen?
1: Eigenlijk is dat echt maar gewoon net wat uitkomt. En ik spring het hok in en ik denk, nou, ik ga toch echt voor dit nummer. Want dat heeft nu het meeste in mijn hart. Zo simpel is het eigenlijk. Het komt wel.
0: Zo simpel kunnen dingen soms zijn. Wij praten straks verder. Mijn gast is Christophe. Zit je thuis te luisteren en denk je, ik vind het allemaal interessant. Ik wil meer over hem weten, meer over van hem weten. Je mag je vragen ook insturen via WhatsApp. Dan zal ik die aan hem voorleggen. We gaan nu even naar Ezechiël 36, vers 27. Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven. Voorbode op Pinksteren. Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven. Ezechiël 36, vers 27. Dit is Toby Mac. This business.

0: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: Ben je ondernemer? Inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan. All the
9: colors in the rainbow. Op vrijdag 12 juni live in Theater Castellum in Alphen aan de Rijn. Het laatste bandconcert van Ralph van Manen in 2026. Een avond die je niet wil missen. Tickets nu te koop op www.eventsforchrist.nl.
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
13: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
14: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
15: Verblijf deze zomervakantie in een van onze vogelhutten en geniet van een fantastisch programma met sprekers als Jacques Brunt, Hans Euser en Dick Pieterman. Christelijk Vakantiepark Beloofde Land.
16: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
17: Gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 3 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot.
2: Lange rijen op Schiphol. De beveiliging werkt vanaf vandaag op een andere manier en dat loopt nog niet helemaal soepel. Kantoormedewerkers van Schiphol schieten bij en er wordt water uitgedeeld. Reizigers klaagden tegen de Telegraaf over wachttijden van meer dan een uur, maar dat kan Schiphol niet bevestigen. Een school uit Hilversum doet vanavond niet mee met de avondvierdaagse in Loosdrecht. De school vindt het niet meer feestelijk genoeg na alle anti-AZC-protesten. De route was al aangepast en ging niet meer langs het AZC. En NA Nieuws schreef eerder dat er signalen waren dat enkele ouders kinderen met shirts met de tekst AZC nee wilden aantrekken. Bij de Malediven zijn de laatste vier lichamen gevonden van een groep Italiaanse duikers. Ze raakten vorige week vermist. Er zijn ermee nu 6 doden, een 5e Italiaan en een reddingswerker werden eerder al gevonden. De Italianen bezochten een onderwatergrot. Het is niet duidelijk wat er mis is gegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend droog, daarna gaat het weer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Grootnieuws Radio Verkeer.
22: ANWB.
23: Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen slecht wegdek. De rechterrijstrook is dicht en zodoende 10 minuten vertraging vanaf Nieuwegein. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk duurt het 10 minuten langer over. En de meeste vertraging vanmiddag nog op de A22 vanuit Beverwijk naar Velsen. Er is een ongeluk gebeurd bij de Velsertunnel. De weg is daar dicht. Vertraging een half uur. Omrijden gaat via de Wijkertunnel. Die ligt in de A9.
24: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters, kukkelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Avondeten? Haal Roosters in huis. Roosters.nl. Kip jij even een pan?
5: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
6: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
5: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
7: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
5: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
8: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
9: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: Aha, nu alle AH Excellent vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met twee dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
2: Backstage
3: met Hans van Vuren.
2: Het christelijke radiostation.

0: A Thousand Hallelujahs. Ik zei dat even klaar was met de opwekking, maar deze staat inmiddels ook in de bundel. En dat vinden we leuk. Dus laten we daar verder niets over zeggen. Brooke Ledgerwood, dankjewel.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: En vandaag ook met Christophe. Hij heeft een EP uitgebracht met de titel Way Up in the Tree. We hoorden in het vorige uur daar een lied van, maar we gaan daar straks nog eentje van horen. Christophe, je zei, ik luister heel veel verschillende muziek. Heb jij ook iemand die zeg maar een soort van jouw voorbeeld is als een muzikant? Iemand met wie je graag gewerkt hebt of waarvan je veel leert op het moment dat je met muziek bezig bent?
8: Heel breed. Niet echt per se echt een voorbeeld. Ik weet wel dat ik heb... dat is wel een grappig verhaal. Ik heb toen ik dus gitaar ging spelen en liedjes ging maken ook. Dat was dus wat later dan het drummen. Toen vond ik mijn stem maar niks. En ik kon er echt niet naar luisteren. En ik dacht, ja, dat vind ik allemaal awkward. Daar hou ik niet van. Mm. Als ik dan een spraakopname ging maken of iets, weet ik wat. En toen heb ik wel gebeden van de heer... Wilt u me in ieder geval een beetje een coole stem geven? Een relaxe stem. Ik heb gewoon, dat heb ik vaak gebeden. En al is het maar een beetje Mark Knopfler-achtig, die eigenlijk niet kan zingen, maar wel gewoon dat het relaxed klinkt. Mm. En dat heb ik toen echt vaak gebeden. En grappig was wel toen ik voor het eerst iets liet horen aan gewoon collega's in die tijd, zeg maar. Toen weet ik nog dat iemand zei van, nou, ja. Ja, het klinkt wel gewoon wel prima. Ja, een beetje alsof je zo'n oude fan bent. Een beetje zo'n oude cowboy of zo. Maar ja, wel gewoon relaxed. Toen dacht ik, nou...
0: Hé, hey, maar Knopfler in de house.
8: Ja. Ik dacht, dat is wel waar ik voor gebeden heb. Dus dat is prima.
0: Ja.
8: Dus ja, dat was wel tof.
0: Maar jij voelde je daar ook gemakkelijk bij om dat gebed te bidden? Of, want jij eigenlijk zeg je daarmee... mijn stemmen zeggen wel belangrijk in wat ik met mijn muziek wil.
8: Ja, nou, ik wilde dus heel graag meer liedjes gaan schrijven en maken. En ja, dat was ook gewoon makkelijk. Dan kon je gewoon zelf gaan beginnen. Want dan kon je erbij zingen en gitaar spelen. En maar ja, ik vond dus mijn stem een beetje klein, een beetje iel. En ik moest er ook gewoon aan wennen, denk ik. Mm. En maar ja, toen werd dat gezegd, dacht ik, nou ja, goed. Ja, ik bad dat ook. En,
0: ja,
8: ja,
0: was ja joh, joh, als ik als een oude vent klink, is dat
8: voor mij
0: oude cowboy. gewoon lekker doen. Hey, nou neem je muziek allemaal zelf op. Ik ken ook veel mensen die er toch bij zweren om lekker in een band ruimte te staan met andere muzikanten en het gewoon live te beleven. Is dit van jou, is dat een praktische overweging? Of vind je het ook gewoon leuker dan met z'n allen?
8: Dat is voor nu wel vooral een praktische overweging, ja. Ja, het is nu vooral avonturen. En ja, dan pak je dat makkelijker of sneller op. Mm-hmm. Om dan even een hokje in te gaan en op te nemen, ja.
0: Is het moeilijk?
8: Ja, het is soms wel een worsteling, ja.
0: Ja, want wat zijn de moeilijkste elementen om op te nemen?
8: Nou, ook gewoon de volgorde. Want soms, het is natuurlijk logisch, tenminste in de muziekhoek. Wordt dat vaak in ieder geval gezegd van, joh, je start met de drum en dat is een ritme en dat is de basis. En een baspartij en dat is je grond, zeg maar. Mm. En ik moet mijn nummers altijd een beetje gaandeweg ontdekken. Dus ik start met die gitaar altijd, die akoestische gitaar, tenminste voorlopig wel. En vervolgens denk ik, oh, nou, dan ga ik de drummer bij en de dingen. En dan denk ik, oh, dan ligt het anders in de mix. Dus dan moet ik toch een beetje gaan rommelen met de gitaar. Van, oh, ik moet het eigenlijk kleiner maken, want er zit wel heel erg voorin. En dat, dus dat is soms wel zoeken alleen natuurlijk. En dan gebeurt het ook vaak dat ik ik gooi alles weer weg, overnieuw. Want dit is niet wat ik in gedachten had. Dus dat is wel zoeken soms.
0: Dan moet je dus ook wel veel geduld voor hebben.
8: Ja, ja.
0: Ja. Ja. Want, en heb je dat? Want als je zegt, soms komen teksten binnen 5 minuten.
8: Ja.
0: En vervolgens zit je uren en uren en misschien dagen te puzzelen om alles op die plaat te krijgen.
8: Mm-hmm.
0: Dan ik zou zelf denken, ik kan me voorstellen dat je soms na een paar de avonden denkt, ja, verdraaid.
8: Dat klopt. Ja, helaas wel. En dan is het ook nog de kunst dat je niet blijft doorrommelen in je eentje. Dat je maar denkt van, hey, oké, en mijn vrouw zingt dan mee op een paar aantal nummers. Maar dat je niet te lang blijft hangen ook in een nummer. Dat je ook zegt van, hey, oké, goed is goed en dit is het. En weet je, de boodschap die zat er altijd al in. Dus nu stoppen. Want anders dan word je zo'n schilder die elke keer zijn doek blijft aanpassen. Of een likje hier, een dingetje daar. En dat wordt het vaak niet beter van.
0: Ja. En als je dan terugluistert, bijvoorbeeld op de EP die je afgelopen najaar hebt gemaakt. Als je die nu hoort, denk je dan, goed was goed en ik vind het nog steeds goed? Of hoor je ook dingen dat je denkt, oh, met wat ik inmiddels heb bijgeleerd, zou ik het toch weer anders doen?
8: Ja, aan de ene kant wel. Ik denk dat er altijd wel rek in zit of iets. Of dat je denkt, hey, of is het niet helemaal klein, juist weer mooier. Dat is soms best zoeken, vind ik. Mm. Maar ik kan wel zeggen dat ik erachter sta, ja. Ja, zeker.
0: Want laten we die eerste EP even benoemen. Dat was, wanneer is die verschenen? Vorig jaar zomer?
8: Na de zomer? Ja, iets later wel, ja.
0: Na de zomer.
8: Ja, ja.
0: Nou, wat ik al zei, vrij recent in principe nog. Ergens daaraan heeft jou een soort inspiratie gegeven om met een tweede aan de slag te gaan. Maar misschien waren het ook wel reacties van mensen dat je dacht, hey, ze vinden het leuk. Laat ik hiermee doorgaan. Of wat is daar gebeurd?
8: Nou ja, eigenlijk inderdaad. Ik had die liedjes en toen dacht ik van nou, mijn eerste doel was nu gewoon, gooi het eens een keer eruit. En ja, eens een keer kijken van wat gebeurt er, hoe of wat. En social media is niet zo heel erg mijn sterkste kant. En ik kreeg toen wel uiteindelijk gewoon echt mooie reacties. Dus dat was inderdaad bijzonder. En ik had wel meteen eigenlijk alweer dat ik s'avonds weer op de bank zat en weer zat te pingelen en weer wat nieuws. Weet je, laat ik nu maar gewoon doorpakken. En ja, komen er weer nieuwe ideeën en dan is het zo.
0: Ja.
8: Maar ik had niet per se, ik heb voor nu dan wel dat ik denk van joh, nu straks is het ook echt wel, dan heb ik wat liedjes gemaakt. En dan is het ook goed om het echt meer naar buiten te gaan brengen. Dus meer spelen.
0: Ja. Ja. Als je zegt social media is niet echt mijn ding. Misschien een understatement. Maar hoe breng je je muziek dan onder de aandacht?
8: Nou, dat is dus inderdaad een beetje, dat ben ik nu aan het ontdekken van, oh ja, oké, dat is natuurlijk wel, dat hoort gewoon ook bij de tijd. Je moet gewoon mee. En ja, je kan niet verwachten dat alles komt aanwaaien in van ik heb die nummers gemaakt en God gaat ermee aan de gang.
0: Ja.
8: En dat is in zekere zin zeker zo, maar ik ben wel steeds meer aan het ontdekken dat ik denk, ja, ik wil het ook gewoon graag naar de mensen toe brengen en dat er meerdere mensen iets mee kunnen. Dus dan moet je daar ook mee aan de slag.
0: Ja. Wij gaan straks nog muziek horen van Christophe's EP. Nu gaan we even naar iets anders. Het is van de EP van Rosanne Krijgsman. Het lied heet Adem In.
7: Nieuw uit Nederland.

0: Gateway Worship zong samen met Martins Smith het lied Joy. En daarvoor hoorden we Rosanne Krijgsman. Vandaag in de studio te gast Christophe. Christophe heeft een EP uitgebracht, Way Up in the Tree. En ik hint er daar al even op dat we toch heel benieuwd zijn waar, wat nou het verhaal is van deze boom, deze tree. Wat is het verhaal van dit lied?
1: Ik had dat gevoel wel eens dat je denkt van, hey, ik wil me terugtrekken. En dat je, ja, toen ik dat liedje aan het schrijven was, toen zong ik eigenlijk een soort automatisch Way Up in the Tree. En toen zag ik het ook gewoon als een soort boom met dat ik denk van, hey, daar trek je een soort terug. Ik heb wel eens ook wel eens mensen horen zeggen van, joh, ik heb dan echt een aparte ruimte waar ik echt dicht bij de Heer wil zijn. En dat ik daar in de rust kan vinden, zeg maar. Mm-hmm. Dat gevoel had ik er een beetje bij, van dat je een soort kan ontsnappen en dat je, ja, een plekje hebt waar je echt zegt van, hey, oké, het leven gaat door. We moeten allemaal werken. Iedereen moet aan de slag. En dat hoort erbij. Dat is logisch. Maar dat je wel kan terugtrekken. En dat hoeft niet per se natuurlijk een boom te zijn. Maar dat gevoel en dat beeld had ik daarbij.
0: Ja, kan ook een thuisstudio zijn.
1: Ja, zeker.
0: Is dat voor jou een beetje jouw boomhut?
1: Op zich wel. Ja, dat is wel een fijne plek. Ja,
0: ja, maar goed, misschien een persoonlijke vraag. Maar is dat dan ook de plek waar je je terugtrekt om bijvoorbeeld met je relatie met God te werken?
1: Niet per se. Ik probeer het altijd wel dat ik denk van, hey, ik betrek de Heer erbij. Als ik ga opnemen, hè, van, hey, de aanwezigheid van de Heer wil ik er wel heel graag bij. Mm-hmm. Maar het is niet zozeer dat ik dat is meer, nee.
0: Je zegt, voor mij kwam daar het beeld van de boomhut bij. Heb je daar überhaupt iets mee? Heb je ooit een boomhut gemaakt of gehad?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik weet wel dat ik vroeger had je in, toen woonde ik in Gorinchem, had je daar Timmerdorp. Dat vond ik wel heel, heel gaaf. Dan mocht je met een pallet een hut gaan bouwen. Dat gevoel had ik wel, kwam wel even in me op. Dat ik denk, hey, dat was een gave tijd. Dus ja, misschien ook wel een beetje dat boom het gevoel dat je denkt van, net zoals dat je kind bent, dat je zegt van, hey, ik heb een toffe hut en daar, ja, dat is een plekje of zo, ja, dat gevoel.
0: Het beeld van, ik wil me even terugtrekken, heb je dat zelf, komt dat bij jezelf vandaan of zie je dat bij mensen om je heen? Ben jij zelf iemand die af en toe zegt, jongens, laat de wereld even buiten, ik wil even op mezelf zijn?
1: Ja, dat is ook wel een stukje van mij, denk ik, ja. Ja, zeker. Ik vind het echt heel tof om onder de mensen te zijn. En ook bijvoorbeeld dus juist om te spelen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd heb ik dat wel nodig. Ja, dan denk ik, hey, ik wil echt mijn plekje bij de Heer. Ja.
0: Ja. En wat is dan, hoe verwoord je dat in dit lied?
1: Hoe verwoord ik dat? Nou, ik weet dat ik dat ik in een couplet ook zing van, joh, ik loop over de straat en ik kijk omhoog en ik voel de zon op mijn gezicht. Gewoon kleine dingen dat je denkt van, hey, rustig maar, komt allemaal wel goed, weet je wel. Je kan wel eens eventjes denken van, alles gaat snel en heftig. Maar de Heer is er gewoon altijd bij en relaxed. En je kan altijd nog een keer in die boom kruipen en dan kom je nog dichterbij. Maar leef maar gewoon, komt wel goed.
0: Ja.
1: Dat gevoel.
0: Ja, want die boom staat ook. Staat die symbool voor tijd met God of staat die symbool voor je terugtrekken uit de samenleving?
1: Een beetje beide, denk ik. Ja.
0: Ja, het is iets positiefs.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Zie je jezelf nog eens een boom uit maken?
1: Nou, misschien voor de kids of zo. Ja,
0: ja, en dan weet ik helemaal niet of je een boom hebt natuurlijk. Maar...
1: Nee. Een grote tuin hebben wij helaas niet.
0: Nee, dus dat wordt dan toch een andere plekje. Hey, waarom heb je ervoor gekozen om juist deze titel ook als albumtitel te gebruiken of EP-titel?
1: Omdat dat was juist ook een beetje het meest beeldende wat ik had, die boomhut. En ik had er wel vrij snel zoiets van, hey, dat is, als ik die EP ga uitbrengen, vind ik het tof als dat het plaatje is. Mm-hmm. En eigenlijk mede daardoor. Ik had niet per se ook een sterke favoriet, waar ik denk van, hey, wow, dit is het uitgangspunt. Nee, eigenlijk niet.
0: Nee. Je zegt, ik wilde ook dat het plaatje is. Er zit ook artwork bij. Maak je dat ook zelf?
1: Nee, dat heb ik mijn zwager laten doen. Dus,
0: Want die kan leuk tekenen.
1: Nou, dat was heel toevallig. Ik zag hem een keer en had hij een tekening gemaakt voor zijn vader. En toen dacht ik, hè? Ik wist helemaal niet dat jij zo leuk kon krabbelen. Dat was echt gewoon een uit de hand zo een gave tekening.
0: Ja.
1: En dat, daar moest ik ineens aan denken. Ik zat te denken van ja, hoe ga je dat dan weer? Hoe ga je dat weer vormgeven? Ik heb geen idee. En toen schoot het ineens in mijn hoofd. Toen dacht ik, ja, wacht eens even. En toen kwam hij mee op de proppen. En toen dacht ik gelijk, ja, dit is goed.
0: Dit is goed. Laten we dat doen. Ja. Oké, okay. En dit is het resultaat. Way up in the tree.

Toch is het mogelijk in de strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt.

0: mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Hoor je de vogels nog fluiten? Eigenlijk zou je elke keer als het liedje hoort, jezelf die vraag eens even moeten stellen. Hoor je de vogels nog fluiten? Het liedje daarvoor ging over een bomenhut, Way Up in the Tree. Het is een lied van Christophe en Christophe is vandaag te gast. Christophe, jij zei, je hebt verteld over je muziek, over hoe dat voor je, wat dat voor jou betekent. En dat je nu lekker aan het opnemen bent. En dat je eigenlijk hoopt en droomt en verwacht dat je in de toekomst dat nog eens een keer live zou willen uitvoeren. Hoe concreet zijn die plannen? Heb je daar al een stip op de horizon?
2: Niet per se, maar ik heb wel echt tegen mijn vrouw gezegd van, joh, dit jaar wil ik wel gewoon, al is het in al die avonturen en vrije dagen die ik heb, die wil ik wel echt in de muziek steken. En ik wil daar wel gewoon in doorknallen. Dus dat zal denk ik realistisch gezien. Vaak ook samen met mijn vrouw zijn, denk ik. Mm-hmm. Kleine setting, akoestisch.
1: Want speelt jouw vrouw ook een instrument?
2: Mijn vrouw speelt ook akoestisch gitaar, ja. Ja.
1: Oké, okay. Dus dan zou je het op die manier kunnen doen?
2: Ja, ja, daar wilde ik eens mee gaan starten in ieder geval. Ja.
1: Op wat voor locaties zou jij goed uit de verf komen?
2: Ja, dat vind ik nog best een moeilijke. Want,
1: of jullie?
2: Ja, ja, best een moeilijke. Want aan de enerzijds vind ik bijvoorbeeld zo'n huiskamer idee vind ik ook heel tof. Mm-hmm. Wel best spannend.
1: Ja.
2: Maar dat intieme vind ik ook wel heel gaaf. Mm-hmm. En dan kun je echt je liedje gewoon zoals die ook in de basis is geschreven ook een keer te horen brengen. En kijken wat dat, hoe daarop gereageerd wordt.
1: Ja. Nou, dat is heel realiseerbaar natuurlijk. Want ja, iedereen die je kent heeft wel ergens een huiskamer. Daar hoef je alleen maar af te spreken en gaan we die maar aan.
2: Klopt.
1: Ja, maar goed, daar hoort natuurlijk wel enige voorbereiding ook bij. Maar daar zeg je, eigenlijk zeg je, dit jaar wil ik daar wel mee aan de slag.
2: Ja, zeker. En ik wil ook gewoon graag een keer, en dat hebben mijn vrouw en ik hebben het er al vaak over gehad, al is het een klein kerkje of iets afhuren. En dat je zegt, we gaan eens even een keer optreden geven. Of gewoon echt met, het hoeft niet heel groot te zijn, maar daar eens even mee starten. En dat lijkt me wel gaaf om dat een keer te doen. Dus dat is denk ik het eerste wat eraan komt.
1: Ja, oké. Dus dat is dan het eerste plan. Ondertussen heb je twee EP's online staan. Jij zei, ik ben niet zo enthousiast met social media. Toch bereiken mij geluiden van mensen die mijn muziek hebben gehoord. Zijn er mensen uit je directe omgeving? Of zijn dat mensen die je toch op de een of andere manier op de socials vinden?
2: Voor nu wel vooral directe omgeving inderdaad. Als het niet werk, als het de kerk, vrienden. Maar ook wel weer daar dan weer vrienden van. En daar dan weer, of dat zij het een keer hebben gedraaid ergens op een feestje. En zeiden, die kennen wij. En dat zo gaat dat nu een beetje. Ja, en dat is wel, daar heb ik ook hele toffe reacties voor terug gehad. Dus dat is wel leuk. Ook mensen die je niet direct kent.
1: En wat zijn reacties die jou wat doen?
2: Wat ik ook wel heel tof vind is, ik weet ook gewoon van een aantal mensen die niks met geloof hebben. En die hebben het opstaan. En daar heb ik nu van een paar mensen teruggehoord. Dat ze zeiden van, nou weet je, ik vind het gewoon, ik voel me er heel relaxed bij. En ik heb het op de achtergrond aanstaan. En ik hoef er echt niet per se voor te gaan zitten. Maar ik vind het gewoon relaxed. En ik draai het in mijn huis. En dan denk ik, nou ja, laat het een klein lichtje zijn.
1: Ja.
2: Dat vind ik wel te gek.
1: Ja, want zo zou je muziek wel graag zien als lichtje.
2: Ja, denk het wel.
1: Ja. Nou hadden we het er even over in het vorige uur dat je zei, met wat fantasie zou het in een kerkdienst gebruikt kunnen worden. Denk je dat, of is het jouw verlangen om nog een keer hele expliciete kerkmuziek te schrijven?
2: Ja, ik denk dat dat ook wel gaat komen, ja. Ja,
1: ja, want waar zou je het over willen hebben in zo'n lied?
2: Nou, dan zal het denk ik gewoon echt een prijsnummer zijn. Gewoon van prijs de Heer. Want hij is waardig. En hij verdient het om geëerd te worden.
1: Ja.
2: Volle bak dat, denk ik.
1: Ja, waarom vind je dat?
2: Ja, hij is al heel mijn leven bij me. En hij is gewoon de beste vriend die ik heb. En ik heb zat vrienden.

0: Opnemen, muziek maken. Gelijk doorpakken.
1: Gelijk doorpakken, album nummer drie.
0: Ja. Nou, volgens mij, ja, we spelen in de kerk sowieso zondag. Dus dat moet gebeuren.
1: Het gaat heel hard zon schijnen, zeggen ze. Dat kunnen we vandaag nog niet helemaal proeven. Maar het schijnt heel mooi weer te worden.
0: Ja, we gaan het in ieder geval van nemen.
1: Ja. Dus en dan stel, je gaat met je kinderen erop uit. Wat is iets wat zij heel tof vinden?
0: Ja, wel een beetje de standaard dingen. Maar dat is niet heel per se voor als ouders zijn, is dat niet altijd het allerleukste. Maar een springpark of een. Ja, dat, en zeker met het mooie weer. Ik denk dat het eerder even aan een strandje zitten wordt of iets.
1: Nou, jezelf ook lekker is.
0: Mevrouw vooral.
1: Ja.
0: Moet ik eerlijk zeggen.
1: Jij is liever een boomhut. Ja, nee, oké. Even terugtikken en gewoon een lekker standje gebeuren.
0: Precies.
1: Hey, ik vond het leuk dat je er was. Bedankt voor je komst. Gefeliciteerd met je muziek. En ja, voor iedereen thuis, ga jezelf even informeren. Ga naar de digitale platforms. Ga op zoek naar Christophe en Way Up in the Tree. Dat is de nieuwste EP. En dan kom je vanzelf ook bij die daarvoor uit. Morgen gaan wij in de uitzending verder in gesprek met Rokus Maasland over de nieuwe single van The Bowery. Voor nu wens ik je nog een hele mooie middag. Straks veel plezier bij Luc en Laurens. Ik heb nog twee liederen voor je. Een hele fijne backstage classic van De Carmo in Key. I'm Accepted. En dit zijn Josiah Queen en Brandon Lake. Can't Steal My Joy. Tot morgen.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
5: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
6: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,49. Lidl, je verdient het.
9: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
10: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
12: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
13: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
14: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
15: Hey, ik kan niet werken vandaag.
16: Hoezo?
15: Sorry, het is WK.
17: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1,128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
20: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
21: christencoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jouw inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. christencoaches.nl. Geloven in verandering.
22: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
23: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
24: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
0: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
1: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag 150 euro cashback bij een SIM-only van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Grootnieuws Radio.
25: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 4 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet en de Vereniging van Gemeenten hebben vanavond op het Catshuis een spoedoverleg over de protesten bij AZC's. Protesten in bijvoorbeeld Loosdrecht en IJsselstein liepen de laatste tijd uit de hand. De gemeenten zijn boos dat politie worden geïntimideerd en hulpdiensten worden belaagd. Ze hebben het over terreur. In Groningen is een man mishandeld door een groep jongens en bestolen van een regenboogvlag. Het gebeurde afgelopen zaterdag al bij het station. Er waren toen twee demonstraties in de stad. Een rechtsprotest tegen het asielbeleid en een linkse tegendemonstratie. Mogelijk heeft de knokpartij daarmee te maken. Oostenrijk heeft tijdens het Songfestival 500 cyberaanvallen afgeslagen, zegt de politie. De aanvallen waren vooral gericht op de website van het Songfestival en het ticketsysteem. Ook zijn er tijdens het Songfestival 16 mensen opgepakt. De meeste van hen omdat ze gezichtsbedekkende kleding droegen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend is het droog. Daarna gaat het weer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
25: ANWB.
27: De middagspits is begonnen. De meeste files staan nu in de Randstad. 190 kilometer bij elkaar. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp 10 minuten extra. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch. Slecht wegdek op knooppunt Everdingen. Een half uur tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt het langzaam tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen over 14 kilometer. En na een ongeluk is de A67 weer vrij vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Gelderop nog wel 5 kilometer file met 20 minuten vertraging.
28: Hey, hallo. Welkom bij een nieuwe middagshow. We mogen weer. Luc ook present.
29: Zeker. Gezellig.
28: Ja.
29: Zeker. Jij ook?
28: Ja, nee, zeker. En als ik naar de playlist van zometeen kijk, dan krijg ik er nog meer zin in. Bijvoorbeeld Lauren Daigle komt er zo aan. En een lied waarvan ik even het begin laat horen. En misschien heb je dan wel een idee welke het is.
29: Oh, die ken ik wel.
30: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
31: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
32: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
31: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
33: We denken na over een koophuis.
34: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
33: Bart, met die loopgroep?
34: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
35: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
36: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
37: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
38: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk.
35: De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
10: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring, videodeur.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.

0: Nu alle AH-excellent vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200.

0: Kroon TM op Groot Nieuws Radio. En is het een beetje gezellig hier?
1: Toch?
2: Ja, het valt nu nog een beetje mee. Ik ben een beetje aan het oefenen voor eind deze week. Dan zitten we in die tent, maar het is nu nog
1: opwekking.
2: Een beetje...
1: Vandaar. Ja.
3: De dag van vandaag.
2: Ja, daar kan ik wel zin in hebben hoor. Gewoon lekker de tent vol en allemaal gezellige mensen om ons heen. En het ook wel eens leuk. Nee.
1: Maar vooral de zon.
2: Ja, nou, het is qua temperatuur.
1: Ik moet nieuwe zonnebrand inslaan, denk ik.
2: Lekker hoor. Het wordt ook alleen maar beter als je de voorspellingen bekijkt. Het gaat ook richting de 30 graden. Ja, niet opwekking zelf daarna. Volgens mij gaat het echt omhoog. Maar het wordt super volgens mij. En we hebben er zin in. Ook veel mooie live artiesten komen langs bij ons in de studio. Bijvoorbeeld Martijn Buwalda ga ik nog veel van draaien. Ook in deze middagshow. Nog een rivier komt er bijvoorbeeld aan. En nieuwe muziek ook later van hem in de show nog te horen. En zometeen gaan we even de top 1008 induiken. Ik heb hier een parel opgediept. En het is een lied van Phil Wickham. En zometeen ga ik je vertellen hoe die ontstond. Een bijzonder verhaal.

0: Weekend. Samen met Mary Mary. Yo, de Shackles.
1: 1 uit 1008.
0: Vandaag duiken we weer de lijst in met favoriete christelijke muziek volgens jou. En dat is de top 1008. En vandaag een lied van een man die je misschien wel kent. Het is Phil Wickham. Hij heeft heel veel christelijke liederen op zijn naam staan. En dit lied was eigenlijk vrij vlot geboren, of althans het begin daarvan. Hij had afgesproken samen met Josh Farro, de voormalige gitarist van Paramore, echt al een jaartje of 15 geleden. En ze maakten er op een gegeven moment een demootje van. Alleen ze hadden wel allebei het gevoel van, ja, het is nog niet helemaal af. Nou, weet je wat, we zetten het op een mp3-speler. Phil had toen ook een mp3-speler die overal mee naartoe sjouwde. En hij dacht, weet je, dat komt wel een keer. Nou, mp3-speler had hij gewoon daar gelaten. En nou, op een gegeven moment, een paar jaar later, moest Phil in gesprek met Jeremy Riddle van Battle Music weer aan dat liedje denken. En hij dacht, ja, dat is toch wel mooi. Er zit wel potentie in. Dus hij stofte de mp3-speler weer af. Hij deed het nog. En Jeremy die had wel een idee hoe die af te maken was. Nou, hij heeft een paar coupletten wat herschreven. En Battle Music heeft het ook uitgebracht. En even later Phil zelf ook. En nou, het is een ontzettend grote hit geworden wereldwijd. En nou, conclusie ook alweer. Nooit te laat om een goed idee gewoon weer eens van de plank te halen. Want het kan best wel weer eens gigantische impact gaan hebben. 603 in de top 1008. This is Amazing Grace. Phil Wickham.

Grootnieuws Radio, live. Vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Martijn Buwalda.

0: Martijn Buwalda op Groot Nieuws Radio.
1: Dan ben ik thuis.
0: Ondertussen is hij ook weer thuis. Hij is een paar dagen met zichzelf, zoals hij dat zegt, in een huisje in Denemarken geweest. Om lekker te lezen, te wandelen met zijn gitaar, hardloopschoenen en lekker liedjes te schrijven. Het ziet er heerlijk uit als hij wat hij allemaal deelt op Facebook en Instagram. En we lekker opgeladen dus, Martijn Buwalda. We hopen hem dit weekend te ontvangen in Biddinghuizen. En als je er ook bij bent, kom gerust langs bij ons. Hè? Dan kun je hem ook live meemaken. Als je benieuwd bent hoe laat en waar en zo, ga eventjes naar grootnieuwsradio.nl/opwekking. We gaan de hoofdpunten van het ANP-nieuws van 4:30.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Er is vanavond spoedoverleg tussen het kabinet en gemeente over het geweld bij AZC-protesten. Die lopen regelmatig uit de hand en burgemeesters zijn er klaar mee. Premier Jette is ook bij het overleg. In Groningen is afgelopen zaterdag een man mishandeld door een groep jongens. Die pakte ook zijn regenboogvlag af. Het incident was vlak na twee demonstraties over asielbeleid. Een slachtoffer deed mee aan één daarvan. En lange rijen op Schiphol op de dag dat de beveiliging is aangepast. Schiphol zelf wil niet zeggen dat er een link is, maar het is er drukker dan normaal. Kantoorpersoneel springt bij en reizigers krijgen water.
0: Ik krijg het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht klaart het op en blijft het daarna droog. Het koelt af tot 2 graden boven nul. Morgen begint de periode met zon. Later is het bewolkt met plaatselijk regen en het wordt dan maximaal 18 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
3: Avondspits is begonnen. De meeste files zijn nu rond Utrecht. Op de A2 Utrecht-Den Bosch slecht wegdek bij Alfred Everdingen. De rechterrijstrook is dicht en het resulteert nu al in 12 kilometer file en een half uur vertraging. Nog meer vertraging in die regio, want op de A27 Almere-Gorkum rijdt het langzaam over 15 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen met een half uur vertraging. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Harmelen een kwartiertje vertraging, 6 kilometer file daar. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. A28 Zwolle-Assen, 10 minuten vertraging bij Assen-Zuid. En op de A67 Venlo-Eindhoven. De nasleep van een ongeluk op knooppunt Leenderheide nog 4 kilometer file met een kwartier tijdsverlies.
0: Dankjewel.
4: Laurens van der Kraat.
0: Een fijne oppepper zometeen van Tim Hughes aan het eind van de maandagmiddag. Happy Day komt eraan. En dit is het bekende lied van Israel Houghton, Jesus at the Center, in een nieuwe opname van House of Worship.
5: De dag van vandaag.
4: Het christelijke

0: Even een muzikale ophepper van Tim Hughes en Happy Day.
1: Mijn woord voor vandaag is cool, want ik ben vandaag naar de Bijbelschool geweest. Jackpot.
2: Woord van vandaag.
0: Deze maandag 18 mei 2026 kent vele woorden en typeringen. Ik ga een begin proberen te maken. Het kabinet en gemeente hebben namelijk vanavond een spoedoverleg over de onrust en het geweld rond asielopvang. Gemeenten zeggen dat de protesten steeds vaker uit de hand lopen, met intimidatie en brandstichting als gevolg. Tegelijkertijd blijft ook het tekort aan opvangplekken, terwijl burgemeesters vinden dat het kabinet duidelijker steun moet geven. En het is vandaag echt jouw dag op het moment dat je houdt van planten. Want het is vandaag de dag van de plantenfascinatie. Alleen dat al een mooi woord natuurlijk. Maar ik vind het ook serieus wel een mooi initiatief. Want daarmee wordt de diversiteit van planten ook even onder de aandacht gebracht. En ook het belang daarvoor voor de natuur en de biodiversiteit. Dus wel iets moois. En ik merk zelf, wij zijn op dit moment bezig met de zoektocht naar een koophuis. En dan valt het me toch ook wel op hoeveel tuinen er gewoon compleet alleen maar betegeld zijn.
3: Ben jij een beetje een plantenliefhebber?
0: Nee. Oh. Jawel. Ik ben wel een plantenliefhebber, maar ik dacht dat je ging vragen, ben je een beetje een tuinman? Dat ben ik dan weer niet. Dus ik snap in die zin ook wel weer dat mensen dan zeggen van ja, weet je, het kost ook allemaal wel weer veel tijd en zo. Maar tegelijkertijd, het hoeft ook niet veel tijd te kosten. Hè? Want ik vind ook wel weer gewoon wat je de laatste tijd ook wel weer wat meer hoort van gewoon lekker het laten groeien en lekker wil bloemen en planten. En dat is ook goed voor de bijen en zo. Dus we zitten nog een beetje te dubben van wat voor huis, wat voor tuin doe je dan? Ben jij een beetje van de groene vingers?
3: Ja, zelf niet echt. Ik woon dus in een appartementengebouw, eerste verdieping. Dus ik heb niet eens een tuin. Ik heb geen plek waar ik bloemetjes of plantjes kan doen. En ik ben ook het type persoon die nog een cactus kan laten uitdrogen. Oh, dus dat is niet helemaal
0: De tuin in Nederland niks. Nee. En je vrouw, want jullie hebben natuurlijk een nieuwbouwwoning samen op.
3: Die is daar dus wel echt heel erg fan van.
0: Oh, ja. Gelukkig. Ja. Ach, alle bijtjes kunnen weer goed slapen vannacht.
3: Gelukkig, goed ademhalen.
0: Ja, zo is het weer. Ja. Wat is jouw woord van vandaag? Laat het weten. Je kan wat appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. En wie weet kunnen we het zo van meenemen. Freddy Cash komt eraan met een nieuwe Jesus All Along naar Marcel en Lydia.

Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: ik vind het gaaf hoor, sinds ze bij We The Kingdom weg is, hoe ze echt haar eigen geluid nu brengt. Brengt begint ik al helemaal in het Engels te zeggen, want het is natuurlijk ook Franny Cash met de Jesus All On. Maakt het 10 minuten voor 5. En Anja die deelt haar woord van vandaag. Dat is dakgootlek. Zeg maar, dakgoot is lek, zag ik vanmorgen. Gelukkig heb ik een huurhuis en wordt het woensdag gerepareerd. Nou, dat is dan wel weer fijn. En Corina zegt slijmbeursontsteking. Oh, dat klinkt niet goed. Uiteindelijk toch maar een injectie gehaald bij de dokter. Nou, dat klinkt niet fijn. Sterkte ermee, Corina. En Timo, die zegt mijn woord van vandaag is vakantie. Heb na deze werkweek een weekje vakantie. Ik ga een telefoon bouwen waarvan ik alle onderdelen los online heb besteld. Zo, dat lijkt me een knappe bezigheid. Jij beter dan ik. Maar ja, wel duurzaam. Ik heb wel eens iets langs zien komen van een soort verfoon of zo. Dat je dan met onderdelen die je dan ook weer zelf kan vervangen op een gegeven moment. Als er dan weer één onderdeel stuk gaat of zo. Dat ik wel, nou, dat is dan wel weer een duurzaam idee. Hey, succes ermee, Timo.
1: De dagtekst.
0: Vandaag Ezechiël 36, vers 27. Daar staat, ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven. Ezechiël 36, vers 27.

De opwekking bent met Gesina van der Bos, Proef en Zie. Misschien wel te vinden in de opwekking top 100. Aanstaande donderdag gaan we er al mee starten. Hè? Dit keer 200 liedjes van de opwekkingsbundel achter elkaar te horen in plaats van 100. Dus dat is toch leuk. We beginnen dit jaar een dagje eerder, net als opwekking zelf trouwens ook. En de Rant Collective was afgelopen weekend op het Strandheem Festival. Hoor ik goede verhalen over. Zo direct hoor je hier ook op groot nieuws muziek van ons. Counting Every Blessing komt eraan. I am

0: L'Oréal en Garnier, 2 plus 3 gratis. Walrapat Textiel, 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien, 400 gram, 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen, al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
5: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
6: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
5: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
6: Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
5: Ik wil sneller dan snel.
9: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
12: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
13: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
14: Dat wordt genieten.
12: Ja, dus. Aldi.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
16: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
17: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
18: Nee.
17: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
18: Lekker bezig.
17: Milner.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 5 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Twee Nederlandse opvarenden van de vloot die met hulpgoederen naar Gaza vaart, zijn door Israëlische militairen van hun boot gehaald. We maken ons grote zorgen, zegt de organisatie. Israël is vanmorgen begonnen met het onderscheppen van de tientallen boten. Er zijn 175 mensen aan boord. Het kabinet, gemeenten en provincies praten vanavond op het Catshuis over de asielprotesten van de laatste tijd. De gemeenten hebben het over terreur en intimidatie. Ze werd de brandweer tegengehouden toen in Loosdrecht bij een AZC-locatie brand was gesticht. Premier Jette is ook bij het overleg aanwezig. De politie heeft een chatbot Wout offline gehaald omdat hij verkeerde informatie gaf. Bij een vraag over aangifte van discriminatie tegen Palestijnen gaf hij informatie over antisemitisme. Een foutje, zegt de politie. Ze onderzoeken nu waardoor het komt. De chatbot blijft voorlopig offline. En dan nu het weer van Weer Online? Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend droog. Daarna gaat het weer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
22: Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de Nederlandse wegen. De meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij afrit Everdingen. 14 kilometer file en 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Slecht wegdek op die rijstrook. A4 Amsterdam-Rotterdam, 10 minuten vertraging bij Den Haag-Zuid. A9 Amstelveen-Alkmaar, kwartiertje extra bij Akersloot. 20 minuten vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum, vanaf Papendrecht rijdt het langzaam. En 50 minuten oponthoud op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Door 15 kilometer file vanaf Utrecht-Noord. De laatste file komt vanaf de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle. Bij Vaassen, de kop van 11 kilometer file. Vanaf afrit Loenen een kwartier vertraging.
23: Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Dit is de middagshow. En ook al ben je misschien onderweg in de file, ik krijg graag met je mee met de mooiste muziek. Bijvoorbeeld Rent Collective komt er zo aan. En ook Hub Worship.
24: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
25: Oh, wat betekent dat voor mij?
24: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
25: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
24: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
25: En moet ik verder nog ergens op letten?
24: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
26: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
27: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
28: Gek op

0: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames houtskool. Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
8: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist. Die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede. Of kijk op kachelhuis.nl.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag €150 cashback bij een Simoli van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Grootnieuws. De dag van vandaag.
17: Met Laurens van der Kraats.
16: Het christelijke radiostation.

Rent Collective in de middagshow. En Counting Every Blessing. De dag van vandaag. Ja, we gaan zo meteen weer iets doen wat een tijd geleden is. Want we hebben natuurlijk een paar weken lang de Opwekking Top 100 stemservice gedaan. En heel veel mensen natuurlijk daar blij mee kunnen maken om een lijstje in te kunnen dienen. Maar vandaag is de grote dag. De rode draadplaat komt weer terug. Mag ik een applaus? We gaan de draad gewoon weer helemaal oppakken zo meteen. En we praten hier graag bij wat betreft het nieuws van vandaag. Een bijzondere bijeenkomst in Washington D.C. met duizenden christenen. En een nieuw initiatief, kerkgezocht.nl. Die willen een brug slaan tussen traditionele en migrantenkerken. In het kader van een plek voor de kerk zelf, zeg maar. Een fysiek gebouw is voor heel veel migrantenkerken ontzettend moeilijk. Terwijl er juist veel traditionele kerkgebouwen leeg gaan staan. Nou ja, wat ze daar aan willen doen, hoor je zo.

Lee Carnes op Groot Nieuws Radio met Take You at Your Word. Ik ga graag even met je naar het nieuws van vandaag. Want een bijzonder evenement was gaande in de Verenigde Staten. Duizenden christenen kwamen in Washington D.C. samen voor de Rediscate 250. Een grote dag van gebed en aanbidding richting het 250-jarig bestaan van Amerika. Het centrale idee van de bijeenkomst was om Amerika opnieuw aan God toe te wijden. Met veel worship, gebed en toespraken op de National Mall. En die worship kwam onder andere van Chris Tomlin.

0: En in het Reformatorisch Dagblad las ik vandaag een artikel over een bijzonder initiatief wat morgen gelanceerd wordt. Kerkgezocht.nl namelijk wordt gelanceerd in de Fonteinkerk in Rotterdam morgen. En het doel van dat initiatief is om migrantenkerken en traditionele kerken samen te brengen. En onze Daan Hartges die sprak er vanmiddag over.
1: Ja, goede vraag. En wij zien dat heel veel internationale kerken juist al jarenlang op zoek zijn naar een goede plek om bij elkaar te komen. En dat zijn er nogal niet wat. Ik was daar ook door verbaasd toen ik dat eens ging inventariseren. Mm-hmm. Er blijken namelijk zo'n 1,2 miljoen migrantenchristenen in Nederland te zijn.
0: Ja, en daar is dus meer morgen over te vinden. Morgen wordt het echt gelanceerd, kerkgezocht.nl. En ik vond vandaag een mooi artikel ook bij de NOS. En een reportage er ook bij van NH Nieuws. In het kader van de situatie in Stadskanaal. Bij de huizen waar de twee mishandelde kinderen waren. Ondertussen zijn ze dus uit huis geplaatst. Maar bijzonder om te zien hoeveel er aan mooie acties op gang komt uit het land. Als steun weer voor die kinderen. Ik kwam bijvoorbeeld hier een filmpje tegen van een meisje dat een van haar dierbare knuffels ook neerlegde voor de meisjes.
2: Ik slaap zelf ook nog met knuffels en één is wel waar ik wel vaker mee slaap, maar ik dacht ik geef ze wel aan hun. Hun hebben het harder nodig dan ik.
0: Nou, dit is toch mooi, hè? Zo laten we zien. Liefde wint.
3: Groot Nieuws Radio, live. Vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Sander en Angela.

0: Bar, Ellie Limeber, Alive and Breathing. Maakt het 17:30. We gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Amsterdam hebben pro-Palestijnse demonstranten twee gebouwen van de VU bezet. Ze willen dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. De VU wil dat de demonstranten weggaan. De rijen met wachtende reizigers op Schiphol blijven maar groeien. Vanaf vandaag werkt de beveiliging anders en de vakbonden zeggen dat dat de oorzaak is. Terwijl we al hadden gewaarschuwd, zegt de FNV. En Israël heeft twee Nederlanders van een schip gehaald die met een hulpvloot onderweg waren naar Gaza. De organisatie maakt zich zorgen om hun gezondheid. Er zijn 175 schepen onderweg, met erbij nog vier andere Nederlanders.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht klaart het op en blijft het daarna droog. Het koelt af tot 2 graden boven nul. Morgen begint met periode met zon. Later is het bewolkt met plaatselijk wat regen. En het wordt dan maximaal 18 graden. Situatie op de weg op dit moment hoor je van de ANWB.
2: De meeste files momenteel in de Randstad. En de langste files rond Utrecht. Ruim 400 kilometer bij elkaar. Bij Utrecht op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen 13 kilometer file en ruim een half uur vertraging. Doordat het wegdek daar erg slecht is, is de rechte rijstrook dicht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht voor knooppunt Oude Rijn een kwartier oponthoud. Op de A7 vanuit Heerenveen naar de Duitse grens bij Groningen Europark 6 kilometer file en een half uur vertraging. Is de nasleep van een ongeluk, alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum door die file op de A2 voor knooppunt Everdingen ook 10 kilometer file. Vanaf knooppunt Rijnsweerd rijdt het langzaam met ook daar een half uur vertraging.
0: Dankjewel. We gaan zometeen naar een nieuwe Rode Draadplaat.
3: Laurens van der Kraat.
0: Ja, hij is weer terug. En we zijn gebleven bij een lied van The Casting Crowns. Who Am I? Daar gaan we zo op door. Nou, eerst muziek uit eigen land. Cela, die allermooiste dag.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Cela, die allermooiste dag.
1: De rode draadplaat.
0: Na een periode van opwekkingsstemmen is het weer tijd terug van weg geweest. De rode draadplaat, we gaan hem weer voortzetten, de draad oppakken. Donderdag 23 april gaan we even naar terug. Toen waren we bij Hillsong met Who You Say I Am. Daar gingen we volgens op door. En toen kwamen we bij de Casting Crowns uit met Who Am I. En dat is waar we zijn gebleven. But

0: Ja, zeg het maar.
1: De rode draadplaat.
0: Als je dat zojuist hoort, is het dan een ander lied waar je meteen aan moet denken? Of misschien als je de titel hoort, Who Am I? Een ander lied, een andere associatie? Of misschien de bandnaam Casting Crowns? Laat van je horen welke associatie weet jij te maken, welke link. Titel en artiest mag je appen.
1: Dit is Babbelush.

Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de Sing-In. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: voor zes op de maandagmiddag met Eline op de radio. En het blijft toch een grote eer dat ze de rubriek uit het radioprogramma tot een lied heeft gemaakt. De Rode Draad hoorde je.
1: De Rode Draadplaat.
0: En dit is het moment dat jij mag gaan stemmen. Ja, het is heel simpel. Via WhatsApp mag je 1, 2 of 3 zo meteen gaan appen. En dat correspondeert dan met een van de 3 fragmenten die ik zo ga laten horen. En daarmee bepaal je wat er straks op de radio te horen is. Dat is hoe de Rode Draadplaat werkt. 3 verschillende nummers die te linken zijn aan de Rode Draadplaat van de vorige keer. En dat was deze. But because of who you are, I am a flower quickly fading. Dit is waar we waren gebleven. The Casting Crowns en Who Am I. Hier komen ze, de 3 opties van vandaag waar je uit kan kiezen. Dirk zegt, ik wil graag naar een link met Who Am I, namelijk I Am a Child of God. En die komt terug in deze van Battle. Mooi gevonden, Dirk. Ja, eigenlijk het antwoord op die vraag Who Am I. Een kind van God dus. Dan optie 2 komen zowel Louise als Tineke mee. Die willen van de Casting Crowns naar de Omwekkingband met... Ja, de link lijkt me wel duidelijk, hè? Van Crowns naar Kroon en met Gouden Kroon. En dan de laatste, ook mooi gevonden. Eigenlijk gewoon dezelfde titel, maar dan van een andere artiest. Need to Read met ook Who Am I. You

En ik weet niet of het komt doordat het de dag van de plantenfascinatie is vandaag, maar het achtervolgt ons toch een beetje. Net in die van de Casting Crowns, I'm a flower quickly fading, een bloem die snel vergaat. Naar You Grow Roses on My Barren Soul zit dan weer in dit lied. Hè? En, u laat rozen bloeien op mijn verdorde ziel. Ja, dat is toch ook weer een mooie link daar. Heel benieuwd, waar ga je voor? 1, 2 of 3 stemmen mag vanaf dit moment. Dus laat maar van je horen. 1 voor Better Music, No Longer Slaves. 2 voor de opdekkingment, Kroon hem met gouden kroon. En 3 voor Need to Breathe en Who Am I? App hem maar. Dit is 12.

0: van dag tot dag verandert en maar doordraait. Hoor je op Groot Nieuws Radio het hoopvolle geluid van ook Twyla Paris. Saying God is in control.
1: De Rode Draadplaat.
0: Bijna is het 5 minuten voor 6 en we krijgen weer een nieuwe Rode Draadplaat. Renate, die heeft erop gestemd. Ze zei eigenlijk, ik kan niet kiezen. Graag 1 en 3. Nou, vooruit, we hebben achter beide een streepje gezet voor jou. En Pauline zegt, het is goed om te horen en te zingen dat we kinderen van God zijn. Ook Nathan, Hendrina, Hanneke, Reinier, René, Marlijn, Tom, Johan en Ewout die stemden op deze. We gaan van Who Am I naar het antwoord op die vraag. I am a child of God. Battle Music. You

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
3: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
2: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
3: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
8: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
10: Garage Ploeg in Surhuis ter Veen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
11: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
15: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
16: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
4: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 6 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot.
6: Pro-Palestijnse demonstranten hebben een deel van de campus van de Vrije Universiteit bezet. Ze willen dat de VU alle banden met Israël verbreekt. De VU wil dat de studenten vertrekken. Volgens de studentenkrant staat de politie op het campusplein. Colleges en tentamens gaan voorlopig nog gewoon door. Het is al de hele dag erg druk op Schiphol. Er staan lange rijen voor de security en die worden maar niet korter. Schiphol heeft vandaag de opzet van de beveiliging aangepast. Vakbond FNV zegt dat de drukte daardoor komt, maar Schiphol wil dat zelf niet bevestigen. In Utrecht is afgelopen weekend een cameraman aangevallen, meldt de regionale omroep. De cameraman werkt voor nieuwsplatform Left Laser en deed verslag van een anti-AZC-demonstratie, waar hij vanuit de dienst klappen kreeg. Hij gaat aangifte doen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nu nog buien over het land, maar later vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog, maar 's middags regent het weer. Het wordt dan 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB. Er staat nog 350 kilometer file in het land. De meeste files nemen alweer af in lengte. Een paar bijzonderheden. A2 Amsterdam-Den Bosch. 13 kilometer file tussen Utrecht-Leidse Rijn en afrit Everdingen. Doordat het wegdek bij Everdingen slecht is, is de rechterrijstrook dicht. En de vertraging voor het verkeer 3 kwartier. Daardoor ook file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. 17 kilometer. Vanaf Bilthoven duurt er ook een half uur langer over. A50 Eindhoven-Os bij Uden-Zuid. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Zonnebreugel. 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 11 kilometer file.
21: Welkom op je maandagavond. Zo direct hoor je daar Lef met de Kerk van alle Tijden.
22: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip, of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
25: Is dit allemaal van jou?
26: Alleen de belangrijke dingen.
27: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
28: Allsafe geeft ruimte.
29: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
30: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
31: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
32: Wolleswinkel Hofman, oplossingsgerichte advocaat. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
33: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
34: Klopt, minstens 2 dagen per week.
33: En jij?
34: Ik meestal maar 1 keer per maand.
33: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
34: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
33: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
35: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Gardenonline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. Gardenonline.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes.
11: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. De dag van vandaag.
12: Met Laurens van der Kraats.
11: Het christelijke radiostation.

alle tijden. Dat vind ik toch wel een van de mooiste dingen van opwekking elk jaar. Dat van die kerk, ja, er zoveel verkleurigheid te zien is. Hè. Dat zijn al die verschillende denominaties. We samen gaan komen in biddinghuizen komend weekend. Ja, en dan is een standaard gegeven ook altijd wel dat er een nieuwe opwekkings-cd uitkomt tijdens dat Pinksterweekend. En ja, er is weer heel veel mooie nieuwe muziek gemaakt. En een van die nieuwe liederen ga ik je zometeen graag presenteren als After Dinner Tip.

0: Michael W. Smith. King of my heart.
1: De after dinner tip.
0: Zo, warme prak achter de kiezen en tijd om even uit te buiken. En via de radio serveren we dan graag de after dinner tip. Nieuwe muziek waarvan we zeggen, ja, die moet je toch echt even gecheckt hebben. En vandaag nieuw werk, dat gaat verschijnen op het nieuwe album van de Opwekking Band. En wel bijzonder, want het origineel van dit lied is niet per se nieuw. En vaak is dat toch wel zo met liederen die op de cd verschijnen, dat het toch afgelopen jaar of zo ergens is uitgebracht. Maar deze is in 2018 al in Engelstalige varianten uitgebracht door Insalvation. Toen 4 jaar later, in 2022, de Nederlandse versie. En nu weer 4 jaar later verschijnt hij dus in de opwekkingsbundel, ook in het Nederlands. En daar gaan we er dus van genieten vandaag als after dinner tip. De Opwekking Band met José Witteland en Abba Vader.

0: nooit te laat voor een nieuw begin. Daarover gaat deze van For King and Country, Burn the Ships. Daarvoor, What a Friend We Have in Jesus. Maakt het 6:01. We gaan ook het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de campus van de VU in Amsterdam staan agenten bij een pro-Palestijns protest. Twee gebouwen zijn bezet. De VU vindt protesteren prima, maar bijvoorbeeld niet met gezichtsbedekkende kleding, zoals bij deze demonstranten. Het koppen van een voetbal zorgt direct voor lichte hersenschade en dat blijft een paar dagen, blijkt uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC. Of er op de lange termijn ook kans op hersenschade is, weten ze nog niet zeker. En op de dag dat 5000 beveiligers zijn overgegaan op een nieuwe manier van werken, is het een rommeltje op Schiphol. Reizigers staan uren in de rij voor de security. Schiphol wil niet zeggen of er een link is.
0: Van het grote nieuwsradio weerbericht op Buienradar. Vanavond en vannacht klaart het op en blijft het daarna droog. Het koelt af tot 2 graden boven nul, lekker fris. Maar morgen begint de periode met zon. Later is het bewolkt met plaatselijk wat regen en het wordt dan maximaal 18 graden. Goed op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Files nemen af. Nog flinke drukte wel bij Utrecht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht is namelijk de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Everdingen. Doordat het wegdek daar erg slecht is. Vanaf Utrecht Leidse Rijn tot aan knooppunt Everdingen 13 kilometer file en een half uur vertraging. Daardoor ook vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 16 kilometer file. Vanaf Utrecht Noord dus een half uur vertraging. Aansluiten op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht een kwartier vertraging bij Utrecht. En op de A58 Tilburg-Eindhoven nog 10 minuten oponthoud tussen Moergestel en knooppunt Batadorp.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Zo direct een nieuw gesprek in de Doorgeefbijbel. Hij eindigde vorige week in het Hoge Noorden. Of nou ja, Hoge Noorden mag ik niet zeggen. Maar op Ende Standheem Festival. Waar hij nu is, hoor je zo.
4: De dag van vandaag.
0: Naar Sharon's Music.
3: Het christelijke radiostation. Gelukkig.

0: Mooi hè, deze versie. Echt weer even fris. Sharon's Music hoorde je met voldoende voor vandaag.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Afgelopen week eindigden we de week op het Strandheem Festival. Ik ben heel benieuwd waar de Doorgeefbijbel nu is.
2: Een hele goede avond. Was een regeling.
0: Gelukkig. Goeie avond met Laurens, Groot Nieuwsradio.
2: Nou, goedenavond Laurens.
0: Goedenavond. Ja, we dachten wel even van het is wel te hopen dat hij in het hele Strandheem Festival geweld nog wel bij iemand terecht is gekomen. Dat hij niet ergens nog bij een verlegen tentje ligt of zo.
2: Nee, dat zou kunnen. Ja, dat kunnen. Ja. Wat zijn een verlegen tentje of een geregend tentje?
0: Geregend of verlegen, ja, misschien allebei wel. Maar gelukkig, we zijn bij jou. Hey, Marcel, hoe is die bij jou terechtgekomen, de Bijbel?
2: Nou, ik kwam het Strandheem Festival op en daar stond een hele leuke jongen. De host ook van de jeugdafdeling, de U-Wave-afdeling. En deze zei van, zegt hij, ik weet aan wie ik hem mee ga geven. Ik zeg, wat ga je meegeven? Toen kwam hij met deze mooie kist aanlopen. En ik moet zeggen, dat verraste me wel enigszins.
0: Ja, waarom? Dat,
2: het is zo'n eind weg op Ende, zeg maar vanaf Veenendaal.
0: Ja.
2: En zo'n mooie reis dat het gehad heeft. En toen ik hem zag, toen dacht ik, groot nieuws joh, dat is mijn stad. Dat is Veenendaal. Dat is, daar mag ik hem weer mee terug naar huis nemen.
0: Ah, wat leuk. Je bent in de buurt dus.
2: Ja, dat klopt ja.
0: Ah,
2: ja.
0: Leuk. Heel leuk. Hey, want wat is jouw link met Strandheem?
2: Nou, mijn link met Strandheem is eigenlijk denk ik wel de organisator Sicko. Zeven jaar geleden kwam ik hem tegen met een optreden van Joke Buijs samen met Rob met Johannes de Heeravond. En die liederen die zong ze er nog. Wij zijn daar naartoe geweest bij een optreden en dan kwam ik hem tegen. En hij zei van, joh, loop lekker rond. En als je wat hebt, wat verbeterd kan worden, doe dat. En ik ben het terrein op gegaan. En eigenlijk ben ik niet meer weggegaan.
0: Wat is jouw rol geworden? Jij bent daar betrokken graag bij de artiesten.
2: Ja, klopt ja. Ja, ik doe de artiestenbegeleiding, maar soms ook al de line-up samen doorspreken. Van, hé, wat wel, wat niet. Wat zit er aan te komen? Welke jongen? Aankomende talenten zijn er. Wie zijn we nog vergeten? Wie moeten we een plek geven? Maar ook gewoon de artiesten, zeg maar, die erg graag bij ons willen optreden.
0: Wat een leuke job.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: En hoe kijk je terug op daarnaast, afgelopen weekend, Masai?
2: Nou, ik kijk echt super mooi terug. Als ik dat zo mag aanschouwen. Ik ben vandaag ook een dagje vrij geweest. Dat doe ik normaal ook niet. Maar ook gewoon om even te landen. Van, joh, wat heb ik nou allemaal gezien? Wat heb ik meegemaakt? En daar heb ik ook bewust de tijd voor genomen. Ja. Dus als je vraagt van, ja, wat heeft het gebracht het weekend? Ik denk dat het in alle facetten, van jong tot oud, wel wat kan brengen. En ook bij de organisatie, of bij mij dan in dit geval zeker. Mm-hmm. Ja.
0: Was je het meest bijgebleven?
2: Ik denk dat het mooiste wat ik eigenlijk wel had en vond, was Cammy Barnes. Dat is een schot. Die kwam dan met zijn band aan en die zegt van, joh, ik ben wel christelijk. Ik schrijf eigenlijk helemaal geen christelijke liederen, geen nummers. Ik sta op de nummer 1 in de UK. In de hitlijst is die echt de aanvoerder. En hij zegt van, ja, ik sta hier, maar ik heb wel gehoord dat dit zo ontzettend mooi is. En ik ga er echt van genieten. Dus hij begon met zingen en ik denk dat wij als publiek, zeg maar, hem zoveel hebben teruggegeven. Hij stond met de frontman van Rent Collective nog even te praten. Zei hij, ik denk dat dit mijn mooiste optreden ooit is geweest.
0: Joh. Oh joh, wat gaaf. Was dat omdat ik
2: en dan, het zat hem denk ik in de puurheid die hij uitstraalde richting het publiek, richting ons. Maar ook als je daar staat, ik nodig je graag uit, Laurens, om op het podium of op de eerste rij te gaan zitten. Oh, die mensen die zingen zo hard. Kijk, bij ons in de kerk, ik zit in een mozaïekkerk bij Linda en bij Kees en bij Job. En als deze zeggen van, joh, het hoeft niet mooi te zijn, het mag wel hard. Nou, en daar is het eigenlijk gewoon wat zij doen op het Strandheem Festival is en mooi en hard. Oh ja. Ik denk dat het ergens een soort zielenrust is die zij... ik weet niet, laat ik het zo zeggen, Laurens. Als ik daar zit en ik zit even niet in mijn organisatorische rol, dan aanschouw ik dat en ik neem het echt op. Maar ik ben dan echt een sponsor. Ja. Er staan de tranen toch echt wel in mijn ogen. Dat ik denk van, ja, als dit het voorbode is van hoe het er straks uitziet in de hemel. Prachtig, joh. Ja.
0: Mooi om die passie voor jou te horen. Cammy Barnes dus, samen met Rent Collective opgetreden, hè, afgelopen zaterdag. Hey, Marcel, leuk om je te spreken over alle muziek en de Strandheem en je ervaringen. Maar we bellen natuurlijk primair ook voor de Doorgeefbijbel. Is het gelukt tussen alle organisatie door om nog een tekst uit te kiezen?
2: Ja, absoluut joh. Ik wist eigenlijk wel op de terugreis vandaan naar hier, dat duurt 1 uur en 49 minuten zo ongeveer, van nou, wat ga ik daarvoor kiezen? Ik was er wel vrij snel uit eigenlijk, ja.
0: Vertel, waar ben je voor gegaan?
2: Nou, ik ben gegaan voor Marcus 10, vers 45. En daar staat, want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.
0: Ja.
2: En in een, ja.
0: Ja, wat is het in deze tekst wat jou aanspreekt?
2: Nou, ik zat vroeger in militaire dienst. Daar heb ik 12,5 jaar gediend bij de landmacht. En op mijn beret-embleem, daar stond Eperiendo Victoria Prosum. En dat betekende al helpende dienen te overwinning. Hmm. En ja, wat ik eigenlijk daarin begrijp, zeg maar, is dat het niet alleen maar gaat over het winnen op het slagveld of wat voor wijze dan ook. Maar het gaat er ook om, zeg maar, dat je aanwezig kan zijn en waar je dit toe doet. En ja, ik help graag mensen met wat voor overwinning zij dan ook maar, zeg maar, willen behalen. Om hun daar ook in te supporten en bij te staan. Ja, en ik denk dat dat wel sterk aan deze woorden van Jezus zit.
0: Ja, en wat betekent overwinning dan in de dagelijkse praktijk van het leven? Want dat kun je op heel veel manieren uitleggen.
2: Ja. Ja, precies. Nou, het is eigenlijk gewoon heel simplistisch, denk ik. Van iedereen die is onderweg naar iets of die wil iets bereiken. Zoals een artiest die daar ook was, bijvoorbeeld Eliza. Nou, ik vind het een geweldig artiest. Zijn jonge dame, zeg maar, die echt vol passie is en die er zo hard voor wil gaan.
0: Ja, we kennen haar. Ze is hier ook wel eens live geweest. Ja, leuk.
2: Ja, ja. Ik denk, als ik de term noem, de Nederlandse CC Winans. En haar daarmee, zeg maar, op kan zwepen tot iets moois. Ja, dat vind ik geweldig. Als ik daar haar mee zou kunnen helpen, nou, dat doe ik graag.
0: Ja.
2: Maar er zijn ook al die andere mensen, zeg maar, die inderdaad zeggen van, hey, ik kom al. Er was van de week een mevrouw, zeg maar, die kwam haar telefoon even opladen. En toen zei de informatievrouw, joh, maar waar kom je vandaan? Ja, ze zei, ik slaap eigenlijk alleen maar in auto's en ja. Ik kom hier toevallig langs met een batterijtje opladen. Ja, en dan hoop je, zeg maar, dat daar meer opgeladen wordt dan alleen de batterij van de telefoon.
0: Ja. Nou, gaaf, Masai, hoe jij anderen helpt om in hun kracht te komen. En een gave tekst die je ook als inspiratie daarvoor gebruikt. Marcus 10, vers 45, vandaag gearseerd in de Doorgeefbijbel. Morgen weer een nieuw gesprek. Blijven we in regio Veenendaal? Of heb je al een idee waar die heen gaat?
2: Ja, hij gaat richting Houten vanavond met de auto. En dan denk ik dat daar iets in komt van een iemand van Mind Connected. Dat is de dansgroep waar Levi, mijn oudste zoon, bij danst. En ik denk dat ik hem daarmee ga verrassen.
0: Leuk. Ja. Nou, doorgeef dansbijbel misschien wel morgen. Dankjewel, Masai. Mooie avond.
2: Ja, dankjewel. Fijne avond ook, hè. Doei.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
2: Daarom verhoog ik u.
0: Grootnieuws Radio.

0: Chris Tomlin, How Great Is Our God? Op Groot Nieuws Radio. Zo direct de nieuwe van Martijn Buwalda.
1: De luisterwijzer.
0: Maar eerst wil ik je vertellen wat er te luisteren is zometeen na 7 uur. Bijvoorbeeld kun je naar 7FM, daar hoor je zo Daan Olthoff met Red Collective.
2: We are the salt and light, we are the beacon burning.
0: Op Groot Nieuws Radio, een lied over God die erbij is in de toppen van je leven en in de dalen. Thorne Wells, Hills and Valleys. En Tim zit hier zo meteen voor je klaar met een nieuwe editie van Wens. Ook te beluisteren op het kanaal waar de hele dag door mooie kerk- en koorliederen zijn. Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. Hij begint zo met Psalm 150 van de reformatorische zangvereniging Cantilene uit Barneveld. Dit was de middagshow voor deze maandag 18 mei 2026. Morgen zijn we er vanaf 4 uur gewoon weer. Dus ik hoop je dan weer te spreken en ik wens je een mooie avond. Maar ik heb er nog één voor je van Martijn Buwalda. Ja, dit is nieuwe muziek van hem, waarin hij ja, op een hele mooie manier ook weer de menselijkheid naar voren brengt van ja, iemand die misschien zoals jij ook wel een beetje kan twijfelen over de dingen en dat het ook helemaal niet erg is. Bijna zeker, Martijn Buwalda.

0: van God.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
6: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
7: I can press safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
6: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
8: Gek op

0: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
1: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
2: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
4: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker. Van je huis houden.
5: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP nieuws van 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie houdt in Amsterdam een pro-Palestijnse demonstratie op de Vrije Universiteit in de gaten. Twee gebouwen zijn bezet, deels door mensen met gezichtsbedekkende kleding. Die willen ze niet afdoen, zegt de VU. Volgens de studentenkrant is de voordeur gebarricadeerd door vuilniscontainers. Kopballen zorgen voor acute hersenschade, blijkt uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC. Bij het koppen komt een stofje vrij in het bloed dat wijst op hersenschade en een paar dagen blijft zitten. De onderzoekers weten nog niet of dat ook voor hersenschade zorgt op de lange termijn. Amerika gaat scherper letten op reizigers uit delen van Afrika. In de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken en ook in Oeganda zijn 2 gevallen. Al 80 mensen zijn overleden. Voor de zekerheid worden reizigers gecontroleerd die vanuit die regio naar Amerika gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nu nog buien over het land, maar later vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog, maar 's middags regent het weer. Het wordt 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Avondspits is voorbij. Op de A2 Utrecht Den Bosch. Een afgesloten rechterrijstrook bij afrit Everdingen, doordat het wegdek daar erg slecht is. Nog altijd 11 kilometer file daar. Vanaf knooppunt Oude Rijn duurde 20 minuten langer over. Aansluitend op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum, voor knooppunt Everdingen 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf afrit Beek 2 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud.
16: Zometeen
13: wens.
18: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK...

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.

0: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk, verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een duizendpoot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
4: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wi-Fi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Elke avond vanaf 7 uur.
12: De mooiste kerk- en koormuziek.
11: Het christelijke radiostation.

0: Dat was Psalm 150 door de reformatorische zangvereniging Kantilene Barneveld onder leiding van Leander van der Steen. En dit bracht ons even terug naar afgelopen vrijdag, de laatste minuten van Psalmendag. Het laatste lied, de laatste psalm in deze uitvoering. Zo klonk het, de finale. Ja, en dan nu weer een nieuwe uitzending van Wens. Goedenavond, van harte welkom.
1: Wens. Met Tim Hendricks.
0: Ja, allereerst van harte welkom in deze nieuwe uitzending van Wens. En laat me nog even een paar reacties met je delen rond Psalmendag. Nog even nagenieten met elkaar. Nelly die schrijft bijvoorbeeld: wat hebben wij, mijn moeder en ik, genoten. Muzikaal, maar ook met de uitleg erbij. Zo mooi dat de psalmen nog steeds zo gewaardeerd worden. En dank voor het vele, vele werk dat eraan vooraf ging. Ja, mooi Nelly, dank voor je reactie. En Petra die schrijft: zeer bedankt voor deze psalmendag. De psalmen zijn zo mooi en rijk. Ze geven mij rust en moed om weer verder te gaan. En ze sporen mij aan om het van God alleen te verwachten en mijn heil alleen bij hem te zoeken. Ook de overdenkingen van Jorrit Wouts en Andries Knevel vond ik mooi ieder uur. Enig minpunt, de reclame. Ja, dat begrijp ik, Petra. Dat valt dan behoorlijk uit de toon, hè. Maar ja, als iedereen nou even vriend wordt vandaag, als iedereen zich nu aanmeldt als vriend, dan zou dat mooi zijn. Dan kunnen we misschien de reclame overslaan. Hoewel we natuurlijk ook graag reclame maken voor onze businessclubpartners. Maar dat terzijde. Maar ik begrijp je punt. Even kijken, een mooie reactie van Ingrid nog. Die zegt ook van: ja, het was een hele bijzondere dag weer bij Grootnieuws Radio vrijdag 15 mei. Een jaarlijks terugkerend prachtig programma, de Psalmendag. En is Psalmendag ook nog eens terug te luisteren? Dan kunnen de luisteraars en ik nog veel vaker hiervan genieten. Goeie vraag, Ingrid. Als het goed is, als het technisch inmiddels gelukt is, dan staat het nu op de site grootnieuwsradio.nl/psalmendag. Dus als je de dag gemist hebt, kun je er daar nog eens eventjes helemaal induiken. Of als je dus wilt terugluisteren, net als Ingrid, grootnieuwsradio.nl/psalmendag. Mocht het er nog niet op staan, dan komt dat morgen. Dat was even een technisch dingetje. Ja, we gaan vertrekken met de wensen van vandaag. We hebben weer liederen voor elkaar aangevraagd. Mogen elkaar bemoedigen, samen vieren. En ja, de eerste wens, het volgende lied, het verzoek, is voor Jan en Greet van der Heijden uit Oud-Beijeland. En hier zijn jullie kinderen. Marjolein, Gerrit, Wim en Caroline, Adrienne en Piet, Margreet en André en Lenny en Kees. Want ze zeggen: lieve pa en ma, deze wens is speciaal voor jullie, omdat we jullie willen laten weten dat we heel veel van jullie houden. Pa, het afgelopen jaar was niet altijd makkelijk. U merkt, uw leeftijd begint u parten te spelen. En ma, vorige week na een val met de fiets gaat het ook niet altijd even makkelijk. We zijn dankbaar dat het zo goed is afgelopen en weten dat we aan jullie denken en dat we voor jullie bidden. Dit lied is speciaal voor jullie. Het lied Gelooft zij onze God, geprezen zij zijn naam, gezongen door Solideo Gloria Urk namens de kinderen.

0: Jan en Greet van der Heijden, deze was voor jullie. Geloofd zij onze God, gezongen door Solideo Gloria Urk, aangevraagd door de kinderen. En zo zoeken we elkaar weer op. We weten elkaar te vinden met muziek voor alle seizoenen in ons leven. Soms is het goed om even de armen om elkaar heen te slaan. Leuk om even de groeten te doen. Mooi om de allermooiste muziek te delen. Elkaar daarmee aan te vuren, ook in het geloof. En God te danken, hem te loven en te prijzen. Dat is wat we doen vanavond. En we staan ook stil bij een tekst. Een tekst voor vandaag, uitgelicht. Ezechiël, hoofdstuk 36, vers 27.
1: De dagtekst.
0: Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven. We lezen vandaag Ezechiël hoofdstuk 36 en we onderstrepen dan vers 27. Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven. Onderweg naar Pinksteren met deze tekst. Alle teksten terug te lezen op groningsradio.nl/dagtekst. Een stukje inspiratie uit de Bijbel voor elke dag.

Wees stil voor het aangezicht van God, zong Vivevox Elspeth onder leiding van Marcel van der Ketterij. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. Psalm 42, de versen 1, 4 en 5, gezongen door het koor Magnalia D. Amersfoort onder leiding van Kees het Jonk. Deze Psalm 42 vandaag. Op verzoek van Marleen Bos, die spreekt namens kinderen en kleinkinderen en achterkleinkind als ze zegt: lieve opa, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. En fijn dat jullie samen zijn, elkaar hebben, lieve opa en oma. Dit is voor jullie.

0: Met blijde klanken, koor van de week.
1: Deze week het Rijsens Mannenkoor.

Op dit moment zo'n 125 man sterk. Het reizend mannenkoor. Je hoorde ze hier onder leiding van Jaap Kramer met Psalm 23. De Heer is mijn herder. Ja, als Blijde Klanken koor van de week kleuren zij deze week de zender. Ons kanaal Blijde Klanken. Het programma Wens, het heerlijk loflied. En in 1927 gingen zij van start met 30 leden. Een contributie van een kwartje per week. Dat waren nog eens tijden. Ja, en volgend jaar, 2027, ja, dan bestaan jullie precies 100 jaar. Wauw, jullie 100ste verjaardag. Ja, dat is een bijzonder jubileumjaar. En wij als Groot Nieuws Radio, wij volgen alle festiviteiten natuurlijk op de voet. We vieren het graag mee hier. En dat doen we ook met de verjaardagen van meneer en mevrouw Kalisvaart uit Bleiswijk. Jullie staan bij ons op de kalender. Gisteren was u jarig, mevrouw Kalisvaart. En vandaag 18 mei de verjaardag van meneer Kalisvaart, oftewel onze ouders. Natasja de Gier spreekt namens alle kinderen, kleinkinderen, zegt lieve ouders, lieve schoonouders, lieve opa en oma. We willen jullie op deze manier ook van harte feliciteren met jullie verjaardagen. En Gods kracht, Gods zegen en zijn nabijheid wensen we jullie toe voor het nieuwe levensjaar. We zijn dankbaar dat we met elkaar jullie verjaardagen al hebben gevierd afgelopen zaterdag. En bedankt dat jullie altijd om ons heen staan en er voor ons zijn. We houden van jullie en we kijken weer uit naar een jaar met veel kostbare, waardevolle momenten met elkaar. Lieve groeten van ons allemaal en speciaal voor jullie vanavond hier op Groot Nieuws Radio. Het lied Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt de Zere Hand.

0: Een feestweekend voor de familie Kalisvaart met de verjaardagen. Van harte ook namens ons en het lied Wat de toekomst brengen mogen, mochten we voor jullie draaien. Met de opwekking bent hier in actie. Wel praktisch hè, als je zo dicht bij elkaar jarig bent. Dat heb ik ook geprobeerd met mijn vrouw afgesproken. Ik ben 29 januari jarig, zij 26 januari. We hebben ook geprobeerd de geboortes er een beetje op aan te passen. Mijn zoontje die is dan ook 17 januari jarig. Maar bij mijn andere twee dochters is het niet gelukt. Het is augustus en oktober geworden.
1: Voor alles is een tijd. Voor bijna alles een lied. Dus ga nu naar grootnieuwsradio.nl/wens voor een lied in elk seizoen.
0: Je kunt niet alles plannen in het leven en dus moet er soms geschakeld worden. Is het handig om mee te bewegen? En dat proberen we ook hier met het programma, mee te bewegen met wat er gebeurt. En zo kan het zijn dat jouw verzoekplaat morgen bijvoorbeeld al in de uitzending te horen kan zijn. Maar je kunt ook lekker vooruit plannen, ook dat is mogelijk, via grootnieuwsradio.nl/wens. Maar we proberen dus altijd mee te bewegen en te kijken wat er kan, wat er mogelijk is. We mogen vandaag een plaat draaien voor Theo van der Mel uit Olst. Het volgende lied, Theo, is voor jou een prachtig nummer van Jigdal Jahu. Een hele mooie uitvoering van Psalm 27. Voor je uitgezocht door Paulina van Hoven. Ze zegt, lieve broer, van harte gefeliciteerd met je 57ste verjaardag. En Theo, omdat ik er vandaag niet bij kan zijn om dat samen met jou en met Jacqueline te vieren, heb ik een muzikaal cadeautje met liefde voor jou uitgezocht. Ik hoop dat je ervan zal genieten. Van je zusje uit de Linschoten.

Theo van der Mel uit Olst van harte namens Paulina. En ze stuurt je dus muziek. Je hoorde Psalm 119 door Christelijk Tolsmannenkoor Reobot onder leiding van Marien Stouten. En daarvoor Psalm 27 in de uitvoering van Jichtel Jahu onder leiding van Bert Notenboom. Voor iedereen die ook een lied op zijn hart heeft, iemand in gedachten om een lied naartoe te sturen, dat kan dus via dit programma. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens, vraag een plaat aan, geef aan voor welke uitzending je het lied zou willen horen en je kunt een boodschap toevoegen aan het lied en dan geven wij dat graag namens jou door. We zijn er morgenavond weer om iets over zevenen. Wil je deze uitzending nog eens terugluisteren of andere uitzendingen horen? Dat kan via grootnieuwsradio.nl/gemist, de gemistservice. En dan rest mij nog één laatste lied voor je te draaien. Je gaat hier gezegend, als een gezegend mens ga je de deur uit. Door de kinderen van de jonge Losstem Berkenwoude toegezongen. Onder leiding van Hannie Kolen. Ze zingen Heer, ik hoor van rijke zegen. Johannes de Heer, nummer 132. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne avond nog. Tot morgen.

0: Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuws Radio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuws Radio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
3: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
5: Gek op lage

0: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag 150 euro cashback bij een Simoli van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Op vrijdag 12 juni live in Theater Castellum in Alphen aan de Rijn. Het laatste bandconcert van Ralph van Manen in 2026. Een avond die je niet wil missen. Tickets nu te koop op www.eventsforchrist.nl.
7: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
8: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
7: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
9: Groot Nieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP nieuws van 8 uur.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de VU in Amsterdam staat de ME klaar om in te grijpen bij een pro-Palestina-protest dat daar sinds vanmiddag bezig is, meldt AT5. De demonstranten wordt opgeroepen om weg te gaan. De demonstranten hebben meerdere gebouwen van de universiteit bezet. Ze willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. Over 2 jaar verdwijnt het luchtalarm. Veiligheidsminister Van Wiel zegt dat het alarmsysteem verouderd is en er geen geld is voor een nieuw systeem. Het kabinet zei eerder al dat het NL-alert een stuk effectiever is dan het luchtalarm. Vanaf 2028 is er op de eerste maandag van de maand dus geen sirene meer te horen. Meer dan de helft van de leraren zit er niet op te wachten dat het speciaal onderwijs wordt samengevoegd met het gewone onderwijs. Dat heeft de Lerarenbond onderzocht. Leraren zeggen dat ze nu al moeite hebben met het geven van passende lessen. Bijvoorbeeld voor kinderen met een beperking of autisme. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
14: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Groot Nieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf 35 euro ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
15: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
16: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
17: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
18: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp, nu van 109 voor maar 99 euro. Na 10 euro cashback via Philips.nl. En alleen bij Blokker, gratis een oranje OneUp dwelpad. Blokker, van je huis houden.
17: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
19: Ik kan niet werken vandaag.
20: Waar heb je last van?
19: Koorts. Oranje koorts.
21: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor 479 euro. Mediamarkt.
0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
20: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
22: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op

0: Friesland vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
2: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
3: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
4: Het christelijke radiostation.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Dus vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Freek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juwelier van Zandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
6: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
12: Hebbes.
11: Kijk op ben.nl.
13: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker. Van je huis houden.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 9 uur.
17: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De ME heeft een groep pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald, meldt AT5. Sinds vanmiddag wordt een deel van de universiteit bezet door mensen die willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. De universiteit heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk. Het bedrijf achter cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, hoopt dat het schip over een maand weer kan worden ingezet voor cruises. Een paar tochten zijn afgelast voor een uitgebreide schoonmaakbeurt, maar ze hopen in juni naar Spitsbergen te gaan. Het RIVM zegt dat dat veilig kan als alles goed schoon is. Een Amerikaanse arts die in Congo werkt is besmet met ebola. De man behandelde patiënten samen met 2 andere Amerikanen. Die hebben geen symptomen, meldt Fox News. Hoe het met de arts gaat is niet bekend. De afgelopen tijd zijn al meer dan 100 mensen in Congo overleden door ebola. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op en het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt dan 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
18: Na een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen bij Beesterswaag is de weg daar dicht en verkeer richting Groningen moet dus omrijden. Dat gaat via Leeuwarden over de A32 en de N31. Volgens Rijkswaterstaat duurt de afsluiting nog tot 10:30 vanavond.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
20: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
12: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
21: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
22: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
23: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
24: Gewoon even op BelSimpel kijken.
25: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
26: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per 1 gratis.
27: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
28: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
29: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
30: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
31: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
32: Het christelijke radiostation.

Nieuwsradio, live. Vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Martijn Buwalda.

0: je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de Opwekking Top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
1: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
0: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen. 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes. Tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
7: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
8: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
9: Groot Nieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 10 uur.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De ME heeft tientallen pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald. Ze hadden meerdere gebouwen bezet omdat ze het niet eens zijn met de samenwerking tussen de universiteit en wetenschappers in Israël. Sommige demonstranten proberen politiebusjes te blokkeren, meldt AT5. Mensen op Saba wordt gevraagd om de wandelpaden op het eiland vandaag vrij te houden. Ze hopen zo de Nederlandse wandelaar te vinden die is vermist op het eiland. Die verdween woensdag. De gouverneur van het eiland denkt dat hij niet meer leeft. Er zijn teams met speurhonden aan het zoeken. Twee vrouwen die meededen aan de Britse versie van Married at First Sight zeggen dat ze verkracht zijn door de mannen met wie ze in het programma trouwden. Een derde vrouw claimt seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. De vrouwen zeggen tegen de BBC dat ze vinden dat ze te weinig steun hebben gekregen van de producent van het programma. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt dan 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuwsradio Verkeer.
12: ANWB.
13: Na een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen is de weg dicht bij afrit Beesterswaag. Duurt nog tot 22:30 vanavond. Tot die tijd volg je de route via Leeuwarden over de A32 en de N31.
12: Zometeen
9: levenswoorden.
14: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
15: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Grootnieuwsradio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
14: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
15: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
17: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
18: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
19: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
18: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
20: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
21: Warme variaties in vuur en vlam? Kachelhuis van der Vlist, die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede of kijk op kachelhuis.nl.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
24: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Grootnieuws. Levenswoorden.
25: Met Daan Oldhoff.
26: Een hele goede avond. Zometeen gaan we luisteren naar een overdenking van Hans Alblas van het Evangelisch College. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. En die dagtekst die heeft alles te maken met het feest dat we deze week gaan vieren. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren. En in Ezechiël 36 vers 27 staat daar het volgende over. Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven.

0: Chris Tomlin, you're the indescribable. Je hebt het misschien wel eens meegemaakt. Je leven helemaal op de rit, alles in orde. En daar komt Jezus, die draait opeens je volledige voorspelbare leven om. Ja, dat kan soms wat onzekerheid, angst en paniek met zich meebrengen. Maar hoe gaan we daarmee om? Dat horen we vandaag in de overdenking van Hans Oblast van het Evangelisch College.
1: Als er één ding van ons kleine landje gezegd kan worden, dan is het wel dat we alles strak geregeld hebben. In Nederland wordt vrijwel niets aan het toeval overgelaten. Neem de situatie op de weg. Toen ik een keer in India was, zag ik hoe anders de verkeerssituatie daar is dan bij ons. Het lijkt er één grote chaos te zijn en wie het hardst toetert, krijgt voorrang. Eens haalde ik een broeder uit India op van Schiphol. Hij was stom verbaasd dat de auto's zo hard reden op de snelweg. Jullie blijven allemaal netjes op de eigen rijbaan rijden en daardoor kunnen jullie zo snel gaan. Ons gestructureerde en voorspelbare leven wordt wel steeds vaker verstoord. Het COVID-virus bracht een grote ontregeling van de samenleving met zich mee. Internationale spanningen, de stikstofcrisis en de woningnood kunnen hetzelfde effect hebben. Het is niet langer vanzelfsprekend dat er altijd schoon water uit de kraan komt, dat de stroom nooit uitvalt en dat jouw medicijnen op voorraad zijn bij de apotheek. Bij de levensverhalen die mensen mij als hun geestelijk begeleider vertellen, is er vaak sprake van perioden van ontregeling. Het verlies van je baan of bedrijf, van je gezondheid of van een dierbare, een breuk in je relatie, een crisis in je geloof, het zijn allemaal ervaringen die je van je stuk kunnen brengen. Wat doen dergelijke gebeurtenissen met jou? Hoe is het voor jou wanneer je leven op zijn kop gezet wordt? Graag lees ik met je hoe de leerlingen van Jezus hevig ontregeld worden. Laten we kijken naar Marcus 4, vers 35 tot en met 41. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij, Jezus, tegen hen, laten we het meer oversteken. Ze lieten de menigte achter en namen hem mee in de boot waarin hij al zat en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen, Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het water, Zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen? Jezus' leerlingen denken alles onder controle te hebben. De dagen die ze met Jezus doorbrengen zijn lang en intensief. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat is de rabbi aan het onderwijzen. Ze zijn dan ook opgelucht wanneer hij eindelijk voorstelt om het meer over te steken en de mensenmenigte achter zich te laten. Aan de overkant zullen ze vast van een welverdiende nachtrust genieten. Het is bovendien een goed moment om de oversteek te maken, zo aan het eind van de avond. De beruchte valwinden die het meer van Galilea regelmatig teisteren, doen zich immers vrijwel altijd midden op de dag voor. Ze worden dan ook compleet overvallen door de ongekend sterke storm die plotseling opsteekt. Het duurt niet lang voordat hun bootje vol water staat. Er zitten ervaren vissers bij dit gezelschap. Zij kennen de verhalen van omgekomen collega's en kennissen. Deze ruwe mannen zien hoe groot het gevaar is. Dit is beslist geen moment om een uiltje te knappen. Jezus schijnt daar anders over te denken en daarom vallen ze hevig verontwaardigd tegen hem uit. Kan het u dan echt niet schelen dat wij vergaan? Hoe haalt u het in uw hoofd om nu te liggen slapen? Geeft u dan helemaal niets om ons? Laten we hier even bij stilstaan voordat we kijken hoe het verhaal verder gaat. De leerlingen van Jezus zijn hem in vertrouwen gevolgd. Ze blijven dicht bij hem. Ze hebben geen onverantwoorde risico's genomen. En toch wordt hun leven volledig ontregeld. Blijkbaar is het volgen van Jezus geen garantie dat ons leven gladjes verloopt. Misschien is het zelfs wel zo dat de kans op ernstige ontregeling toeneemt wanneer je doet wat Jezus van je vraagt.

0: Sound Project. Je hoorde, u bent bij mij bij Grootnieuws Radio. Heb jij het wel eens meegemaakt dat toen je Jezus ging gehoorzamen, het leek alsof je hele leven op zijn kop ging? Je hoorde net al even in de overdenking van Hans Alblas van het Evangelisch College dat dat helemaal niet zo gek is. Maar toch kan het wel paniek en ook wel een beetje stress met zich meebrengen. Maar hoe gaan we daarmee om?
1: Het leven van veel mensen wordt vroeg of laat ernstig ontregeld. Wanneer je Jezus volgt, heb je daar niet minder mee te maken dan wanneer je dat niet doet. Integendeel, het lijkt er soms op dat Jezus ons juist in situaties leidt waar we geen grip op hebben. De leerlingen van Jezus zijn hevig verontwaardigd dat hij gewoon blijft slapen wanneer hun bootje bijna tot zinken wordt gebracht door een extreem hevige storm. Ze maken Jezus wakker en bijten hem toe: "Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?" Jezus komt vervolgens inderdaad in actie. Met een autoriteit die alleen God bezit, gebiedt hij de storm en het water tot rust te komen. Anders dan wanneer een storm vanzelf gaat liggen, is het water in één klap volkomen rustig. Hier gebeurt iets zeer wonderlijks. Voordat de leerlingen zich dat goed en wel realiseren, stelt de meester hun een vraag: "Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet?" Deze vraag kun je makkelijk als een verwijt opvatten. Hoe is het mogelijk dat je zo bang bent? Als je maar genoeg geloof hebt, is dat toch helemaal niet nodig? Je zou kunnen denken dat echte christenen nooit bang hoeven te zijn. Dat echt geloof ons ongevoelig maakt voor dreiging en gevaar. Als je denkt dat je van Jezus niet bang mag zijn, kun je op verschillende manieren van je angst proberen af te komen. Je kunt bijvoorbeeld elk risico mijden. Als jij een van de apostelen was geweest, was je misschien nooit meer in een boot gestapt. Het probleem is alleen dat je niet altijd kunt voorkomen dat je in een gevaarlijke situatie terechtkomt. Niemand van ons vraagt om een dodelijke ziekte, om het uitbreken van een oorlog of om vervolging van jou als christen. Een tweede mogelijkheid is om elke dreiging af te wenden door je geestelijke autoriteit aan te wenden. In geloof proclameer je Gods overwinning en bestraf je elk gevaar. Je meent dat dat is wat Jezus zijn leerlingen hier wil leren. Het is goed mogelijk dat je bijzondere dingen meemaakt. Ik ken verhalen uit onze tijd van Bijbelse proporties, waarbij mannen en vrouwen van God machtige wonderen zagen gebeuren in antwoord op hun geloof. Als we eerlijk zijn, moeten we alleen wel toegeven dat het heel vaak niet zo werkt. Zou dat altijd komen doordat wij te weinig geloof hebben? Een derde optie is om je eigen denken en gemoed onder controle te brengen. Je kunt jezelf trainen in zelfbeheersing en innerlijke rust. Ademhalingsoefeningen, mindfulness, meditatie, je kunt er ver mee komen. Toch zal dat niet voor iedereen en niet in alle gevallen afdoende zijn. Sommige mensen hebben een achterstand door de trauma's die ze hebben meegemaakt. En ieder mens heeft sowieso een breekpunt. We kunnen allerlei tactieken bedenken om onze omstandigheden of onszelf onder controle te brengen, zodat we niet bang hoeven te zijn. Is dat wat Jezus met zijn vraag aan de leerlingen bedoelt? Lezen we verder, dan zien we dat de leerlingen opnieuw bang zijn. In vers 41 staat: "Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: 'Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen?'" Zelfs nadat Jezus het gevaar heeft afgewend, zit de schrik nog stevig in de benen. Nu stellen de discipelen zelf een vraag: "Wie is hij toch?" Wat Jezus zojuist heeft gedaan, kan alleen God doen. Dit vult hen met diep ontzag. En ontzag ligt niet ver af van angst. Van deze tweede angst zegt Jezus blijkbaar niets. Wat zegt dit over de vraag hoe wij om dienen te gaan met gebeurtenissen die ons ernstig ontregelen? Het lijkt er niet op dat we nooit bang mogen zijn. Angst is een natuurlijke, door God geschapen reactie op gevaar. Ze kan ons voor erger behoeden, bijvoorbeeld door ons kracht te geven om te vluchten of te vechten. Angst kan ons ook verlammen. Ze kan ons onterecht doen uitroepen tot God: "Kan het u dan niet schelen hoe het met mij afloopt?" Wanneer angst tegen ons werkt, zegt Jezus ons om te handelen in geloof. In geloof zien we op hem die de zwaarste stormen kan bedwingen met goddelijke macht. Dat vervult ons met diep ontzag. We ruilen als het ware de ene angst in voor de andere. We laten ons liever leiden door de vrezen des Heren dan dat we ons laten verlammen door angst voor gevaar. Als volgelingen van Jezus kunnen we net zo bang zijn als elk ander mens wanneer ons leven ontregeld wordt. We mogen echter leren om ons niet door die angst te laten leiden, maar door vertrouwen in Gods grote macht. Zoals Psalm 56, vers 4 het zegt: in mijn bangste uur vertrouw ik op u.

en Sierra Nova. Je hoorde Goede Vader bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor Paul Biloche, Above All. Zometeen lezen we samen met Ben Ketting uit Psalm 119. Ook Christian Verwoerd komt eraan naar Brooke Lichtwood. Dit is A Thousand Hallelujahs.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

Beleef het Pinksterweekend samen met Grootnieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de Sing-In. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Grootnieuws Radio.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Psalm 119, vers 145 tot 176 uit de Basisbijbel. Ik roep tot u, Heer, met heel mijn hart. Antwoord mij alstublieft. Ik zal me aan uw leefregels houden. Ik roep u om hulp. Red mij, dan zal ik doen wat u van mij vraagt. Nog voordat de dag begint, roep ik u om hulp. Want uw woorden geven mij hoop. 'S Nachts lig ik wakker, dan denk ik over uw woorden na. Luister naar me, omdat u van me houdt. Heer, geef mij leven, omdat u rechtvaardig bent. De schurken zijn al vlak bij me. Ze houden zich niet aan uw wet. Maar u bent dicht bij me, Heer. Al uw wetten zijn juist en goed. Ik heb altijd geweten dat uw wetten eeuwig zijn. Zie toch hoe erg ik er aan toe ben. Red me alstublieft, want ik vergeet uw wet niet. Kom als rechter voor mij op en red me. Geef mij leven zoals u het heeft beloofd. Het loopt slecht af met de mensen die u niet gehoorzamen. Ze worden niet gered, omdat ze zich niet aan uw leefregels willen houden. U bent zo goed, Heer. Geef mij leven zoals u het heeft beloofd. Ontelbare mensen willen me doden, maar ik word niet ongehoorzaam aan uw wet. Ik heb mensen gezien die slechte dingen doen. Ik ben er verdrietig over dat zij uw wetten niet gehoorzamen. Kijk toch hoeveel ik van uw wetten houd. Heer, geef mij leven, omdat u van me houdt. Uw wetten zijn juist en goed. Ze zijn rechtvaardig en zullen voor eeuwen gelden. Koningen vervolgden mij zonder dat ik hun iets had gedaan, maar ik bleef diep ontzag voor uw woord houden. Ik ben zo blij met uw woord, zo blij alsof ik een schat heb gevonden. Ik walg van leugens, ik haat ze, maar ik houd van uw wet. 7 keer per dag prijs ik u voor uw rechtvaardige wetten. De mensen die van uw wet houden, hebben vrede. Hun kan niets gebeuren. Ik wacht erop tot u me redt, Heer, en ik leef zoals u het wil. Ik houd me aan uw leefregels. Ik houd daar heel veel van. Ik doe wat u van me vraagt, want u ziet alles wat ik doe. Hoor mijn geroep, Heer. Leer me wat ik moet doen, zoals u heeft beloofd. Luister alstublieft naar mij en red me, zoals u heeft beloofd. Ik zal u aldoor prijzen, want u zal mij leren om me aan uw leefregels te houden. Ik zal over uw woord zingen, want uw woorden zijn goed en juist. Kom mij helpen, want ik heb ervoor gekozen om uw wetten te gehoorzamen. Ik verlang er zo naar dat u mij redt, Heer. Ik houd van uw wet. Laat mij leven, zodat ik u kan prijzen. Laat uw wetten mij helpen om goed te leven. Ik was afgedwaald als een schaap. Zoek mij nu alstublieft, want uw wetten vergeet ik niet.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
1: En ook deze week extra goedkoop, een

0: Begin bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters, kukkelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie je door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag 150 euro cashback bij een Simoli van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet wil met een team van experts kijken hoe de asielopvang beter kan. Maar gemeenten moeten dan wel wat beter meewerken, zei premier Jette. Als een gemeente iets weigert, moeten ze zelf met een plan komen van wat wel kan. En Jette vindt dat politici de gewelddadige demonstraties bij AZC's niet langer moeten steunen. Reizigers op Schiphol kunnen ook morgen nog lang in de rij staan voor de beveiliging. Schiphol kan niet garanderen dat de problemen dan zijn verholpen. Sinds vandaag wordt de beveiliging door minder bedrijven gedaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen, maar het gaf vandaag juist hele lange wachttijden. Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 demonstranten aangehouden. Verschillende delen van de universiteit werden bezet door pro-Palestina-demonstranten om de banden met Israël. De VU zegt dat demonstreren mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat deed het nu niet. Daarom is er aangifte gedaan van huisvredebreuk. Het weer van Weer Online? Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK...

0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan. Let's
2: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
5: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
6: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring, videodeur.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
10: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 12 uur.
13: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De burgemeester van Utrecht is blij dat het kabinet wat wil doen tegen de asielrellen. Ze had namens meerdere gemeenten gevraagd om actie. Onder meer in Loosdrecht liepen protesten uit de hand. Het kabinet wil met experts kijken naar wat er wel kan in een gemeente. Premier Jette wil ook dat politici de rellen niet langer steunen. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad San Diego zijn meerdere doden gevallen. Er werd geschoten bij een moskee. Dat wordt gezien als haatmisdrijf. Er zijn 3 mensen doodgeschoten. De 2 jonge schutters pleegden daarna zelfmoord. Er is veel politie op de been in San Diego. Bij de moskee zit ook een school. Cruiseschip Hondius is over een paar weken alweer beschikbaar voor reisjes, zegt de eigenaar van het schip. Volgende maand staat een reis naar de Poolcirkel op het programma. Op het schip brak het Hantavirus uit, waar 3 opvarenden aan stierven. Na een grote schoonmaak is het volgens het RIVM weer veilig om ermee te varen. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder, bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
15: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.

Grootnieuws Radio, live vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Dio.

0: gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Dus vol sprieten uit te zetten.
1: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In distributiecentra van een supermarkt is de politie met drugshonden aan het zoeken. Het gaat om gebouwen waar vandaan wordt geleverd aan winkels waar in Brabant drugs tussen het fruit werd gevonden. Dat zou cocaïne zijn geweest, maar dat is niet bevestigd. Omdat het winkels van dezelfde keten waren, kan er een verband zijn. Een ander geluid rondom de asielopvang in het Brabantse Engelen bij Den Bosch. Daar hebben honderden mensen een petitie ondertekend om jonge asielzoekers gastvrij welkom te heten. In Engelen waren eerder protesten waarbij de ME moest ingrijpen. Tegenstanders dienden ook een petitie in, die werd bijna 3000 keer ondertekend. Bij een moskee in de Amerikaanse stad San Diego is een dodelijke schietpartij geweest. 3 mensen werden vermoord, onder wie een beveiliger. De 2 schutters pleegden daarna zelfmoord. Dat zouden 2 tieners zijn geweest. Waarom ze bij de moskee hebben geschoten is niet bekend. De politie onderzoekt het als een haatmisdrijf. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de Opwekking Top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Gemeenten die niet zelf de mensen hebben om dingen te regelen voor een vluchtelingenopvang moeten daar hulp bij krijgen. Het kabinet gaat die hulp geven, heeft premier Jette beloofd. Vanuit meerdere gemeenten werd gevraagd om die hulp. De burgemeester van Utrecht is er namens die gemeente blij mee. Bij een pro-Palestina-demonstratie bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 actievoerders opgepakt. De VU benadrukt dat demonstreren altijd mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat was hier niet het geval. Meerdere delen van de VU werden bezet. Actievoerders wilden dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden een 10-tal deelnemers, meldt de regionale omroep. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. De avond verliep rustig. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.